0: kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

heads up.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Info. Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel, veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het

0: variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Trio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2:00 middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2:00 middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag...

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Het gemeentehuis is op bepaalde tijden gesloten. Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard op 15 september vanaf 3:30 middags gesloten. Vanaf dat moment is men ook niet telefonisch bereikbaar. En op 17 september is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Die dag is men wel bereikbaar via telefoon, e-mail en WhatsApp. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Per TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

info. Na zomerfestival in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimpen aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door, tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
5: Goedemorgen.
4: Wakker Worden met Juri en Arjan.
6: Ja, inderdaad. Een hele goede morgen hier vanuit de studio van RTV Krimpenerwaard. Goedemorgen, Juri.
7: Goedemorgen, Arjen.
6: We zijn er weer en ruim op tijd in de studio. Ik moet zeggen dat ik wel eventjes een kleine misser had. Want ik moest 2 interviews voor het programma hierna meenemen op USB-stick. Maar die was ik natuurlijk vergeten. Dus ik moest weer even terug naar huis. Gelukkig was ik nog redelijk dicht bij huis. Dus ik weer teruggekeerd. USB-stick in mijn zak gedaan en alsnog hier naar de studio. Maar gelukkig waren we op tijd.
7: En heb je dan ook nog taart meegenomen voor de jubileumuitzending?
6: Nee, dat komt nog. Die gaan we straks halen.
7: De stick en de taart, dat gaat helemaal goed komen.
6: Ja, ja. Inderdaad. Maar eerst wakker worden tot aan de klok van 9 uur. En laten we maar eens beginnen met Kim Wilde en de 4-letter word.
8: Wakker worden, wakker worden.

0: Er zijn de meeste liedjes over gemaakt, hè, met four-letter word in de titel. Maar deze heeft dat dan net weer niet, zeg maar. Maar is meer een cryptische omschrijving.
1: Ja, nou ja, niet alle nummers gaan ook over spellingen. Dus je moet het wel op een bepaalde manier kunnen aankleden om uniek te zijn van de rest.
0: Ja, Brug. B-R-U-G. Zijn ook vier letters.
1: Ja. Goed gespeeld. Je mag grappelen voor de groene bal. Ondertussen keren wij ons naar de Algrabrug. Deze is weer open. Naar alle het werk kon die afgelopen maandag weer worden opengezet. Vanaf 5 uur kon het al het verkeer weer open. En dat is weer handig, want er zijn 50.000... motorvoertuigen die daar dan dagelijks overheen willen gaan, die kunnen daar ook weer overheen gaan. Reizigers hebben in de tussentijd een reisgedrag moeten aanpassen, waardoor het verkeersbeeld gelukkig beheersbaar bleef tijdens de afsluiting, al dus Rijkswaterstaat. Maar nu kan iedereen dus weer gebruik maken van de brug. En is het dus ook wat rustiger bij de verkeersponten in de Krimpenerwaard, die tijdens de afsluiting op maximale capaciteit hebben geprobeerd iedereen van de een naar de andere kant te brengen, wat alsnog zorgde voor drukte en files, omdat niet altijd even snel genoeg ging voor het aantal mensen dat met de auto naar de overkant wou. Vorige week hadden we het er nog over dat de wisselstrook nog een tijdje afgesloten zou worden, omdat

0: daar nog onderhoud aan zou moeten doen.
1: Maar nee, toch niet.
0: Nu de mededeling gekomen dat de geplande werkzaamheden die ze op dat moment wouden uitvoeren, dat die toch al in het tijdsperiode konden worden gezet toen de brug al dicht was, waardoor de wisselstrook dit weekend ook nog steeds open is. En Rijkswaterstaat heeft ook gezegd dat ze verwachten dat de volgende grootschalige werkzaamheden pas rond 2040 zullen zijn. Dus het hebben we voorlopig nog weer even een open Algra-brug en dan misschien weer op tijd voorbereiden op wanneer het dan weer dicht is. Maar de ellende lijkt nu achter ons te zijn, dus goed nieuws wat dat betreft.
2: En de brug is open. Toch, toen ik reed net door Stolwijk en zag nog allemaal van die gele borden staan. Ik begreep eerlijk gezegd niet zo goed wat dat te betekenen had. Maar ben er ook wel vrij snel voorbij gereden. Dus,
1: jij moest ook niet naar de brug.
2: Nee, inderdaad. Ik moest naar de studio. Ik heb wel een bericht eigenlijk wat vlak bij de brug is. Namelijk de grote kruising van de N210 en de nieuwe Tientweg in Krimp aan IJssel. Daar zijn nieuwe flitspalen geplaatst. Dus je moet er ook niet te hard rijden, want dan ga je op de bon. En de camera's die controleren zowel op het snelheid als op het negeren van het rood licht. En ze zijn sinds deze week actief. De kruising, ook wel bekend als de Grote Kruising, is een van de drukste verkeerspunten in Krimp aan de IJssel. En dagelijks maken automobilisten, fietsers, voetgangers en busreizigers gebruik van dit kruispunt vlak voor de Algrabrug. Ook vormt de locatie een belangrijke verbinding naar winkelcentrum Krimpenhof, diverse sportverenigingen, scholen en bedrijventerreinen. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie in het verleden meerdere gevaarlijke situaties ontstaan doordat weggebruikers zich niet aan de verkeersregels hielden. Met de plaatsing van de nieuwe flitspalen willen de gemeente, politie en het OM het aantal verkeersovertredingen terugdringen en verminderen. Dus vandaar deze flitspalen die nieuw zijn geplaatst en die ook sinds deze week actief zijn. Douwe Bob heeft een nieuwe single gemaakt. Hij heeft hem ook in Amerika gedaan, waar hij ook hard aan de weg timmert. En we gaan hem laten horen. Douwe Bob en Note to Self.

0: Doei, Bob. Zo gaat hij door het leven in Amerika met A Note to Self. We gaan het hebben over een bijeenkomst voor het hoogspanningsnet.
1: Correct. De hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan de IJssel en Diemen zal mogelijk worden opgewaardeerd. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al een tijdje bekendgemaakt. Plannen zijn inmiddels al in de volgende fase. En daarom is er nu een inwonersbijeenkomst, inloopbijeenkomst, zodat mensen zich daar over kunnen laten horen en ook de vragen kunnen stellen die zij relevant vinden. Nu tussen 4 september en 15 oktober ligt het ontwerpprojectbesluit voor de volgende fase. En daarom is op donderdag 17 september een inloopbijeenkomst in cultureel centrum De Zwaan in Berkenwoude. Bij de bezoekers tussen 7 uur en 9 uur 's avonds zonder aanmelding kunnen binnenlopen en richting de medewerkers van het ministerie van Economische Zaken of richting Tenet de vragen kunnen stellen die zij relevant vinden. Verder wordt er ook informatie verstrekt via posters en schermen. Dus dat ter vervanging van een algemene presentatie die in dit stadium nog niet handig leek. Niet alleen in Krimpenerwaard worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd. Ook in andere dorpen en gemeentes die langs de hoogspanningsverbinding liggen. Maar uiteraard is die voor de Krimpenerwaard en Berkenwoude het meest relevant. Het project gaat over het opwaarderen van de hoogspanningsverbinding, zodat het volle elektriciteitsnet zoals het nu is in de toekomst meer elektriciteit kan transporteren. Om deze capaciteit te vergroten moeten dus dingen worden aangepast. De ontwerpvergunning en alles over flora en fauna ligt daarom ook al openbaar, zodat de mensen daar vragen over kunnen stellen. Dus klinkt dit interessant en wilt u meer weten of op de hoogte blijven, dan kunt u naar de inloopbijeenkomst op donderdag 17 september bij Cultureel Centrum De Zwaan.
0: Oké, aanstaande donderdag dus in Cultureel Centrum De Zwaan in Berkenwoude. Een heel ander onderwerp gaat over de cranberryvelden in Goudrak. Gisteren was eigenaar Matthijs Krauwers te gast in ons programma De Infoshow bij Gert van den Berg. En dan hadden ze natuurlijk over de oogst van de cranberries. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, dan start eind september de jaarlijkse oogst van de cranberries. Krauwers liet weten dat de cranberryplanten ondanks de droge zomer staan er over het algemeen goed bij. Wel zijn hier en daar de bessen uitgedroogd door gebrek aan water. Maar opbrengst zal iets lager uitvallen dan het uitzonderlijke goede oogstjaar van vorig jaar. Maar de cranberries kleuren al lekker rood, dus er wordt wel degelijk cranberries geoogst. En de oogst begint in het laatste weekend van september en loopt door in de eerste weekenden van oktober. En u kunt zich aanmelden om mee te helpen met de cranberries oogst aan de Lange Tientweg in de polder Middelblok bij Goudrak. Op de website van de Cranberry Company. En vervolgens kunt u een middag meehelpen. De plukmomenten die zijn 's middags van 1 tot 5 uur. Het begon allemaal in 2016 met de aanplant van ongeveer 4000 cranberryplantjes op 10 hectare veengrond in de Krimpenerwaard. En dat project combineert voedselproductie met natuurontwikkeling en geldt inmiddels als een bijzonder voorbeeld van hoe natte veengronden op een duurzame manier benut kunnen worden. En als je daar meer over wil weten, is er ook nog een bijzondere gelegenheid. Namelijk op zaterdag 3 oktober. Dan organiseren Slow Food Groene Hart en Veld Groene Hart een excursie naar de cranberryvelden in Goudrak. Dus als je daar meer over wil weten en naartoe wil, dan is daar deze excursie uitstekend voor op zaterdag 3 oktober. Parijs maakt zich op voor de comeback van Celine Dion. 2 jaar geleden was ze er ook al natuurlijk met de Olympische Spelen toen ze de opening verzorgde. Maar vanavond trapt ze in Parijs haar concerten af. En dacht dat is een mooie reden om er eventjes te draaien. Leuk.

0: Vanavond dus haar comeback in Parijs. Celine Dion en I'm Alive. Ja, Open Monumenten Weekend, dat is het.
1: Ben je nou Celine Dion een monument?
0: Nou ja, eigenlijk wel toch? Ja. Ze is geen 20 meer, zeg maar.
1: Hoort misschien ook wel bij het veerkrachtig erfgoed wat dit jaar in het thema staat. Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En zowel vandaag als morgen vanwege Monumentendag zijn een heleboel bijzondere monumenten in de Krimpenerwaard geopend voor publiek. Inwoners en bezoekers kunnen historische gebouwen bekijken, de verhalen eromheen horen en de eigen omgeving vanuit een ander perspectief ontdekken. Er zijn een heleboel activiteiten in de verschillende kernen. Meerdere dorpen hebben de kerken opengesteld. De mensen in bijvoorbeeld Begambacht, Lekkerkerk, Schoonhoven en Stolwijk kunnen de toren van de plaatselijke kerk beklimmen. In Gouderak, Krimpen aan de IJssel en Oudekerk aan de IJssel zijn historische vaartochten. In Haastrecht gaat het dan meer richting een verkoopexpositie in de hervormde kerk Overtuin of het museum Paulina Bisdom van Vliet. En weer terug in Oudekerk bijvoorbeeld hebben de jonge speurneuzen een kans om in een Argeo speurveld met een metaaldetector op zoek te gaan naar muntjes of kleine vondsten. En zo op die manier meer in aanraking te komen met het verleden en met de verhalen die rond de monumenten zich afdoen. In het gemaal van Haastrecht ligt een speurtocht klaar. En in Museum de Vrijheid in Lekkerkerk is er ook een speurtocht en fotoquiz. Dus genoeg te doen vandaag. Ik dacht dat ze ook in Haastrecht nog druk bezig waren met andere activiteiten in het kader van de Open Monumentendag. Dus wilt u het plaatselijke monument bezoeken, dan is vandaag misschien de ultieme kans dat we het veerkrachtig erfgoed ook in deze tijden van onzekerheid blijven koesteren en in het oog houden.
0: Ja, gewoon eventjes lekker erop uit en een monument in de gemeente bezoeken. Waar je nog niet naartoe kan, is de Milieustraat in Bergambacht. Want die heeft flink vertraging opgelopen door problemen. Je zei het al, de aansluiting op het stroomnet. Netcongestie ook wel genoemd. En inmiddels is er meer duidelijkheid. Want de gemeente verwacht dat de Milieustraat pas eind volgend jaar open kan. Dus eind 2027. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. De plannen stonden al langer onder druk. In oktober vorig jaar meldde de gemeente dat de opening dit jaar nog niet zeker was. Maar het wordt dus nu eind volgend jaar. Nog eventjes wachten op de nieuwe Milieustraat. Hier is Queen en Crazy Little Thing Called Love.

0: Want anders is het geen jaren 80. Dus even kijken hoor.
1: Kunnen we die andere plaat misschien voor later in het uur bewaren?
0: Ja, dat zou goed kunnen, ja, inderdaad. Maar dan zoeken we het jaartal straks wel even op. Maar we blijven wel bij Donna Summer met de 80s classic van vandaag. State of Independence. Vandaag dus de 80s classic.
2: 80s classic.

0: Het was 1982 voor Donna Summer en The State of Independence stond 9 weken in de top 40, waarvan 1 week op nummer 1. En vandaag dus de 80's Classic in Wakker Worden. We gaan het hebben over de maat op de kaart, straks de 600ste uitzending, Juri.
1: Ja, jubileumaflevering en we blijven er ook nog even bij stilstaan, maar verder natuurlijk ook nog een heleboel andere onderwerpen, want de maat op de kaart moet wel gevuld worden. Ook de Open Monumentendag wordt besproken. We hebben het hier ook al erover gehad. Maar ook in de waard op de kaart meer informatie daarover. Verder nog een onderwerp over het proeven in Haastrecht en de kinderboekenweek in de bibliotheek Krimpenwaard. Tim van Buren, Dion Komans en Miranda Verweij de Koning gaan in debat met elkaar. We hebben Forum voor Democratie, de VVD en Leefbaar Krimpenwaard vertegenwoordigd. Wethouder Leo Bart gaat met ons praten over het maatregelenpakket voor landbouw, natuur en stikstof. De activiteiten van het Arto Theater Haastrecht worden uitgelegd, net zoals de beste versspecialist van Nederland, Jan Dros. En ook tegen het eind van de Waard op de Kaart nog een item over de vrijwillige voedselondersteuning van Welzijn Krimpenwaard. Hopelijk ook een goed weerbericht voor deze mooie jubileumuitzending. En op een gegeven moment is het dan weer 12 uur geworden. Is de waard op de kaart voorbij. Gaan we naar de Lunch en Brunch Expo. Daar spreken we met Sylvia Oudenes en Willar Vonk uit Stolwijk. Eind september gaan zij emigreren naar Oostenrijk. En ze vertellen ons hoe zij op dat besluit zijn genomen. En wat de plannen zijn in de Alpen. En dat dan tussen 12 en 1 in de Lunch en Brunch Expo.
0: Ja, die gaan naar mijn vakantieadres. Ik zat daar vlakbij op vakantie. En,
1: ga je een vakantiehuis inpikken?
0: Ja, nee, maar ze gaan naar het plaatsje Unterberg. En daar was ik vlakbij op vakantie. Dus ik heb nog een foto van hun nieuwe uitzicht naar ze geappt, zeg maar. Van dit wordt jullie nieuwe uitzicht.
1: En dus, is Unterberg dan boven of beneden de berg?
0: Beneden.
1: Dat zegt het ook al.
0: Ja, inderdaad. Maar wel een hele mooie omgeving waar ze naartoe gaan trouwens. Maar vanmiddag dus te gast in de Lunch en Brunch Expo. En dan zullen ze er ongetwijfeld veel meer over vertellen. We gaan naar het tv-programma. Komende week weer een nieuw televisieprogramma met heel veel onderwerpen. Onder andere weer een nieuwe editie van ons studioprogramma De Waard aan tafel. Met daarin de Wetland Cats. En Ad Berkouder, dat is de derde generatie zoetwatervisser. De molen De Arend, hebben we het vorige week nog over gehad. De restauratie, ook daar besteden we aandacht aan. En zorgcentrum De Brede Hendrik in Lekkerkerk. Die wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuw zorgcentrum. En inwoners hadden de gelegenheid om nog een kijkje te nemen. En overgebleven spullen te kopen. Open Monumentendag, hebben we het ook al over gehad. En we gaan naar het historische zeilschip De Zeldene Rust. Gaan we mooie beelden van maken. De Van Waning Stichting, die dit jaar 50 jaar bestaat, is opgericht om dit, de zeilende beurvaart levend te houden. De Zeldene Rust dus, gaan we mooie beelden van maken die u dan kunt bekijken. Op het terrein van IJsclub Tiof werd een nazomerfestival gehouden. Maken we ook een mooie impressie van. En verder hebben we ook impressies van de vele activiteiten die dit weekend plaatsvinden. Onder andere vandaag de proeverij in Haastrecht met het NK Kaasrollen. Ook wel leuk om te zien, denk ik. En Haastrecht Klassiek met de oldtimers, de oude auto's. Ook daar maken we mooie beelden van. En in de Krimpenwaard zijn groentespecialist Jan Dros en poelier Klasse Kip er met de hoofdprijs vandoor gegaan bij de verkiezing van Vespecialist 2026. En we zijn langs gegaan om te horen wat hun geheim is. Dus tal van onderwerpen en mooie impressies die voorbij komen vanaf komende woensdag in ons nieuwe televisieprogramma. En jij zei het al, zometeen de waard op de kaart, nummer 600. En we zullen de promo nog eventjes laten horen.
2: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart. Let's go.

0: Dat is Miley, want haar achternaam heeft ze laten vallen. Miley met een beetje Lady Gaga-achtige sound in haar nieuwe single Best Persuades. En die hoorde hier in Wakker Worden. Waar gaan we het over hebben, Joeri?
1: Nou, er is nog sport vanmiddag. Krimpenaard Sport gaat weer gewoon een uitzending doen. Hierin volgen we 4 wedstrijden in de bekercompetitie vanmiddag. Allemaal om 2:30 beginnen die. Krimpenaard Sport begint om 2:00 al. Maar dan hebben we een half uurtje voorpret voor onder andere Gouderak tegen Dilettant. Waarbij Arie de Nolte gaat kijken hoe deze Krimpenaardse derby verloopt. Hans Paling die moet naar Berkenwoude, want daar speelt FC Pekau tegen CKC. En daarvan willen we ook graag weten wat de uitslag is. Jan Ooms kijkt bij Berghambacht mee. Zij spelen tegen SPV 81. En ook daar horen we dan meer van. En Haastrecht gaat uit tegen Siveo 60. En Jon Jansen rijdt mee met Haastrecht om ook daarvan het verslag te doen. Hetzelfde moment zijn in de studio Ilja Bakker en Ed Koning. Ed Koning voor de techniek en de programmapresentatie dan door Ilja Bakker. En we proberen ook nog mee te kijken met onder andere de wedstrijden van de Spirit Vrouwen en Spirit Mannen. En ook de competitie van Lekkerkerk en Stolwijk. Maar daar hebben we geen live verslaggeving van. Dus daar horen we dan maar sporadisch wat van. Schoonhoven hoeft vandaag niet te spelen. Die zijn al tegen Donk geweest afgelopen week. Hebben ze helaas verloren met 0-2. Dus wat dat dan verder doet voor de bekercompetitie en deze groepsfase. Daar horen we dan vanmiddag meer over met Krimpenaard Sport.
0: Inderdaad, en vanmiddag dus tussen 2 en 6 uur hier bij RTV Krimpenaard. Gisteren liet AZ de eerste punten liggen in de Eredivisie. Het werd 1-1 tegen Willem II door een late treffer van Willem II. En dat betekent dat AZ dus de eerste punten laat liggen.
1: Ja, of Willem II, een van de twee die...
0: Ja, maar Willem II had er nog maar 1, dus die verdubbelde eigenlijk het puntenaantal. Dus,
1: die had het ook wel leuk gevonden om te winnen, denk ik.
0: Ja, die gaan van 1 naar 2.

0: Echo Smith en de Cool Kids.
1: Leuk nummer, toch?
0: Zeker, zeker. Nou, waar gaan we het over hebben?
1: Ik weet niet, ik ben zowat door mijn onderwerpen heen. En we kunnen wel terugblik geven op afgelopen dinsdagavond. Gemeenteraadsvergadering. Alleen daar hadden we van afgesproken dat we het eigenlijk niet zouden doen.
0: Oh, nou, dan gaan we gewoon vooruitblikken naar aankomende zaterdag. Want dan kunt u terecht in het nieuwe gemeentehuis om een kijkje te nemen. Dan wordt er namelijk niet vergaderd. Maar dan kunt u gewoon kijken hoe het van binnen uitziet. Met alle hergebruikte stoelen. Sommige zijn wel opnieuw gestoffeerd, geloof ik. Maar veel hergebruikt in het nieuwe gemeentekantoor voor wat betreft het meubilair. En het ziet er natuurlijk prachtig uit. Dus alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. En we hebben een leuke promo van.
2: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Choosing Texas van Ella Langley.
1: Blijven we toch hier, neem ik aan.
0: Ja, we blijven hier inderdaad. Zelfs met de berichtgeving, want we gaan naar zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Want daar vindt vandaag de jaarlijkse hondenplons plaats. Het populaire evenement viert dit jaar zijn 25e editie. Dus eigenlijk net als de Waard op de Kaart straks een jubileumeditie. Voor organisatie Jinel Slotenwijk wordt het bovendien een bijzondere dag. Want na 10 jaar draagt hij het stokje over voor wat betreft de organisatie aan Wendy Schouten. Dat vertelde hij gisteren in de infoshow bij Gert van den Berg. De hondenplons die is dus vandaag vanaf 11 uur gaan de deuren van het Wilgerak open. En dan kunt u dus terecht om samen te zwemmen met de hond. De toegang bedraagt €4 per persoon. En dan mogen de honden gratis naar binnen. Ik wou het omdraaien. Dan mogen de gratis honden naar binnen.
1: Nou ja, je kan ook zeggen, het is €2 voor de hond en €2 voor het paasje. Dan zie ik het misschien eerlijker.
0: Inderdaad. Terug in de tijd naar de jaren 70 met The Beach Boys, Sloop John B.

0: Sloop Jombie van de Beach Boys en opeens een drukte van je welzijn hier in de studio.
1: Ik heb het idee dat jij ons wel signaleerde dat je naar huis wil. Sloop Jombie.
0: Nou, nee hoor, dat niet. Maar,
1: wel bijna tijd om naar huis te gaan.
0: Ja, ja inderdaad, want nog 2 minuten en dan zit het er voor ons op. Dan breekt de waard op de kaart aan. Zometeen gepresenteerd door Frank van Zuchtelen en de techniek door Gerrit Boudestein.
1: Het wordt er al heel gezellig voor.
0: Zeker, en eens even kijken hoor. We hadden nog 1 plaat klaarstaan, maar om een van de duistere redenen is die verdwenen. Dus we gaan gewoon eventjes opzoeken. Ja, volgende week dan is het Rommelmarkt in Haastrecht op het Amaliaplein. Vanaf 10 uur is daar Rommelmarkt en daar ben ik ook present, dus dan ben ik niet hier. En dan zal Roel Nijholt mijn plaats overnemen. Dus Roel en Jury.
1: Dan hebben we het chaosuur met Roel en Jury weer.
0: Ja. Inderdaad, chaos compleet. Wat ons betreft bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: Het was de volgende keer, doeg!

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.

0: zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
1: De 600ste aflevering, inderdaad. Nou, ook wij gefeliciteerd, de luisteraars gefeliciteerd. En ook tegenover mij de voorzitter gefeliciteerd. Want Kees de Haan is aangeschoten om even te kijken over terug te blikken, vooruit te blikken. Na die 600ste uitzending van dit actualiteitenprogramma. Actueel en betrokken stond er in de jingle. Ik denk dat dat precies de omschrijving is van het programma, hè?
2: Dat proberen we in ieder geval wel. En ja, op de eerste plaats ook iedereen gefeliciteerd die betrokken is. En ook de medewerkers die niet betrokken zijn. Want die zorgen er wel voor natuurlijk dat we al 11 jaar bestaan.
1: Precies. En ik denk daar ook eventjes een speciaal woord van dank aan de samensteller van dit programma, Gert van den Berg, die daar heel veel uren in steekt elke week om dat weer rond te krijgen.
2: Zeker. En nou, dat is een hoop werk. Daar ben ik van overtuigd. Want ik mag het wel eens doen in de vakantie. En daar word je niet echt, nou ja, laat ik zeggen, niet vrolijk van. Nou is dat ook altijd wel de komkommertijd natuurlijk in de vakantie. Maar om het dan toch een beetje rond te krijgen, ja, petje af voor Gert.
1: Mee eens. Je ziet hier eventjes, we hebben gezegd, we gaan even terugkijken, we gaan vooruitkijken. 600 uitzendingen van De Waard op de Kaart in de afgelopen jaren. We hebben er van de week eigenlijk met z'n allen in de bijeenkomst wat over gesproken. We bestaan alweer sinds een jaar of 10. Er is een hoop gebeurd, een hoop samengevoegd. En ik denk dat wij met z'n allen toch hebben geprobeerd om van al die kernen één geheel te maken.
2: Ja, nou, ik denk dat ik wel mag concluderen dat we daar zeker in geslaagd zijn. En dat was best een moeilijke tijd ook om bij elkaar te komen. Je weet het, we zijn 1 januari 2015 met 3 omroepen begonnen. Later is Vlistam daarbij gekomen, ongeveer per 1 juli volgens mij. En in die tijd zijn we gegroeid naar 1 omroep. En ja, een fusie die gaat altijd gepaard met voordelen en met nadelen. Dus ja, iedereen moet wel een beetje pijn lijden. En er zit er nu weer aan te komen, want nu worden we door het Rijk gedwongen om een streekomroep te vormen. En nou, ik kan me zomaar voorstellen, als je hier 70 medewerkers hebt, dat er nou toch minimaal 50 tegen zijn.
1: Ja, wat in iets gedwongen worden wordt nooit iemand blij van natuurlijk. Hè. We hebben het in onze eigen gemeente gezien. We hadden 11 kernen. En toen moesten we ineens zo nodig 1 gemeente vormen. Nou, dan gaan er ook hakken in het zand natuurlijk. Aan de andere kant, op die bijeenkomst van de week waar ik net even aan refereerde, proefde ik toch wel een stukje enthousiasme hier en daar.
2: Jawel, het biedt ook wel uitdagingen natuurlijk, maar kijk, ik ben bij al die vergaderingen geweest. Ik ben ook bij veel NLPO-vergaderingen geweest, overkoepelende organisatie. En ik zeg altijd, belofte maakt schuld. Ze hebben ons in de beginperiode iets heel anders beloofd dan het er nu uitziet. Ah. En dat steekt mij.
1: Vertel.
2: Nou ja, dat is in het begin zeiden ze van, nou ja, samenwerking. Die omroepen moeten samen gaan werken. Nou, daar is niks van overgebleven. Het wordt 1 omroep straks. Daar ga je naartoe groeien. Nou, waar is dan je eigen inbreng? En daar zit ik iedere vergadering voor te vechten.
1: Want we hebben het dan over streekomroepen. Even voor de luisteraars, want het is natuurlijk een beetje abacadabra, denk ik. Welk gebied gaan we dan bestrijken?
2: Nou, laten we eerst zeggen, van, er waren ooit, denk ik, meer dan 400 lokale omroepen. Ja. Dat zijn er inmiddels 230. Okay. En dat moeten er in de toekomst 80 worden. En de toekomst is nabij, want het is 1 januari 2028, zoals het er nu uitziet. En nou, daar zit Gouda bij, Waddinxveen bij, Bodegraven, Woerden, Montfoort, Oudewater en wij. Ja. Nou, dat is een heel groot gebied. Is in 2 verschillende provincies. We hebben 2 verschillende allotments voor de DAP. En ga zo maar door. Hoe gaat het straks met de FM-frequenties? Want we hebben allemaal een eigen...

0: enige FM-frequentie. Als je je eigen programma's op bepaalde tijden nog uit mag zenden, ja, dan moet je wel ontvangst hebben.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat worden?
1: Ik kan me er iets bij voorstellen. Kijk, ik denk muziekprogramma's die zijn natuurlijk prima uitwisselbaar. Hè?
0: Ja.
1: Jouw eigen programma, jouw countryprogramma is op een heleboel zenders te beluisteren. Maar als we dan gaan kijken naar actualiteiten in de regio, politiek. Ik kan me voorstellen dat de inwoner van Woerden nou niet vreselijk blij is met de uitzending van of alle mogelijke nieuws van de wethouder van de Krimpen de Waard.
0: Nee, maar daar is die ontkoppeling eventueel voor, dat dus kan. Dat je, stel dit programma op zaterdagmorgen, dan kunnen we dus ontkoppelen van de streek. En dan hebben we hier ons eigen programma, zoals het bij RTV Krimpenerwaard was.
1: Als je die frequentie krijgt.
0: Ja, dat is even, kijk, ze bieden de mogelijkheid om te ontkoppelen. En dan is mijn volgende vraag gelijk van, hoe gaan we dat ontvangen? En dan kunnen ze zeggen, ja, via de DAP, want dat is een landelijk bereik. Maar DAP in de auto, dat werkt. Maar in de huiskamer werkt het bijna nooit.
1: Nee, dat lijkt me geen succes.
0: Nee. En de FM-frequenties blijven minimaal, dat hebben ze ook al toe gezegd, tot 2035.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar moet een eventuele oplossing voor komen.
1: Ja, dat is natuurlijk zo dat men zegt van, ja, de ontwikkelingen gaan steeds meer naar online, gaan steeds meer naar digitaal in bidden op de telefoon en dergelijke. Het luister- en kijkgedrag wordt anders. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, ik zie de omroep, dat besef ik ook wel. En er zijn zelfs al omroepen, die hebben helemaal geen radio en tv meer. Die doen alleen nog de website en sociale media. En dat is het. Maar ik zeg van een website en sociale media, dat zal ongetwijfeld het belangrijkste worden. Maar voor je aanblik, je uitstraling in de streek, heb je radio en tv nodig. En bovendien, straks worden door het Rijk gefinancierd. Als je de gemeentes betrokken wil houden, dan moet je zeker radio en tv houden. Want anders zeggen ze van, ja, waarom zouden wij als, ik noem maar even, de Krimpen de Waard, een streekomroep gaan promoten die alleen op sociale media en op de website zit.
1: Ja, je zegt door het Rijk gefinancierd. Op het ogenblik financiert het Rijk mij dat de pot gaat dan via de gemeente. En je krijgt dan ook nog wat ondersteuning van de gemeente. Maar ja, die zou dan wegvallen.
0: Dus die steun die valt weg van de gemeente.
1: Ja, dus je krijgt in wezen een andere vorm van financiering. Maakt dat de omroepen niet kwetsbaar?
0: Ja, want die pot met geld die is eigenlijk veel te klein. Kijk,
1: zoals meestal.
0: Ja, je krijgt geld en dat is ongeveer 2/3 van wat je nodig hebt. Dus de rest moet je bijsprokkelen. En dan ga je toch eraan kloppen, ook bij gemeentes waarschijnlijk. En reclamegelden. Maar ook dat vergt een hoop energie. Daar ben ik zelf bij betrokken geweest hier bij RTV Krimpen en Waard. En voor je reclame binnen hebt, dan heb je wel een aantal afspraken gehad met die eventuele reclamemaker. En het is vaak wachten op ja, dan nee. Ja. En ik zeg altijd, nee is ook een antwoord. Houd me niet aan het lijntje.
1: Nee, nou ja, terecht.
0: Ja.
1: Maar dus op een gegeven moment, die ontwikkeling zie je. Je zegt van, wij willen, dat is althans jouw insteek, of de insteek van het bestuur, van we willen wel degelijk radio en tv erbij houden. Ik hoorde ook eigenlijk dat de grote, de echte doelgroep waar dan op gemikt wordt met die streekomroep, ergens tussen de 25 en de 60 is? Of?
0: Nee, 35 en 65, waarbij de mensen boven de 65 ook niet vergeten dienen te worden. Nee. Maar onder de 35, wat luistert daar nog van naar de radio? Dat is maar zeer betrekkelijk, want we hebben allemaal Spotify en weet ik veel, uitgesteld kijken, uitgesteld luisteren, ja. Podcasts, noem maar op. Dat zijn allemaal moderne ontwikkelingen waar je wel oog voor moet hebben, maar hoe bereik je die mensen als streekomroep straks? Ik denk dat een stuk moeilijker is.
1: Dat wordt dus een uitdaging. En je zegt inderdaad, de mensen boven de 65, en dat zijn er toch ook nog een aantal in deze gemeente, moeten niet vergeten worden. Daar moeten we dan zelf voor zorgen. Want dan betekent het dat je dan wel degelijk een aanbod van radio en tv moet hebben voor die groep die zeker wel gebruik maakt van dit medium.
0: Ja, en ik heb sterk het vermoeden dat we nu wel zo ver zijn dat we per 1 januari 2028 zowel met website, sociale media, als met radio en tv beginnen. Maar het is het naar elkaar toegroeien. Want natuurlijk, iedere studio overeind houden, en dan heb ik het niet over ons, want dit is ons eigen gebiedje, maar iedere studio die je overeind houdt, kost een heleboel geld aan huur en dergelijke.
1: Maar dan kan ik me ook voorstellen, medewerkers die zijn gewend in hun eigen gebied te opereren. Je kan natuurlijk tegenwoordig een hoop van huis uit doen, maar de medewerkers vinden het toch wel fijn om naar de studio te komen of om hier een programma te maken. Je hebt ook nog zoiets als een stukje cohesie tussen de medewerkers onderling. Het thuiswerken is al prettig, maar het is ook wel leuk om je collega's te zien. Als je 20 minuten moet rijden of een kwartiertje moet fietsen, is dat prima. Maar als je langzamerhand een uur onderweg bent naar de volgende studio, dan haken mensen af natuurlijk.
0: Ja, die haken af. Maar stel nou maar dat er een studio zou staan, ik noem maar een gebied ergens in het midden, Haastrecht of Oudewater. Dat zou de grote studio worden, hè? Mm-hmm. Dan kan het natuurlijk altijd zijn dat wij in de bibliotheek in Schoonhoven een plek hebben waar we een programma op kunnen nemen. Dat daar een hoekje ingeruimd wordt waar we dus nog wat kunnen doen. Dat is... Met de blik naar de toekomst zou dat het wel eens kunnen worden. Ja. Maar aan de andere kant, daar zullen ongetwijfeld een aantal medewerkers afhaken. Maar daar zullen misschien ook wel mensen. Daar zullen misschien ook mensen zijn die zien dat als een uitdaging, omdat je een veel groter bereik hebt. En het is ook ergens een uitdaging. Zo heb ik het in het begin altijd gezien als een uitdaging. Maar er zijn zoveel dingen afgevallen, waardoor die uitdaging en mijn betrokkenheid ook een stukje anders is geworden.
1: Heel jammer, hè?
0: Ja, dat is heel jammer. Maar er is ook geen andere oplossing. Ik bedoel, ik heb donderdag gezegd, we zitten in een rijdende trein. Ja. Als je uitstapt, zit je op doodspoor.
1: Ja. Of dat zijn twee mogelijkheden. Of je haakt af of je gaat mee.
0: Ja.
1: Dan
0: kun je nog gaan zeggen, we gaan internetradio doen of dat en dergelijke. Maar tegenwoordig heeft ieder dorp wel 5, 6 internetstations, bij wijze van spreken. Die spoeling is zo dun om daar luisteraars aan toe te trekken, dat ook geen... Volgens mij is dat ook doodspoor.
1: Ja, dan ga je weer terug naar de oude piratentijd. Dat was ook
0: helemaal, maar die zijn er genoeg natuurlijk. Ja. Die weer piraatjes spelen op internet.
1: Ja. Je zei net die datum van 28, hè? Maar er moet nog wel wat water door de Gouwe of door de IJssel stromen, denk ik, voordat het helemaal rond is.
0: Nee, door de Eerste Kamer.
1: Dat is de eerste horde.
0: Dat is de eerste rivier die genomen moet worden.
1: Nou, stel nou dat die...
0: De laatste trouwens ook. De laatste, want door de Tweede Kamer is het al.
1: Ja, maar stel dat die wet wordt aangenomen door de Eerste Kamer, dan komt er nog zoiets als vergunning aanvragen, geloof ik. Hè?
0: Ja, maar dit jaar moet die al ingediend worden.
1: Ja.
0: En voor 2028 dus. Hè?
1: Ja, dus dat schiet al op. En wanneer wordt er dan over beslist?
0: In het vierde kwartaal van 2027.
1: Dus je gaat mij vertellen dat jij voor 31 december de boel rond moet hebben. Dat dat ergens op een tafel of een bureau ligt.
0: Commissariaat van de media.
1: Ja, en die commissariaat van de media, die hebben het waarschijnlijk zo verschrikkelijk druk dat ze geen tijd hebben om voor het vierde kwartaal, dan praten we dus over, 9 maanden verder, over die vergunningaanvraag te beslissen.
0: Ja, want dat is toegezegd, daar zullen ze over moeten beslissen. Maar het commissariaat van de media gaat daar niet alleen over natuurlijk. Die winnen advies in bij de betreffende gemeentes en bij het NLPO. Die heeft zich die had vroeger een vinger in de pap en die hebben nu twee handen en een voet in de pap.
1: Oké, en daar hebben ze dus 9 maanden voor nodig om die adviezen binnen te krijgen. En dan uiteindelijk pakweg in november komt, dan zeggen ze, jongens, het mag door. Je krijgt die vergunning. En dan mag je maar hopen, goed. En dan mag je in januari van start.
0: Ja.
1: Oh, lekker geregeld.
0: Ja. Ja, alles is steeds uitgesteld. En nou komen die termijnen, die worden steeds korter natuurlijk. Maar cruciaal in dit verhaal is eigenlijk dat het voor 1 november door de Eerste Kamer moet. Mm-hmm. Anders wordt het sowieso waarschijnlijk nog een jaar uitgesteld.
1: Ja, en ben je daar vreselijk rouwig om?
0: Want je zit in een onzekere situatie. Je moet duidelijkheid krijgen. Ja. Ik bedoel, we zitten nu pappen en nat te houden. Ja. Stel dat normaal gesproken gaan wij vet achter reclames aan om die Nou ja, daar zit, ja, hoe lang mogen we nog, hoe lang kunnen die mensen nog reclame maken bij ons? Wat gaan we ze beloven? Wat kunnen we waarmaken? Wat kunnen we niet waarmaken? Ja. Dus je zit in een soort fase, wat doen we?
1: Ja, en een aantal vragen die er eigenlijk leven. We hebben dat afgelopen donderdag ook meegemaakt. Een aantal vragen die leven, die kun je eigenlijk nog niet beantwoorden, omdat er eigenlijk nog steeds geen zekerheid is.
0: Nee, maar het belangrijkste is voor die medewerker, blijft onze studio of blijft hij niet? Mm-hmm. En als die studio niet blijft, dan zie ik er zomaar een heleboel stoppen. En als die studio wel blijft, dan denk ik ook dat er veel meer medewerkers blijven.
1: En daar heb je heel hard voor gemaakt?
0: Daar maak ik me nog steeds hard voor.
1: Nou, in ieder geval, ik denk dat dat een optimistische afsluiting van dit interview is met onze eigen voorzitter Kees de Haan. Dank je wel. Dan gaan we even luisteren naar muziek en dan gaan we dadelijk kijken wat er te doen is bij de historische vereniging van Oud-Stolwijk.

0: En dan, als het goed is, hebben we aan de telefoon Arie Burggraaf van de historische vereniging Oud-Stolwijk. Want vandaag is het Open Monumentendag en daar wordt in onze eigen gemeente een heleboel voor georganiseerd. Goedemorgen, meneer Burggraaf.
1: Goedemorgen.
0: Even vertel, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, wat er allemaal gaat gebeuren is dat hoofdzakelijk de historische vereniging het zicht heeft op de toren in Stolwijk en daar het beheer over heeft. En de toren is opengesteld vandaag op Open Monumentendag. Die kunnen ze beklimmen, die mogen ze beklimmen. Tegelijkertijd is ook de kerkruimte achter de toren open om te bezichtigen. Dus we zijn erg gecentraliseerd. Verder hebben we weinig monumenten in Stolwijk. In elke plek in de Krimpenerwaard is er het een en ander te doen. En er is heel veel eigenlijk opengesteld aan monumenten wat er in de Krimpenerwaard is. Maar in Stolwijk hebben wij dus alleen de kerk en de toren.
0: Nou ja, dat zijn al belangrijke monumenten.
1: Jazeer, want de toren dateert uit 1501 en het is zeer de moeite waard om die te beklimmen. Het is niet een echte klimtoren, maar het uitzicht is fantastisch.
0: Dus iedereen die een beetje mobiel is, de toren beklimmen in Stolwijk.
1: Ja, zeker. Dat kan ik van harte aanbevelen. Ik kan ook aanbevelen om even in de kerkruimte te kijken. Ook mensen van de kerk hebben zich ten dienste gesteld om deze dag tot een mooie Open Monumentendag te maken.
0: Tot hoever kan je kijken als je boven de toren beklimt? Want het is mooi weer vandaag. Dus.
1: Ja, het stenen lichaam van de toren in Stolwijk is 30 meter hoog. Daar kun je dan van uitkijken. Dan kijk je bij helder weer Den Haag, Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam. Kun je allemaal zien.
0: Zo, dat is een behoorlijk uitzicht.
1: Ja, het is zeer de moeite waard.
0: Dat is mooi. Nou, waarvan acte in ieder geval. In elke gemeente, of ja, waarschijnlijk in bijna elke kern, is wel iets te doen vermoedelijk.
1: Absoluut. Alle kerken zijn ook open. En torens zijn open van de gemeente Krimpenerwaard, zoals dat tegenwoordig heet. Dus wat dat betreft, we hebben welwillende medewerking van de gemeente Krimpenerwaard ook gekregen. Die hebben de toren schoongemaakt, waardoor het acceptabel is om ze te beklimmen. En om eruit te kijken, om de geschiedenis op te nemen. Er is ontzettend veel te doen.
0: En er zijn vast ook medewerkers beschikbaar om uitleg te geven?
1: Zeer zeker.
0: Nou, in ieder geval dus Open Monumentendag vandaag in de gehele gemeente Krimpenerwaard. Dus ja. Genoeg om te kijken. Het is een zonnetje, dus laat je zeker niet weerhouden.
1: Precies.
0: Hartelijk dank voor de Burggraaf.
1: Ja, graag gedaan en welkom.
0: Succes en een fijne dag.
1: Dank je wel, hetzelfde.
0: Dag.
1: Dag.

0: En als we naar buiten kijken, ja, een beetje nevelig, maar verder toch wel een lekker zonnetje. En ik ga wat ik vragen aan ons eigen weerman Gerald van der Stelt. Gerald, maak ons blij.
1: Ja, voor een grootste gedeelte wel. Maar we hadden het veel slechter al kunnen treffen deze ochtend. Omdat er was de mogelijkheid dat er een aardig mistveld zou zijn. Dat is ook wel boven Nederland, maar niet bij ons. Dat is al weggebrand, een beetje gestegen. Dat gaat stijgen en dan krijg je bewolking. Dat zie je ook nu wel, want zo nu en dan schijnt het zonnetje. Dan denk je, nou, het gaat helemaal opklaren. En dan komt er toch weer wat bewolking aan. Dat heeft te maken met het warme zeewater dat veel verdampt. Dat laat condensatie ontstaan boven land, omdat daar de temperatuur nog wat lager ligt als dat het zeewater is. En dan zie je dat er toch weer wat bewolking ontstaat. Maar kijk, vandaag blijft het sowieso droog. De zon krijgt overdag steeds meer kracht, omdat het wat hoger aan de hemel komt te staan. En dan wordt die bewolking steeds wat meer opgelost. Helemaal strakblauw gaat dat niet worden. Maar zo nu dan die flinke opklaringen bij, dat is prettig. En de temperatuur, ja, die ligt zo rond de 20 graden. Het is allemaal natuurlijk niet stabiel in de lucht, want de afgelopen dagen hebben we neerslag gekend. En die neerslaggebieden zitten vlakbij. Weliswaar leven voor het grootste gedeelte op het randje van een hoge drukgebied. Nou, dat geeft over het algemeen stabiel weer. Maar tegelijkertijd zien we in de buurt van IJsland een aantal hele actieve depressies. En die proberen dat slechtere weer naar ons te duwen. Dat zijn dan fronten. En een front is niks anders dan een scheidingslijn tussen twee verschillende luchtsoorten. En die balanceren net zo'n beetje boven Nederland. Althans, die proberen boven Nederland te komen. En dat gaat vanmiddag, gaat dat al lukken, zeg maar, het einde van de middag. Het noordwesten van het land krijgt dan te maken met een warmtefront. En wij merken dat in eerste instantie dat de wind wat gaat toenemen. Die gaat wat krachtiger worden in de loop van vanmiddag. Een beetje vlagerig. En dat is dan het merkzame dat er wat verandering aan zit te komen. En die verandering, die merken wij met name vannacht. En ik hoop voornamelijk morgenochtend. Dat zal erom hangen, want dan trekt er een warmtefront over ons heen. Dan komen we in de warme sector. Dan wordt het ook wat... De nacht is niet koud, 16, 17 graden. Maar er gaat dan wel regen vallen. En die regen die hebben we ook morgenochtend. Een beetje van het miserige gedoe. Van het is iedere keer dat je denkt, van, nou, het wordt droog, maar dan gaat er toch weer wat naar beneden komen. En dat komt omdat die scheidingslijn van wat koudere lucht in het noorden en warmere lucht in het zuiden, die blijft precies boven Nederland hangen. En zoals nu uitziet boven ons gebied, het midden en het zuiden van het land. En dat heet dan een slepend front. En zo'n slepend front die geeft continu dat kleine beetje neerslag. Nou, de laatste kaarten die vanmorgen om 6 uur gemaakt zijn, laten dat front een heel klein beetje uitzakken in de loop van de ochtend, morgen, zeg maar morgenmiddag. Dat zou dan kunnen inhouden dat het morgenmiddag nog eventjes gaat opklaren. Dat er zo nu dan een klein spettetje valt, maar dat het al met al nog mee gaat vallen. Maar de ochtend, ja, dat lijkt me een regenachtig gebeuren. Vrij veel bewolking en pas in de middag krijgen we dan die opklaring. Maar zoals vandaag, ja, dan hebben we echt geluk met al die buitenactiviteiten. Het had nog mooi kunnen zijn, maar ja, dat is altijd baas boven baas. Dat zien we dan op maandag en dinsdag gebeuren. Dan is dat front is weggetrokken. Dan klomt er een klein rugje van hoge luchtdruk, zoals het heet. Nou, hoge druk betekent altijd dat de bewolking wat meer opgelost wordt. Krijgen we maandag meer opklaringen. Betekent ook dat de wind met die stroming, althans met die drukverdeling, wat meer uit het zuiden gaat komen. Dan komen we weer in een warme sector terecht. Ja, dan gaat de temperatuur op maandag boven de 20 graden komen. Met zo nu dan misschien een heel klein spettetje in de ochtend, maar dat stelt eigenlijk weinig voor. En dan dinsdag, ja, dan zou het wel eens een thermisch hoogstandje kunnen worden. Ook in een krimpende maand met temperaturen rond de 23 graden. Maar aan het einde van de dag neemt dan de bewolking toe. En dan krijgen we de namelijk van een echt serieuzer koufront, waarachter veel koudere lucht zit met 17 tot 18 graden. Dan kan er ook een buitje vallen in de nacht van dinsdag of woensdag. Daar zou zelfs een klap met onweer bij kunnen zitten. Hoewel ik die kant niet zo heel erg groot bij ons in het westen. En dan gaan we toch een wisselvalligere periode in. Die gaat duren tot en met volgend weekend. Waarbij zo nu dan behoorlijk wat regen kan vallen. Het is ook niet zo dat het kletsnat en heel slecht weer gaat worden. Het is zeker nog geen herfst. Maar de temperatuur, ja, die gaat donderdag, vrijdag en ook zaterdag niet veel hoger komen volgende week dan een graad of 16. Ja, dan komen we toch dicht wel bij de herfstige temperaturen. Gelukkig is daarna ook weer licht aan de duisternis, want er komt een groter hoge drukgebied wat ons weer gaat bepalen. Dan lijkt de lijkt erop dat het met name de laatste gedeelte van september een stukje stabieler gaat worden. Maar hoge temperaturen, nou, die zie ik niet zo snel terugkomen, Frank. Dus we moeten ervan genieten deze dagen.
0: Dat moeten we zeker doen. Dan ben ik toch even één ding benieuwd, Gerard. Je noemde dus straks even die opwarming van dat zeewater, hè?
1: Ja.
0: En ik heb gelezen ergens dat wij door die opwarming rekening moeten gaan houden met een heel nat najaar.
1: Ja.
0: Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, natuurlijk. Dat heeft alles te maken. Dat zien we wel meer. De echte najaars, september, oktober regens. Dat heeft ermee te maken dat je door het warme zeewater, moet je voorstellen, dat is vaak vele graden warmer, soms wel 8 of 9 graden warmer als dat het land is. Op het moment dat lucht boven die warme Noordzee in dit geval komt, dan verdampt daar heel veel water, juist omdat het zo warm is. Dat gaat stijgen en op het moment dat die met een westelijke stroming boven het land komt, daar is de lucht vele malen kouder, omdat al het aardoppervlak al veel kouder is. Ja. Ook op de hogere luchtlaag is dan veel kouder. Dan krijg je extreme condensatie, dat noemen we kustadolescentie. En dan komt er als het ware een bak met water naar beneden, omdat de lucht gewoon te zwaar wordt bij die lage temperaturen. Ja. En hoe warmer het zeewater, hoe meer dat daar verdampt, hoe meer dat je condensatie gaat krijgen. Als het boven land gaat komen, ja, dan krijg je veel neerslag. Het levert ook vaak hele extreme hoge temperaturen van het zeewater. Levert ook een winter op met veel meer kans op de extreme sneeuwval. Dus voor de winterliefhebber is dat misschien goed nieuws. Maar er is nog veel meer aan de hand. Hè, want we hebben een heel strak El Niño effect, wat mogelijk ook bij ons aan het einde van het jaar merkbaar gaat worden. Dat zie je eigenlijk nu al, want de tropische stormen die normaal over de Atlantische Oceaan gaan, van Kaapverdië naar het Caribe, dan oversteken naar Europa, hè, die grote orkanen. Dat is blad en blad stil. Er is daar helemaal nog geen orkanen merkbaar. Dus dat orkaanseizoen gaat heel langzaam op gang komen. En dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat het heel lang doorgaat tot in november. Dus ik denk dat wij onze borst nog nat kunnen maken. Maar met name de warmte van het zeewater en niet te vergeten het zeewater van de Atlantische Oceaan is 1,5 graad hoger dan normaal. En dat gaat geheid veel meer neerslag opleveren.
0: Nou, we houden ons in ieder geval maar even vast aan die 23 graden die dan van de week nog een keer gaat komen. Daar moeten we het dan voorlopig mee doen, denk ik.
1: Daar moeten we het mee doen.
0: Gerard, dankjewel.
1: Oké, tot de volgende keer. Hoi, hoi.

0: We gaan proeven in Haastrecht en daar praten we over met Toon van der Stok. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, luisteraars.
0: Ja, wij gaan proeven in Haastrecht. En wat gaan wij proeven?
1: Dat is een hele uitgebreide keuze uit de menukaart die wij inmiddels klaar hebben liggen. We hebben 14 verschillende deelnemers die allemaal verschillende gerechten presenteren. Dus ja, bij elkaar is er een proeverijkaart van meer dan 30 gerechten waar bezoekers uit kunnen kiezen. En dat zijn allemaal restaurants vooral uit Haastrecht. Maar we hebben bijvoorbeeld dit jaar ook het Wildhuis als bijzondere deelnemer. Die maken gerechten van het wild uit de Krimpenerwaard.
0: Oh, dat is leuk. En als wij iets heel speciaals, dan krijgen wij het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Dat hoort er ook bij, hè?
1: Ja, dat organiseren wij ook jaarlijks tijdens de proeverij. Dat is een evenement wat al 24 jaar geleden is ontstaan. Ja. En waarbij wij onze eigen Nederlandse kampioen vinden.
0: Ja, en ik heb begrepen dat het een open Nederlands kampioenschap is, want er is ook internationale deelname, hè?
1: Ja. De mensen komen uit de regio, maar... Ja, inmiddels wonen natuurlijk ook buitenlanders in onze regio. En die vinden het zo leuk om dat ze ook deelnemen. Dus ja, vorig jaar hadden we een deelnemer uit Letland en die heeft zich alweer gemeld.
0: Komt hij speciaal uit Letland of woont hij hier en is hij geboren in Letland?
1: Die is geboren in Letland en die woont hier een aantal jaren.
0: Ik wou zeggen, er komt nog niet iemand speciaal uit Letland over om hier kaas te rollen. Maar...
1: Nee, zo gek is het nog niet.
0: Maar in ieder geval, het is een leuk initiatief. En het is op een gegeven moment, het blijft betaalbaar voor mensen ook, hè, die proeverij.
1: Ja, dat is wel waar wij aan hechten. We vinden dat het vooral laagdrempelig moet zijn... En iedereen de gelegenheid moet geven om iets te proeven van wat door de Haastrecht en ondernemers uit de omgeving wordt gemaakt. En wat je in hun restaurants ook kunt proeven. Dus ja, het is een beetje een selectie van de kaart. En ja, muntjes kosten van het jaar €3,50. Nou, en er zijn verschillende gerechten die je al voor één muntje kunt afhalen.
0: En die proeverij, hoe laat begint die?
1: 5:00 vanmiddag.
0: 5:00 vanmiddag en dat duurt tot?
1: Ja, tot 11:00 stoppen we met de verkoop van munten en 11:30 is het.
0: Ja, dan is het wel een keer gebeurd. Dat is wel een keer gebeurd. Dan heb je maag wel vol, hè?
1: Ja, zeker. Maar goed, ja, we hebben natuurlijk ook nog wat twee artiesten die optreden. Dus die zorgen nog voor de gezellige nazit als de buik vol is.
0: Nou, in ieder geval, ik denk dat het weer redelijk blijft. Dus daar boffen jullie ook bij. Een proeverij in Haastrecht vanmiddag om 5:00 tot 11:30 vanavond. Gratis toegang en hele betaalbare prijzen. Nou, leuk. Veel succes in ieder geval en heel veel plezier.
1: Ja, dank u. En we hopen veel luisteraars te mogen begroeten. Kom kijken en kom proeven.
0: Komt vast goed. Oké.
1: Dag, dank u wel. Oké, dag.

0: En we gaan eens praten over kinderboeken. Want de kinderboekenweek is aangebroken en daar praten we over met Elke Spel van de Bibliotheek Krimpenerwaard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, inderdaad.
0: Ja, kinderboekenweek, hè? En ja. Daar gebeurt van alles. En niet alleen wordt het lezen gepromoot, maar er zijn ook allerlei activiteiten georganiseerd.
1: Zeker, zeker. Kinderboekenweek is in de bibliotheek altijd een groot evenement. En dat is heel belangrijk, want het kinderboek moet een beetje extra in het voetlicht, vinden wij. En daar hebben we landelijk een periode voor. En dat is van 30 september tot en met 11 oktober. En daar sluiten wij uiteraard bij aan als bibliotheek. En daar voor de kinderboekenweek hebben wij allerlei activiteiten. Zowel in samenwerking met scholen. Als in de vestigingen.
0: Dus het lezen begint bij kinderen, hè? Bij de jongere kinderen.
1: Exact,
0: al.
1: Ja, maar zeker.
0: Kun je trouwens een verklaring vinden van je stimuleert het lezen bij de kinderen, bij de jonge kinderen, bij de kinderboekenweek. En er gebeurt van alles en op een gegeven moment dan haken ze af. En is die belangstelling voor het lezen is ineens verdwenen. Kun je dat verklaren?
1: Nou, er zijn natuurlijk aardig wat kapers op de kust wat aandacht betreft bij kinderen en jongeren. En daar hebben we allemaal, denk ik, dat is een aandachtspunt voor ons allemaal als maatschappij. Dus zowel voor de ouders als de onderwijsprofessionals, als professionals uit het bibliotheekwezen. Ik denk als we met z'n allen wat meer aandacht aan die boeken besteden en laten zien dat lezen fijn is en leuk en wat je daaruit kan halen, dat de concurrentie met anderen activiteiten, en dan noem ik vooral bepaalde digitale activiteiten, misschien wat minder groot is. En daarom hebben we ook, proberen we ook juist de focus, en het thema van de kinderboekweek sluit daar super op aan, want het is spot aan, dus het is ook echt even in het voetlicht zetten. Mm-hmm. Sluit daar wel heel goed bij aan. En ik denk dat als we allemaal ons best doen daarvoor, dat kinderen meer blijven lezen. Dus er zitten hele theorieën achter, maar dat is voor dit stukje op de radio te kort.
0: Dan wordt het wel lang, denk ik. Nee, maar wat gaan jullie speciaal doen?
1: Nou, we hebben werken we heel nauw samen met onderwijs. En met scholen hebben we allerlei activiteiten. Er komen schrijvers in de bibliotheek. Daar konden scholen op inschrijven. Dus we hebben eigenlijk, bijna alle scholen hebben daar gehoor aan gegeven. En we hebben een 8 of 9 kinderboekenschrijvers die komen bij ons in de vestigingen. En daar komen de schoolklassen naartoe. Ook een illustrator, ook heel leuk, want dat past er natuurlijk ook heel goed bij. We hebben een inspiratiebijeenkomst gehad. Die hebben we al inmiddels, dat was afgelopen week, met de schrijfster van het kinderboekenweekgeschenk, Miluska Meulens. Die kwam bij ons in Krip aan de Lek, in de vestiging van Krip aan de Lek, een lezing geven. We hebben in alle vestigingen zorgen we dat er extra aandacht is. Het kinderboek komt even centraal te staan met allerlei versieringen. We hebben speciaal thematitels die zijn geselecteerd. Dus er staat even de spotlight staat letterlijk op het kinderboek de komende weken. En daarnaast hebben we ook nog in samenwerking met culturele lokale instellingen twee activiteiten georganiseerd. En dat we in het kwartier, daar is 23 september een voorstelling en die heet De Betoverende Bibliotheek. Dus dat zegt al heel veel. En daar kunnen ouders en kinderen aanschuiven. En dat loopt via het kwartier, het kaartverkoop daarvoor. Maar wij werken samen, dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. En samen met de KDO Krimpen aan de Lek, dat is een toneelvereniging, organiseren we een theaterworkshop voor kinderen. En dat is op 31 september. En dat is de aftrap van de landelijke kinderboekweek. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk.
0: Nou, dat is in ieder geval voldoende te doen.
1: Ja, en
0: een spotlight op het lezen voor kinderen. Ja, en in wezen, lezen is gewoon leuk, hè? Het is niet een kwestie van het moet, maar het is gewoon leuk.
1: Nou,
0: en je steekt er wat van op ook.
1: Exact, ja. Nou, en vooral voor kinderen, die kun je motiveren om te laten zien dat het leuk is. Hè? Iets wat moet, iedereen heeft dat, dat is wat minder aantrekkelijk. Dus waar wij vooral voor zijn, is om ze te laten ervaren hoe fijn het is, hè, om in een verhaal te duiken. En dat kan, als je zelf niet zo goed bent in het technisch lezen, dan kan dat natuurlijk wel lastig zijn. Daarom promoten we ook heel veel, ook bij ouders. En ook bij onderwijsprofessionals en professionals in de kinderopvang, om zoveel mogelijk voor te lezen. Zodat de kinderen eigenlijk in aanraking komen met mooie verhalen. En daarmee meer willen. Hopelijk wordt het dan een balletje wat gaat rollen. Dat is uiteindelijk ons doel. Zodat er een bepaalde honger naar meer verhalen ontstaat.
0: Ja, je moet het blijven proberen. Ja, je kan op een gegeven moment zeggen, het lukt toch niet. Maar dat is natuurlijk de meest slechte methode.
1: Exact. Dus gewoon volhouden.
0: Blijven volhouden.
1: Volhouden, ja, zeker.
0: Zeg, hartelijk dank. Heel veel succes met de activiteiten. En dat gaat vastlukken.
1: Okay. Dat denk ik ook.
0: Fijne dag, fijn weekend.
1: Goedemorgen. Dag. Heel dag.

0: V. Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Miranda Verweij, de koning van Leefbaar Krimpelerwaard. En we trappen meteen maar af met een onderwerp wat Marielle Verweij na aan het hart ligt. En dat is: huisartsen maken zich zorgen over de jeugdondersteuning. Zo bleek uit meerdere gesprekken die Leefbaar met huisartsen in de gemeente heeft gevoerd. Wat is er aan de hand? Ja, nou, die vraag gaan we dan meteen aan Marielle Verweij stellen. Vertel, uw partij heeft schriftelijke vragen gesteld.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ik heb afgelopen tijd gesprekken gevoerd met huisartsen. Huisartsen hebben in hun praktijk een dagdeel een jeugdondersteuner. Een jeugdondersteuner verkort het lijntje voor hulp. Dus als de huisarts gaat verwijzen, dan komt de hulpvraag veel breder. Dat betekent dat het voor het kind allemaal langer gaat duren. Terwijl het iets heel simpels kan zijn, bijvoorbeeld voorschrijven van medicijnen. En als dan de huisarts moet verwijzen, dan gaat de instantie eerst weer allerlei onderzoeken doen. Terwijl het kind eigenlijk alleen maar was gered met medicijnen. De jeugd ondersteunen, die kan dat lijntje korter houden. Dat scheelt natuurlijk heel veel voor het kind en dat is het belangrijkste, maar het scheelt ook kosten. Maar door de werkdruk, omdat de jeugdondersteuner wordt ingedeeld per kern, dus allemaal 4 uur, dus 1 dagdeel, wordt er niet gekeken naar welke kern heeft nou meer jeugdondersteuning nodig.
0: Dus we hebben 11 kernen. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat een kern met 11.000 inwoners meer jeugdondersteuning nodig heeft dan Amberstoel.
1: Ja, zo is het ook niet helemaal. Haastrecht heeft bijvoorbeeld genoeg aan 4 uur. Ja. Terwijl Haastrecht een grotere kern is als bijvoorbeeld Gouderak. En Gouderak komt tekort aan 4 uur. Dus het is...
0: En waar ligt dat dan?
1: Ja, er zijn meer kinderen met een rugzak in Gouderak als in Haastrecht.
0: En daar praten dus over kinderen met rugzakjes.
1: Ja, over kinderen die van kleine tot grotere problemen. Mm-hmm. De jeugdhulp ligt natuurlijk bij de gemeente. Het voordeel van een huisarts is, een huisarts weet natuurlijk de thuissituatie. Mm-hmm. Dat weet de gemeente niet. De huisarts heeft natuurlijk ook een geheimhoudingsplicht. Maar die jeugdondersteuner zit bij die huisarts. Dus die weet ook hoe de situatie thuis is. Daardoor kan je ook weer die lijntjes korter maken. Omdat je ook weet, komt het bij thuis vandaan of is het gewoon een probleem op zichzelf? Komt het door school? Die jeugdondersteuner die verkort gewoon de lijnen. En door de uitval, want omdat de werkdruk te hoog werd bij sommige huisartsen vallen dus de jeugdondersteuners uit en wordt het probleem alleen maar groter. En uiteindelijk is daar het kind natuurlijk te dupe van.
0: Dus ja. Even voor mijn goede begrip en voor het goede begrip van de luisteraars. Die werkdruk die wordt veroorzaakt door de vele gesprekken die ze moeten voeren. De contacten die ze moeten leggen. Ja,
1: ja, maar ook door het aantal kinderen dat hulp nodig heeft. Ja. Of je nou je tijd kan verdelen, bijvoorbeeld even krom gezegd aan 10 kinderen. Of je moet het aan 20 kinderen doen. Dan heb je natuurlijk aan die 4 uur gewoon te weinig.
0: Dus het aantal gesprekken, het aantal contacten wordt steeds groter. Dan wordt de druk zwaarder.
1: Ja, en dan is het op een gegeven moment voor een jeugdondersteuner gewoon te veel. En dan vallen ze uit.
0: Ja, dan
1: en bedenk wel dat een huisarts heeft best veel vast personeel. Dat heb ik ook gehoord van de huisartsen. Maar jeugdondersteuners worden natuurlijk vanuit de gemeente geregeld. Dat zijn geen... mensen die in dienst zijn van de huisarts. Maar die zijn in dienst van onze gemeente.
0: Ja. Is dat een budgetkwestie?
1: Ik heb geen idee waarom dat zo is. Maar wij zijn natuurlijk als gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp.
0: Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk een budgetkwestie. Als je zegt van, we hebben tekort aan jeugdzorgers. Nou, we trekken de portemonnee en we gaan meer jeugdzorgers aantrekken. Of is dat iets te simpel?
1: Nee, ik denk dat het meer met efficiënter werken te maken heeft. Dus dat betekent volgens mij niet dat je meer mensen moet inzetten. Maar die jeugdondersteuners, die maken het zo dat het gewoon efficiënter wordt. Waardoor je ook de kosten naar beneden gaat brengen.
0: Nou ben ik eigenlijk benieuwd, want ik zit gezellig met u te praten. Maar dan ben ik eigenlijk vreselijk benieuwd wat zowel VVD als Forum daarover denken, Dion.
2: Nou ja, zeker. Maar allereerst gewoon complimenten aan Miranda. Dat zij gewoon direct naar de huisartsen gaat als ze gebeld of een berichtje krijgt. En daarmee in gesprek gaat. En ook met die jeugdondersteuners. Dus echt veel complimenten dat een commissielid het zo oppakt. Nou ja, dus het is mooi dat iemand daar naartoe gaat. Gaan kijken wat leeft er, wat speelt er. En dit constateert. En ik denk dat de kern van het betoog van Miranda is. En die kan ik ook helemaal invoelen. Is de verdeling van de jeugdondersteuning per kern. En als je dan overloopt, dat er dan uitval plaatsvindt. En eigenlijk een soort van vicieuze negatieve cirkel ontstaat. Eigenlijk, zoals wij als fractie naar kijken, moet je met preventie al heel veel kunnen afvangen. Gezond leven, sporten,

0: Maar ook bijvoorbeeld met de jeugdondersteuners, je eigenlijk al heel snel eigenlijk de kleine kwalen of de kleine interventies kunnen doen waarvoor je niet naar de zwaardere en ook duurdere zorg moet. Wat ten eerste niet goed is voor het kind soms, omdat je gewoon al eerder iets had kunnen doen. Maar ook voor ons totaal als maatschappelijke kosten. Of we betalen het via de gemeente of via het ziekenhuis of via de andere kant, via de zorgpremie. En dat je via zo'n jeugdondersteuner veel meer, beter, sneller voor het kind kan optreden. Maar ook de maatschappelijke kosten, want de zorg is een van de meest dure posten, ook op de gemeentebegroting. Ook daarin kunnen drukken. Ja, dus ja. Echt, ja.
1: Ja, want daar hebben de huisartsen ook wel hun idee over hoe dat wel allemaal wat korter en wat sneller kan.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hoe ziet het voor hem erin?
3: Nou, ik ben het zeker eens dat er meer preventief moet worden ingezet. Want wat Dion net zei, als het dan te laat wordt gehandeld, dat het dan escaleert, leidt tot grotere kosten. En ja, de eerder bij zijn, dat is inderdaad wel nodig. Nou weet ik dus niet hoe het zit met hoe makkelijk het is om zo'n jeugdondersteuner te werven.
1: Die jeugdondersteuner, moet je zien, is niet. Die wordt vanuit de gemeente bij een huisarts geplaatst.
3: Nee, dus dat snap ik. Maar ik bedoel eerder als in hoeveel aanbod er is op dat gebied.
1: Ja, dat durf ik je op dit moment niet te vertellen. Waar ik het natuurlijk ook over heb gehad. Er is heus wel wat veranderd in de afgelopen jaren. Er zijn bijvoorbeeld ook portefeuillehouders. Alleen dat is wat de huisartsen ook opmerkten. Daar zit ook verschil in de aanbieding van de zorg. Daar waar één kind bij een portefeuillehouder 10 ondersteuninglessen kreeg, terwijl ze het kind recht had op 15, kreeg een ander kind 20 lessen. Mm-hmm. En wij willen graag weten hoe het kan dat er dan verschil zit in eenzelfde soortgelijke situatie, dat de een dat krijgt en de ander dat. En wij pleiten ervoor, want dat doen ze in Gouda. Die hebben dan een gesprekstafel met huisarts, school en gemeente. Dan hou je ook weer de lijnen korter. Dat lijkt duurder, maar als je het op lange termijn bekijkt, is dat eigenlijk de goedkoopste oplossing. En ook de beste, want dat is het belangrijkste natuurlijk voor het kind.
0: Ja,
2: dat is altijd de discussie. Wat prevaleert, het kostenplaatje of het belang van?
0: Ja, het hoeft elkaar toch juist niet uit te sluiten.
1: Nee, want ik merk gewoon zeker onder de gesprekken die ik met de huisarts heb gevoerd. Want het is natuurlijk ook best wel een hele grote post weer op het bord van een huisarts. En een huisarts heeft al heel veel op zijn bord liggen. Ja. Dus als dit stukje natuurlijk gewoon goed loopt met een jeugdondersteuner en een gesprekstafel, ja, dan denk ik dat je in de preventieve kant gewoon heel goed zit.
2: Is het, het probleem, we hadden toen straks even over kosten en menskracht. We zeiden even van, je zet er een jeugdondersteuner bij. Dat is een stukje opgelost, maar dat is te simpel.
1: Die jeugdondersteuner erbij zet. Want ik heb met een huisarts uit Haastig gepraat. En die heeft dan genoeg aan die 4 uur. En die is ontzettend blij daarmee. Dat was wel heel duidelijk.
2: Ja.
1: Die kinderen hebben gewoon veel kortere lijntjes. Want vaak hebben die kinderen al bepaalde hulp. Maar als dan alles zonder de jeugdondersteuner wordt ingezet, moeten die kinderen ineens weer naar een andere psycholoog of dat soort gekkerheid.
0: Ja, of een zwaar begeleidingstraject in. Waar
1: ze helemaal niet thuis horen.
0: Nee, exact. Die ook wederom tegen veel hogere kosten mogelijk gaan. Dus het is echt zoeken. Want echt al jaren, en zeker de afgelopen 4-5 jaar, als je een beetje de gemeentepolitiek volgt, en zeker het sociaal domein, dus wel de zorgkant van de politiek en de gemeente, de kosten die reizen de pan uit. Een soort van bodemloze punt op zekere hoogte.
1: Ja.
0: En uiteraard daar hoef je niet per se voor te doen. Al is voor onze fractie echt belangrijk om hierop te drukken, want onze begroting loopt hier wel redelijk op leeg. En dan moet je naar alle opties kijken om te kijken hoe kunnen we toch de zorg toegankelijk houden, maar ook betaalbaar. En dan vind ik dat wel een interessante optie die hier mevrouw Verweij noemt.
2: Ja. Hoe zou je dus kunnen zeggen, staan jullie als VVD achter dat je het aantal jongere werkers uitbreidt, in dit geval of de jeugdondersteuner uitbreidt, om uiteindelijk te komen tot een betere aanpak, dus tot mindere kosten?
0: Nou ja, kijk, als ik in de toekomst wil kijken, zou het heel fijn zijn. Uiteindelijk wil je ook te zien van resulteert ook daadwerkelijk in minder zware en duurdere trajecten. Want dat is eigenlijk het doel daarbij. Dus als het daartoe zou kunnen leiden, als de ambtelijke organisatie en het college dat kan aantonen van als we dit doen, ook samen met huisartsen, dan zouden we daar.
1: Scholen, niet te vergeten. Als je Gouda doet dat echt met een gesprekstafel, dan worden de lijnen nog korter. Want nu is het.
2: Tafel even voor het begrip van de luisteraars. Wat is een gesprek? Wat noem je een gesprekstafel?
1: Een gesprekstafel is dat je dan gewoon bij elkaar gaat zitten en dat je dus weet, die school heeft die casussen en die huisarts heeft overlappende casussen. En hoe pakken we dat nu zo efficiënt mogelijk aan? Want nu gaat het vaak via 5-6 lijntjes, verdwijnt dat kind ergens in de vergetelheid. En Ja, de huisarts heeft dan weer ouders bij haar zitten of bij hem zitten van ja, ik weet het niet meer. Mm. En ik denk als we het allemaal wat compacter maken, dat het allemaal wat efficiënter kan.
2: Ik ga even naar Tim van Buren.
3: Ja, nee, ik kan me daar wel in vinden. Het is inderdaad denk ik heel erg een kwestie van efficiëntie. Ik ben zelf voor de rest niet zo bekend met het onderwerp als Miranda hier. Maar inderdaad de lijnen kort houden. Want je ziet het met leerkrachten. Die staan altijd heel dicht op de kind. Die zien iedere dag wat het rugzakje inhoudt. En als hun daar dan met een huisarts of een jeugdondersteuner dichterop kunnen zitten. Een gerichtere aanpak. In plaats van ik denk dit en ik denk dat. Denk ik dat dat inderdaad wel kan helpen. Wat betreft de efficiëntie van een oplossing.
2: Als ik dit samenvat, dan zijn ze wel alle drie de partijen. Nou, uiteindelijk Leefbaar heeft een initiatief genomen, in dit geval door de vraag aan het college te stellen. Maar zowel Forum als de VVD, die kunnen ze daar helemaal in vinden. Ja, dan is de kwestie van wat komt er uiteindelijk uit het antwoord? Ja, nog belangrijker, wat gaat er uiteindelijk gebeuren?
1: Ja, daar blijven we natuurlijk scherp op zitten. Kijk, het vorige college is begonnen met portefeuillehouders. We hebben natuurlijk nog steeds dezelfde wethouder op sociaal domein. Dus ik denk persoonlijk, maar daarom hoop ik ook dat de andere partijen daarin meekijken, dat mevrouw Bultman dat echt wel op gaat pakken. Maar we moeten wel kritisch zijn. En dat kan ook kritisch zijn op je eigen wethouder. Ja, dat is dan niet anders.
2: Dat is politiek, toch?
1: Ja, kijk, en ik weet je, als Leefbaar moeten wij ook gewoon kritisch zijn, ook als het eigen wethouders zijn.
2: Ja, ik denk dat überhaupt essentieel is. De taak van de raad is te controleren.
1: Absoluut.
2: En uiteindelijk, je gaat voor het belang van de inwoners. Ja. En ook hele jonge inwoners zijn ook nog steeds inwoners. Hè?
1: Ja, en als we daarin samen kunnen werken, dan laten we natuurlijk gewoon zien dat we wel gewoon met z'n allen om onze inwoners geven. En daar gaat het om.
2: Ja, dat, ja, uiteindelijk daar, dat is het punt. Ja. Wat je aangeroerd hebt, dat is, het is niet dat je denkt van kom, waar zullen we het eens over hebben vandaag?
1: Zeker.
2: Het is een serieus probleem.
1: Dit is een serieus probleem. Maar dat is natuurlijk al jaren zo. Ja. En dat weten we, alle partijen weten dat. En nu is het gewoon de weg, zo snel mogelijk wat mij betreft vinden, dat het zo efficiënt mogelijk gaat lopen.
2: Ja. Nee, efficiëntie en dan kom je uiteindelijk weer op het kostenplaatje. Ook efficiëntie bespaart.
1: Ja.
2: Nou, ja. Iedereen blij. Dus laten we eens kijken. Nou, we gaan dus naar het volgende onderwerp. Als je mensen vraagt naar hun mening over de indeling van de openbare ruimte, dan valt vaak het woord rommelig. Hè? Maar wat is er dan voor nodig om mensen zich prettig te laten voelen in die openbare ruimte? Nou, ik heb begrepen, Forum voor Democratie heeft hier in de gemeente wat ideeën over.
3: Ja, zeker. Klopt. Wat onze opvattingen daarop zijn, is dat wij heel erg onze eigen cultuur terug willen zien. En hoe ik dat bedoel, ga ik als voorbeeld bijvoorbeeld Krimp aan de Lek het nieuwe centrum aanhalen. Is er uit mijn hoofd 3 hoog of 4 hoog gebouwd.
0: 5 zelfs volgens mij als je langs de weg rijdt.
3: Ja. Hey, maar daar zo zie je dat de nieuwbouw dat als grachtpanden is gebouwd. En ik vind dat echt een supermooi centrum waar je herkenbaar onze cultuur terugziet. In plaats van onherkenbare grote panden waar we maar mensen instouwen. Dat je echt een leefbaar dorp creëert. En daar hechten wij heel veel waarde aan.
2: En dat esthetische, dan heb je het dus vooral over de bebouwing.
3: Bebouwing, ja zeker, maar ook over, laten we bijvoorbeeld zeggen, de lantaarnpalen die we nu hebben. Dat fel wit licht. Zelf ben ik meer een voorkeur van bijvoorbeeld oranje lampen. Ik liep voor het laatst nog 's avonds in het park in Lekkerk bij de Tienthoek. En daar zo is er dan oranje LED-verlichting. Volgens mij LED-verlichting.
1: Hoe zit dat dan met veiligheid? Want is zo'n oranje licht dan voldoende licht voor als je bijvoorbeeld, wat er nu heel veel speelt, ik noem wat als vrouw alleen door het donker moet fietsen. Voel je dan niet prettiger als het wat feller licht is? Of als het dan van het sfeerverlichting is?
3: Nou ja, ik denk dat een veiligheidsprobleem niet bij licht moet liggen. Maar, en ik denk niet dat er heel veel verschil is tussen oranje of wit licht dan wat dat betreft.
1: Voor mijn beleving.
3: Nee, snap ik. Maar ik doe nu ook voornamelijk op de esthetische meerwaarde. Maar ik denk dat zo'n probleem verder gaat dan de kleur van de straatverlichting.
1: Ja, absoluut. Dat weet ik wel met je eens. Maar het gaat mij even voor het beeld.
3: Ja. Ik kan stappen uit welke hoek je komt. Maar ik denk dat dat een veel ingewikkelder probleem is dan de straatverlichting.
2: Nou, dan noemde je ook, het punt heb ik begrepen. We hadden het even over het esthetische maken van de bebouwing. Maar ik heb ook begrepen dat je pleit voor meer kunst en sier in de openbare ruimte. En wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, als je bijvoorbeeld Krip aan de Lek binnenrijdt. Ik weet niet of jullie er bekend mee zijn. Heb je een groot blauw kunstwerk, noemen ze het. Het staat voor niks. Het is ooit eens een keertje gekregen. En toen hebben we er ook geloof ik gelijk 1,5 ton voor betaald. Om te laten installeren. Wat het is, kan niemand me nou eigenlijk vertellen. En dan denken we zelf.
0: Maar dus wel meer kunst, maar wel de juiste kunst, als ik je goed beluister.
1: Nee, of, nou, kunst niet persoonlijk.
3: Kunst. Kunst kan persoonlijk zijn. Wat dat betreft. Doelen wij dan denk ik meer klassieke kunst. In plaats van dat we dat gevaart wel ooit een keertje hebben gekregen, daar neerzetten. Laten we een herdenking bijvoorbeeld aan, laten we zeggen Wim Kok, komt hier uit Bergambacht, is minister-president geweest. Ik zeg niet dat we een torenhoog standbeeld van hem neer moeten zetten, maar iets wat dichtbij aan de Krimpen Waard staat, waar we onszelf in terugzien.
1: Ja, wat vind je, wat ik denk dat we het toch wel hebben in de, bij de rotondes. Nou is dat denk ik van de provincie, maar daar zie je het wel in terug met de trein.
3: Ik zeg niet dat we het niet hebben, maar ik zeg dat we het meer kan ook geen kwaad. Wanneer zou jij dan zeggen dat we er genoeg van hebben?
1: Nee, het gaat me niet om of het genoeg is. Ik vind kunst plaatsen in de lijn van persoonlijke voorkeur is natuurlijk wel lastig. Daar waar jij misschien zegt van, nou, ik ga helemaal los op een beeld van Wim Kok. Ja.
0: Persoonlijk ga ik daar iets minder op aan. Maar misschien ligt daar een putje in kleuren.
1: Wij wonen natuurlijk wel in een land dat als je zoiets neerzet, dat je natuurlijk wel het risico neemt op, vandalisme.
3: Kijk, omdat het misschien gevandaliseerd wordt, dan moeten we er. Ik vind niet dat dat zoiets tegen moet houden. Ja. Maar het gaat me niet zozeer om mijn persoonlijke voorkeur, maar gewoon dingen die dicht staan bij de Krimpen de Waard.
1: Ja, ik snap je gevoel daarin, want je ziet het wel al terug op de rotondes.
3: Nou ja, maar ik zou het graag nog meer terug willen zien. En dat is mijn punt. En het gaat niet dat ik persoonlijk dit standbeeld wil en dat standbeeld. Nee, het gaat gewoon over dat we dicht bij onze eigen identiteit blijven. Het is meer een richtlijn dan dat we per se dit en dit willen en dat en dat niet.
0: Maar ik vind, ik vind het wel lastig, want ik ben daar zelf niet echt de politiek in te gaan om over de kleur van lantaarnpalen te hebben. Maar ook daarin, denk ik, met de kunst en de openbare ruimte, is het inderdaad over smaak valt te twisten. Ik heb zelf ooit het vak kunstgeschiedenis gevolgd en moet ik eigenlijk meteen denken aan de kunststroming Cobra met Karel Appel, misschien nu wel bekend. Die wilde ooit kunst maken die voor iedereen zou bevallen. Nou ja, en dat is dus het hele punt. Voor iedereen is dat natuurlijk subjectief. Voor iedereen is dat eigen. En wat de bebouwing betreft, laat ik zo zeggen, verbaast me het wel een beetje het standpunt. Laat ik zeggen, daar werken we volgens mij al heel goed aan als gemeente Krimpen de Waard. Inmiddels mag ik al 4-5 jaar in de commissie ruimte meelopen. En bij ieder bouwproject, iedere ruimtelijke aanpassing, kijken we juist naar de landschappelijke kwaliteit. En eerst hoe past het in het landschap. Maar ook naar de geschiedenis. Is de steenplaats geweest? Is het een boerderij geweest? Past de nieuwe bebouwing een nieuwe vorm ook in die cultuur, in die historie erbij? Dus bij ieder bouwplan kijken we echt. We hebben zelfs een hele organisatie in de vorm. Juist die architectonische kwaliteit te toetsen op basis van de geschiedenis.
1: Het water erin terug. En je ziet heel veel elementen uit wat het geweest is. Zie je terugkomen. En ik vind dat ook heel mooi.
3: Ja,
1: maar ik denk wel, je moet ook wel na blijven denken. Want Forum wil volgens mij ook wel betaalbare woningen. Ja. Moet daar wel, weet je, het moet betaalbaar zijn. En je kan wel zeggen, het moet helemaal passen. Maar als daardoor de kosten zo hoog zijn dat een betaalbare woning daardoor uit het ja, van het plan valt, zou ik maar zeggen. Nou, dan kiezen wij van Leefbaar. Ik denk VVD ook. Ja. Liever voor de betaalbare woningen.
3: Het moet niet. Het is niet zo dat. Omdat het, nou, laten we zeggen, esthetisch is gebouwd, klassiek is gebouwd, dat het dan gelijk niet meer betaalbaar is. En het moet ook geen breekpunt zijn.
1: Maar kom je zelf uit bouw?
3: Even tot mijn punt komen. Het gaat samen. En als we het in mee kunnen nemen, mooi. En zoals ik net al zei, ik zeg niet dat we nu tekort eraan doen. Zeker niet, want we wonen ook momenteel in een prachtige gemeente. En ik nam net ook als voorbeeld Krimpencentrum, wat nieuwbouw is, prachtig gemaakt. Maar mijn punt is niet dat we dat nu allemaal moeten doen. Ik wil er meer de nadruk op leggen. Dat behouden en waar kan nog meer doen.
2: Even een vraag eigenlijk. Wie beslist wat esthetisch is?
3: Wie beslist wat esthetisch is? Oké. Okay. Nou ja, wat we net al zeiden. Het is voor een ieder een eigen opvatting. Maar hoe wij het nu proberen over te brengen is wat dicht bij de Krimpen de Waard staat. Wat aansluit op wat we al hebben staan. Want wij zijn een prachtige gemeente met heel veel klassieke bouw, oude panden. En als wij daar nou nieuwbouw bij maken wat daarop aansluit, dat zou voor mij in mijn opvatting esthetisch fijn zijn. Ik denk dat jullie het ook niet heel fijn vinden om
0: eerlijk gezegd, ik zie het probleem
3: naast een klassiek gebouw te hebben staan.
0: Nee, zeker. Maar in die zin, zoals we net ook al gezegd, ik zie het probleem in die zin niet. Want we werken al heel secuur samen. Zelfs een externe commissie vanuit ook het ingenieursbureau van de Krimpen de Waard kijkt mee. We hebben een toetsingscommissie op alle ruimtelijke plannen die we doen. Waarin we dus al die historische elementen en ook de vroege bebouwing en de geschiedenis van zo'n gebied bekijken. Dus we werken echt. Sluit een keer aan. Want ik denk dat zelfs in ieder geval de vorige wethouder, Ria Boeren, die werd af en toe wel eens knettergek voor ons als commissieruimte. Omdat hij al veel over de kleur van de bakstenen en de inrichting en het dakje moest net even ietsje schever.
3: Wat jij zei, ik zie het probleem in ieder geval niks. En nogmaals, ik zeg niet dat er een probleem is. Maar ik zeg dat het altijd ruimte voor verbetering is.
2: Ja, de wethouder wordt ziek van jullie gezeur, wou je zeggen.
0: Nou ja, soms dachten we van nu even ophouden met kleppen over het dakje net iets schuiner. Of de iets meer naar achter of past het in het landschap. Ja.
3: Maar alleen maar lof daarvoor. Ja, want wat dat betreft kunnen jullie ons dan wel vinden. Het is ook gewoon iets belangrijks.
0: Ja,
3: het is
0: zeker iets om te letten.
3: Weet je, de herkenbaarheid binnen een gemeente vind ik echt heel belangrijk.
1: Ja, dat is
2: om
1: zo.
2: Nog even terug op kunst. Hè. We hadden want ook dat natuurlijk is een iets van. Kunst in de gemeente is best belangrijk. Kunst kost ook geld. Nou ja, gaan we weer. Maar ook wat is kunst? Hè? Want dat is natuurlijk ook een betrekkelijk begrip. Die haalde net Karel Appel aan. Mm-hmm. Nou, die riep vroeger zelf, rotzooi, maar wat dan? Ja. Maar aan de andere kant, dat levert goud op. En het, de ene die roept van ja, prima, dat kan mijn kleinkind ook. Mm-hmm. En de andere die ziet daar een ultieme kunstvorm in.
3: Nou ja, dus wat dan wel een oplossing zou kunnen zijn, is wij hebben hier in de Krimpen de Waard een ruim aanbod aan kunstateliers en dergelijke. Mm-hmm. En als je nou naar die ateliers gaat, kijk, waar Dionne misschien lelijk vindt en ik prachtig, of andersom, dat maakt niet uit. Maar als je daar nou bijvoorbeeld eens een keertje gaat kijken van, joh, wat kunnen we nou daarvan, wat is hier nou iets wat leuk zou zijn, dan zou je en een lokale ondernemer ondersteunen. En dan hou je het binnen de kern, weet je. Dan hoeft het niet per se te gaan over dat u het mooi vindt en ik niet. Maar dan hou je het binnen de Krimpen de Waard. En dat vind ik iets prachtigs.
2: Ja, maar dan gaan we dus naar, dan zeggen we dus. Op zich vind ik het best interessant. We zouden de plaatselijke kunstenaars moeten inschakelen voor het maken of voor het neerzetten van kunst in de gemeente. Nou, prima initiatief, daar verdienen ze ook geld mee. Andere kant, kostenplaatje van de gemeente, want ze moeten een extra kunstwerk neerzetten. En dan krijg je natuurlijk de vraag. Wie gaat dan beslissen wat mooi is en wat niet? Want kunstenaar Marie die maakt een prachtig beeldhouwwerk. Ja. Terwijl misschien een commissie roept van jongens, vind je dit prachtig? Ja. Ik vind het drie keer niks aan. Ja. Ja, ik vind het is een moeilijk verhaal natuurlijk. Hè? Van, daar gaan we weer. Ja. Wie beslist aan wat kunst is? En hoe gaan we dat realiseren?
1: En waar betalen we het van?
0: Ja.
3: Misschien dat een van jullie dat weet. Of er nu al wat dat betreft een budget voor is of dergelijke.
1: Niet naar mij.
0: Nee, vaak zit het wel gewoon bij de plannen. Als bijvoorbeeld een ruimtelijke aanpassing wordt gedaan. Of iets wordt aangepast in rotonde of iets anders. Dat het daar ook bij in zit. Ja. Ik denk een goed voorbeeld. Misschien vandaag is Open Monumentendag. Dus zeggen als er luisteraars zijn die nog geen plannen hebben voor vandaag. Ga erop uit. Maar bijvoorbeeld Schoonhoven. veel zilverkunst, veel zilversmeden. Gewoon heel veel kennis en kunde, ook de zilverschool daar. Ook in de buitenruimte, daar zie je ook veel gewoon verwijzingen en zaken naar zilver. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van particuliere ateliers, de zilverschool zelf, die daar iets in kunnen betekenen. Maar ook moeten we kritisch zijn. We hadden net over de jeugdzorg en alle ondersteuning daarbij. Van ja, wat ons betreft als fractie is het wel echt even eerst de basis op orde. En daarna gaan we verder kijken wat er nog meer mogelijk is. Maar daar zijn we wel, soms, daar zijn we wel kritisch op. Van wat mag dat kosten?
2: Ja, dan gaan we de leuke dingen komen pas later, wou je zeggen.
0: Nou ja, mij lijkt het heel logisch om eerst te kijken van hebben we de wegen, hebben we de jeugdzorg gehoord en andere zaken. En dan dat dit toch
1: in de lijst. Eerst in orde, hè? Ja. En kunnen we dan kijken.
3: Het is inderdaad geen nummer 1 basisbehoefte. De rest moet inderdaad eerst
1: in
3: orde zijn.
1: Ik heb een beetje het idee dat dit eigenlijk voortvloeit uit het, wat jij dan noemt het gedrocht van krimp aan de lek.
3: Nee hoor. Nee,
1: of begrijp ik
0: iets met de fixatie krimp aan de lek. Ik weet niet waar de fractie zit ervan.
1: Ja, ik denk dat het iets met krimp aan de lek is.
3: Ik kom zelf ook heel veel in krimp aan de lek. Ik ben zelf geboren en getogen Lekkerker. En ja, dan is het toch altijd, naar mijn idee, een soort van een middenlijn in de Krimpenwaard. Dat je aan de ene kant wat meer komt dan aan de andere kant. En het zou ook andersom zo zijn.
1: Ik vraag me ook af, staat er bijvoorbeeld in de kern Vlist een kunstobject? Ik kan het me niet herinneren namelijk.
2: Ik blijf stil. Ik geloof het niet. Want,
0: ik fiets vaak langs, maar...
2: Ik zou niet weten waar het zou kunnen vinden.
1: Hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat dan inpassen? Want je hebt wel 11 kernen. Hè? Je moet het daar ook wel weer eerlijk over verdelen. Ook dat is weer een hele grote kostenpost. Ja. En ik blijf erbij. Ik zie bijvoorbeeld als je ergens op vakantie bent. Ik kom op een eiland. Er staan allemaal bronzen spelende kinderen op de straat. Dat is prachtig, hè? Ik denk altijd, vind ik zo mooi. Maar als we dat hier in Nederland doen, dan geef ik het nog geen 24 uur, is het weg.
0: Ja.
1: Kopen. Het is gewoon weg.
2: Het volgende probleem.
1: Ja, daar moet je ook gewoon heel in zijn. We wonen niet in een land dat je dat zomaar neer kan zetten. Ik bedoel, we halen gewoon bij de trein halen we ook het kopen weg. Ja, ik niet, maar...
3: Nee, maar dat
1: vind
3: is
1: toch ongevaarlijk.
3: Super jammer toch eigenlijk dat het
1: ja, maar
3: is.
1: Dat is wel het land waarin we leven. Dus daar moet je ook een beetje over nadenken.
3: Ik wil niet zeggen dat Nederland een land is waar je een kunstwerk neerzet en dat het binnen 24 uur gejat is.
1: Ik denk dat we
2: in ieder geval goed verankeren. Dat is een ding dat zeker is. Maar ik vind het toch wel een leuke constatering. Kunst blijkt toch niet alleen een linkse hobby te zijn. Maar we gaan eens even kijken naar het volgende onderwerp. Dion Komans van de VVD die zou het graag willen hebben over het sportbedrijf... wat afgelopen dinsdag in de raadscommissie aan de orde kwam. Een lange vergadering. Jullie hebben kans gezien om het uit te houden tot een uur of 1:30, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar ik heb begrepen, het college van BMW heeft... de plannen om per 1 januari 2027 een eigen gemeentelijke sportorganisatie als BV te gaan oprichten.
0: Ja.
2: Nou, interessant. Vertel, wat moet er gaan gebeuren?
0: Zeker, is er iets wat wel een stuk langer loopt als je ook de geschiedenis bekijkt. Om te kijken hoe kunnen we eigenlijk in de kern, beginnen met eigenlijk ook waar we ook met Miranda net op uitkwamen, over sporten, gezond leven. Hoe kunnen we dat stimuleren, beter maken, mogelijk maken? En daar zijn alle sportfaciliteiten die onze kinderen, inwoners hebben, heel belangrijk. En hoe kunnen we die beter tot hun recht laten komen? Mm-hmm. En in die zoektocht van hoe kan het beter tot zijn recht komen... is het idee in 2021 alweer geopperd. Is er niet verstandig en handig om een centraal punt als gemeente daarvoor op te richten? Maar weliswaar enigszins op afstand van de gemeente, weliswaar in handen van de gemeente. We zijn 100% aandeelhouder als we hiermee zouden instemmen. Om zodoende meer winst van 1+1=3, weet je wel. Dan overzie je het geheel en dan weet je welke verenigingen, welke faciliteiten, welke sporthallen er beter anders kunnen benut worden. Maar ook de promotie van sportactiviteiten meer centraal kunnen worden geregeld. De uitwisseling tussen verenigingen beter op stand kan komen. Dus uit die ambitie en kans die we zien, is dit ontstaan. En nu ligt het voorstel voor om in te stemmen met de oprichting van zo'n sportorganisatie, gemeentelijke sportorganisatie.
2: Is een sportkoepel, dacht ik, al?
0: Sorry?
2: Er is al een soort sportkoepel?
0: Maar niet zo structureel of in ieder geval zo georganiseerd. Echt vanuit ambtelijke organisatie om het zo te doen. En in principe als fractie staan we daar wel positief tegenover. Juist om te kijken welke winstkansen zijn er om dat te kunnen doen. Om die verenigingen verder te helpen. Om vooral het sportaanbod en meer mensen te laten sporten. Om dat gezondere leven. En te zorgen dat je minder snel ziek wordt. En een fijne leven hebt hier in de Krimpende Waard. Maar, je voelt natuurlijk een dikke vette maar aankomen. Er zijn ook een aantal punten om op te letten. En daarom duurde denk ik ook de vergadering op dinsdag zo lang. Het is over 12 gegaan. Want er zijn natuurlijk wel een aantal dingen om op te letten. En als eerste is het vooral niet tegen de schenen schoppen of miskennen van al dat werk wat vrijwilligers doen en binnen hun eigen vereniging hebben opgezet en gericht. En het gaat toch een ambtelijke samenwerking met vrijwilligers aan. Die is er op de zekere hoogte nu ook al. Het wordt alleen maar efficiënter, denk ik. Het wordt ook slimmer, denk ik. Maar je wilt natuurlijk niet dat... bijvoorbeeld met efficiëntie-oogpunt van die sporthal kan dan beter worden benut door die vereniging. Dat je een hele vereniging in de kou zet. Omdat toevallig vanuit het kostenoogpunt dat soms wel iets beter uitkomt. Aan de andere kant, en dit maakt dus heel lastig. En dus die discussie zo lang. Ook wil je op de kosten letten. Dus je wil ook kijken van ja, we moeten hier in ieder geval 500.000 opstartkosten mee betalen. Plus meer dan 3 ton structureel ieder jaar aan geld. Dus ja, het is een hele lastige discussie. Maar eindstand is, de vereniging die we nu hebben, die moet erbij gebaat zijn. De vrijwilligers die we nu hebben, die al heel veel vrije tijd hierin steken, moet je ook de voordelen van zien en ook gewoon fijn mee samenwerken, ook fijn benaderd worden. Dus het is nog wel iets om naar te kijken. En de conclusie, in ieder geval die ik trok na afgelopen dinsdag ook de commissievergadering beluisterd te hebben, is van ja, we staan er positief tegenover, maar we moeten wel zien hoe dit zich in de praktijk gaat bewijzen in de samenwerking met de vrijwilligers, met de verenigingen, maar ook in de kosten en wat levert het nou precies op en hoe gaat dat zijn bewerking krijgen.
2: Ja, ik ga eens even naar Tim van Buren van Forum. Er doen we al om het sportthema te blijven al wat horden op de baan inderdaad, ja, voor het hele gebeuren. Je bent zelf ook voetbaltrainer, heb ik begrepen.
3: Ik ben zelf ook voetbaltrainer,
2: dus,
3: ja, klopt.
2: Dus dit zal je aanspreken, ja. Maar hoe zie je dit?
3: Ik, Dion zegt, grote vraagtekens bij de kosten die je ermee gaat oplopen. Zeker wanneer het dan daadwerkelijk ook in de praktijk wordt gedaan. Gaat dat dan nog oplopen? Wat ik wel... Ik zou het niet uitsluiten, die kans. En dan is het maar de vraag, is het waard? Er zijn genoeg problemen hier zo in de Krimpenwaard wat betreft sportverenigingen en dergelijke. Van vrijwilligers tot kosten en alles aan toe. Dus misschien dat zo'n gemeentelijk sportbedrijf daar wel meer balans in kan brengen. Maar die balans moet wel gevonden worden met de kosten die worden gemaakt. Want zoals we al meerdere keren hebben gezegd in deze uitzending, we hebben gewoon even op het geld te letten. Dat is gewoon zo. En daarom moeten we er denk ik wel met heel kritisch oog naar kijken. Maar ik vind het ook wel een super amicaal initiatief. Want het is gewoon iets belangrijks. Gezondheid, vitaliteit. Mensen ontmoeten elkaar daar ook. Het gaat niet alleen maar over het bewegen en dergelijke, maar ook om het sociale ontmoetingen.
2: En hoe staat leefbaar daar tegenover?
1: Ja, kijk, leefbaar is natuurlijk sowieso voor sport. Alles om te voorkomen dat je natuurlijk... het is sociaal heel belangrijk. Het is voor je gezondheid heel belangrijk. Wij weten toevallig dat in Capelle wel een sport BV is. Waar we zelf een beetje ook mee zaten, waar we niet echt ook antwoord op kregen, is van, het is zoals ik het nu begrijp, voor sportverenigingen die al van de gemeente zijn. Mm-hmm. En waar wij ons als leefbaar een beetje zorgen over maken, is, we hebben natuurlijk veel meer sportverenigingen. We hebben al meerdere keren bijvoorbeeld van de Lekstreek bijvoorbeeld gehoord dat die alles zelf moeten doen.
2: Dus, Lekstreek, heb je het over de wielrenvereniging?
1: De schaatsers.
2: Oh, schaatsen in dit geval.
1: Kijk, en we zijn natuurlijk met z'n allen heel trots op onze schaatsers altijd.
0: Absoluut.
1: Maar
0: Patrick
1: vervolgens,
0: Roestel,
1: als gemeente, stoppen wij helemaal geen geld daarin.
0: Ja.
1: En een sportbv is natuurlijk hartstikke mooi. En maak je dan geen ongelijkheid in wat van de gemeente is en wat niet van de gemeente is? Ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld 2 zwembaden bij de gemeente. Maar we hebben natuurlijk veel meer zwembaden die natuurlijk echt fantastisch draaien op vrijwilligers. Ja, zitten we die dan niet een beetje buitenspel? Dat is waar wij een beetje mee worstelen. Om heel
0: ik denk het terechte zorg en die kan ik ook wel invoelen. Dus voor en nadeel. Het voordeel is dat de verenigingen die dus voornemens zijn om wel onder deze sportorganisatie te vallen, dat die in ieder geval iets meer gelijk worden getrokken tot zekere hoogte. Maar inderdaad, die daar buiten vallen, als je daar dan een soort tot zekere hoogte ongelijk speelveld krijgt. Maar ik aarzel ook wel om te zeggen van, als je als vereniging daar niet aan wil, of dat ze zeggen van, joh, we hebben het allemaal goed met elkaar geregeld, dat je hen verplicht daar moeten te laten instappen.
1: Nee, ik denk niet dat het een verplichting moet zijn, maar ik denk wel dat we daarvoor open moeten staan. Want net wat ik zeg, kijk, op een braderie praat je natuurlijk wel eens met iemand. En het viel me op dat vooral de Lekstrijd, die voelt daar best wel wat ongelijkheid in.
0: Ja.
1: En ik moet ook zeggen, daar hebben ze ook wel gelijk in. Kijk, en het is ook, de polstok springvereniging in Vlist, Ja, heel eerlijk, totdat ik de politiek inging, wist ik niet eens dat het zo groot en zo goed was.
0: Ja.
1: En dat is gewoon zonde. Hè? En dat bedoel ik niet nadelig, omdat jullie toevallig allebei voetballen. Maar voetbalverenigingen krijgen in het, over het algemeen wel de meeste aandacht.
2: Zodra het echt om accommodaties gaat, dan heeft de gemeente dat zeggenschap. Ja, dat post op springen, ja, dat is leuk slootje springen bij de Vlist.
1: Nou, ik zou maar, in de Vlist geen slootje springen.
2: Nee, wacht even. ik chargeer nou even. Nee, ik bedoel, dit valt dan niet onder officiële gemeentelijke activiteiten. En dat, hetzelfde als de schaatsen op een gegeven moment, dat valt een beetje als stiefkind buiten de boot.
1: Ja.
2: Ja, precies.
1: En ik denk, als je dan toch zoiets gaat opzetten en het gaat geld kosten in de hoop dat uiteindelijk geld gaat besparen,
0: ja,
1: moeten we dan ook niet wat breder kijken.
2: Ja, en maar krijg je op een gegeven moment alle activiteiten onder die BV dan gaan inbrengen. Beperkt dat dan op een gegeven moment ook weer niet de vrijheid van die organisaties?
1: Ja, dat is wel de andere kant. Dus het is niet echt een heel makkelijk onderwerp, zou ik maar zeggen.
2: Ik zag trouwens ook nog even de kosten. Jullie hadden het over kosten.
0: Ja.
2: Ik zag hier dat voor de oprichting, inlichting en de financiële buffer al 4,5 ton wordt gevraagd.
0: Ja.
2: Dan heb ik even van, oké.
0: Ja.
2: Dan hebben we het over een jaarlijkse exploitatie van 6,9. Waarvan 6,5 miljoen al gedekt is in de huidige begroting. En dan die andere 325 moeten we dan opvangen binnen de sportbegroting.
0: Ja.
2: Want de BTW kan terug.
0: Ja, exact. En is ook de reden eigenlijk waarom ik het ook hier wilde bespreken. Het zijn zaken, dingen die gaan soms ongemerkt voorbij in de politiek. Maar het gaat wel over zaken. Het gaat ook wel over knaken. Dus laat het ook voor de luisteraars thuis en voor de inwoners ook wat bekender maken dat we mogelijk deze stap gaan doen. Want het gaat inderdaad om wat geld. En ook in de discussie op dinsdagavond in de commissie, in de raadscommissie. Ging het ook over mogelijk of met de eventuele meerwaarde, omdat we het geheel overzien en omdat we die samenwerking stimuleren, is er mogelijk inderdaad besparing te realiseren. En dat zou dan kunnen worden uitgekeerd als dividend terug naar die gemeentelijke organisatie.
1: Ik altijd een beetje lastig.
0: En wij, in ieder geval als vak, zitten wel zoiets in van je eerst zien dan geloven. Ja. Ook bijvoorbeeld met de kosten in het sociaal domein en in de jeugdzorg, waar we iedere keer van het moet echt begrensd worden. En iedere keer loopt het uit de
1: Dan ga je aan de ene kant begrenzen en dan ga je aan de andere kant een hele hoop geld uitgeven.
0: Dus in die zin moeten we wel kijken naar welke besparingen kunnen we maken. En ook met welke prioritering maken wij als politiek. En om dan terug te komen op het vorige agendapunt, staat bij ons kunst eigenlijk wel een beetje onderaan het lijstje. Dus in die zin. En dan kijken we vervolgens ook naar de andere punten. Want als eerste willen we gewoon graag bouwen en ook andere zaken doen. Maar ook hier moet je kijken van hoe kan je aan de ene kant terecht. En dat is voor mij en ook voor onze fractie echt de focus. Die vereniging en die vrijwilligers echt recht doen. En ook echt helpen, echt vooruit helpen. Het moet echt een meerwaarde voor hen zijn. Ja. Maar ook kritisch op de kosten zijn.
1: Maar het moet ook weer leuk zijn om vrijwilliger te zijn.
0: Exact. Dat moet dan ook echt helpen.
1: Want je ziet natuurlijk een teruglopen in vrijwilligers. Maar dat komt ook. Ja, we leven natuurlijk ook nog in een land van regeltjes en weet ik het allemaal.
2: Zijn we dol op?
1: Het moet. Weet je, er moet al zoveel in ons land. En dan is de ruimte voor vrijwilligers zijn wordt daardoor wel beperkt.
2: Ja.
1: En dat vind ik wel jammer. Want ik denk dat heel veel mensen in hun hart wel heel graag veel meer zouden willen doen voor hun vereniging. Maar daar zit simpelweg zoveel aan vast, dat echt wel afschrikt.
2: Vraag het de gemiddelde barmedewerker maar van de clubkantine als je daarbij komt kijken. Trouwens, Gerrit Boudestein, oud politicus trouwens, en nu onze gewaardeerde technicus vandaag, die had ook nog een vraag.
4: Een vraag, hebben we het over een BV oprichten, daar alle sportverenigingen in. In Krimpel-Nijs hebben wij Cinecri. Daar zit elke cultuuronderneming zit daarin, qua vereniging. En kan je het gestructureerd regelen en ook voor elkaar krijgen. Dus alle sporthallen bijvoorbeeld worden bestuurd, tussen aanhalingstekens, door Cinecri. Cultuur door Cinecri. Men heeft er een buffer van gemaakt om te kijken hoe kan je dat doen. Nou ben ik niet inzichtelijk wat er precies aan qua subsidie komt. Dat weet ik. Ja. Nu niet. Thuis wel, zeg ik altijd.
0: Ja.
4: Maar dat zou misschien ook een optie kunnen zijn. Maar een BV, BV mag dan voor de gemeente geen winst maken. Officieel. Dan zou het een stichting moeten zijn. Nee, maar goed, dat is.
0: Als je het raadsvoorstel leest, is online te vinden, en dat ook in de raadsvergadering van 22 september uit mijn hoofd ligt het voor. Dat het inderdaad een. Nou, dat is altijd lastig van. Nou, het is. eigenlijk tussen privaat en publiek in. Het wordt inderdaad een vennootschap waarvan een gemeente 100% aandeelhouder is. Dus zodoende heb je nog wel publieke sturing. Oftewel, wat vinden wij als samenleving, wat vinden wij als politiek? Om dan wel grip op te hebben, we gaan van links naar rechts. Stel, je zou het net helemaal op afstand zetten. Ja, dan heb je het echt geprivatiseerd. En dan heb je ook als politiek minder in de melk te brokkelen om te sturen. Ja.
4: Ja, ik begrijp de stelling, maar de NBV is gerechtigd om winst te maken. En dat is natuurlijk bij gemeentelijke bemoeienissen tussen aanhalingstekens. Als dat 100% is natuurlijk, dan kan iemand anders daar nou niet aan meedoen. Maar ik denk dat dat toch juridisch een beetje anders ligt. Dus zo kijk ik er tegenaan. Maar goed, de tijd zal wel leren. Maar als ik kijk wat Synecrie doet in de Krimp aan de IJssel. Het is een heel ruim, brede vereniging op verschillende cultuuronderdelen. Niet alleen sport, hè, want daar fixeert men zich altijd op. Er zijn zoveel zijtakken en die zijn allemaal gecentreerd in dat
1: muziekvereniging, hè? Zie je ook terug uitlopen.
4: Ja, daar, goed, de muziekvereniging bijvoorbeeld, die lopen ook qua optredens. Bijvoorbeeld Concordia en Krimp aan de IJssel doet ook mee met Synecrie. Mm-hmm. Dus dat is, maar goed.
0: Maar daarvan is dus afgelopen dinsdag gezegd van inderdaad, er zou, en als mogelijk de ambitie, ten eerste de ambitie om die sporthallen in één centraal punt te beheren en efficiënt te beheren. Ja. Daarmee eventueel kosten te kunnen besparen. En dat zou dus kunnen terugvloeien naar de gemeente als 100% aandeelhouder. Ja. Waarmee je dan weer andere zaken zou kunnen. Ja. Dat is de ambitie. Heel mooi. Dat zie ik ook, op zekere hoogte, de meerwaarde in, maar we moeten scherp blijven of het inderdaad wel zo gebeurt zoals gezegd wordt dat het gebeurt.
2: En ik heb begrepen, er zijn nog wat onduidelijkheden. Nou, de wethouder heeft gezegd van nou, daar ga ik aan sleutelen en daar kom ik op terug. Was dat een voldoende antwoord voor jullie?
3: Ja, ik was er zelf helaas niet bij. Dat was wel de bedoeling.
1: Dion
3: was aan het einde bij.
0: Ik heb nog een uurtje op de publieke tribune gezeten. Ja. En Anna en Marco, mijn fractiegenoten, uitgebreid gesproken over wat zij hiervan vinden.
1: Ik heb uitgebreid met Anouk gesproken.
0: En de voorgeschiedenis van de afgelopen 4 jaar, tot zeker hoogte, ook wel meegemaakt. Maar het is inderdaad, zoals je eigenlijk alle fracties zaten hier van de intentie en ambitie, maar de uitwerking heel precies. En inderdaad, het is een beetje.
1: En misschien moeten we wel eens bij de buren kijken hoe het daar gaat.
3: Ja. Nou ja, weet je, ik had hier tot voorheen nog niet gehoord over hoe het dan in Krimp aan de IJssel was geregeld. Ja. Maar als ik het zo hoor, klinkt het vrij efficiënt. Kijk, weet je,
4: spieken
3: bij de buren kan helemaal geen kwaad, toch?
4: Ze gaan zelfs nog een stapje verder. Bij wijze van spreken met schoolvakanties. Organiseren ze ook dingen dat dus de kinderen die thuis, tussen aanhalingstekens, thuis moeten blijven of kunnen blijven, dat die ook bezig gehouden worden. Want dat gaat dus een hele brede vereniging. Dus ik zal mijn lampje daar eens even laten branden, denk ik.
2: Nou, wie weet.
3: Alle spieken bij de buren, toch?
1: Ja, lijkt me goed.
2: Wie weet komt het heil dan toch nog van Krimp aan de IJssel vandaan.
1: Maar, dat zou mooi zijn, hè?
2: We gaan langzamerhand eens afsluiten. We hebben in ieder geval interessant debat gehad over onderwerpen die de partijen duidelijk aanspraken. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid. En fijn weekend. En geniet van nog even van de zon, want het kan nog.
0: Ja, dankjewel. En fijne dag.
3: Dankjewel.

0: Ja, we hebben het uitgebreid gehad over sportaccommodaties en een nieuwe BV vanuit de gemeente. Maar we gaan gewoon weer voetballen vanmiddag. En daarover kan Nico ons alles vertellen. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, Frank. Alles vertellen, maar ik probeer het wel natuurlijk wat er vanmiddag te doen is. We zijn vandaag aan de laatste ronde van de bekercompetitie, waarin nog enkele ploegen uit de regio toch wel mogelijkheden hebben om door te gaan. Vanmiddag ben je ook leuke wedstrijden vanmiddag. Turkouw CKC. Turkouw tegen Kralingen natuurlijk. CKC 6 punten, verzameld uit 2 wedstrijden, Turkouw 3. Dus Turkouw zou moeten winnen om eventueel door een beter doelsaldo over kunnen gaan naar die volgende ronde. Want bij die ploegen gaat er maar één. Bij die pools gaat er maar één ploeg over. Het zal in ieder geval moeilijk. Of het moeilijk wordt, weet ik niet. Maar in ieder geval wel dat het er niet zo heel makkelijk zou zijn voor Pekau om van CKC te winnen. Want die hebben dat in ieder geval wel. Vanmiddag ook nog CVO tegen Haastrecht. Moet even kijken natuurlijk of Haastrecht kans maakt. Want dat is toch nog niet helemaal zeker. Want Haastrecht heeft net als Civeo 6 punten verzameld uit die 2 wedstrijden. Dus op bezoek zijnde bij Civeo zal het toch niet gewoon moeilijk worden om daar wat te winnen. Bergambacht tegen SPV. Dat is ook een leuke derby natuurlijk. Polsbroek tegen Bergambacht. En SPV heeft SPV heeft 2 keer gewonnen en 6 punten verzameld. En Bergambacht heeft 2 punten of 2 wedstrijden gespeeld, maar 3 punten. Maar die hebben een beter doelsaldo. Want die hebben met 6-0 gewonnen van Linschoten vorige week. Of was het Schravendeel? Tegen Schravendeel hebben ze daartoe gewonnen. Dus dat wordt nu gewoon natuurlijk voor Bergambacht. En Jan Anders gaat het ons daarvan vertellen hoe dat precies zit. Dan nog een wedstrijd. Goudrak tegen Dilettant. Dat wordt natuurlijk ook een lekkere derby vanmiddag. De 4e tegen de 5e klas. En Goudrak, 2 keer gespeeld, 6 punten. En Dilettant, 2 keer gespeeld, 3 punten. En Blijdorp, ook 3 punten. Dus voor Goudrak is het een gelijkspel voldoende. Maar voor Dilettant moet hij gewoon winnen om mogelijk daarin mee te doen om de volgende ronde te halen. Want zoals gezegd, daar gaat maar één ploeg over. Bij Spirit daarentegen, daar gaan 2 ploegen gaan daar over. Dus 1 en 2. Spirit, wat vanmiddag op bezoek gaat bij BVCB, heeft 4 punten verzameld en BVCB 2. En ook Berkel 2 punten verzameld uit die 2 wedstrijden. Dus eigenlijk zou ik bijna zeggen een gelijkspel voldoende hebben, maar je weet het natuurlijk nooit natuurlijk wat er allemaal staat te gebeuren. Maar in ieder geval wij, als RTW Knippelaar, hebben vanmiddag 4 wedstrijden voor u in petto. Turkouw tegen CKC, Civeo Haastrecht, Bergambacht SPV en Goudrak tegen Dilettant. Wordt het een mooie sportmiddag? Jazeker. En Ilja Bakker die gaat dat allemaal begeleiden. En volgens mij met Ed, dus wat dat er gaat, komt het helemaal goed vanaf de klok van 2 tot aan 6 uur. Knippelaar Sport.
0: Nou, in ieder geval allemaal luisteren. Krimpen de Waardsport. Nico, bedankt. En jullie hebben in ieder geval mooi weer, dus geniet ervan.
1: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Frank. En tot horens.

0: Ik krimpen uw baard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Annet Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
5: Vandaag de gast in ons lange interview, Leo Bart, wethouder van de SGP in onze gemeente. Welkom, meneer Bart. Ja, in dit lange interview willen we ook graag aandacht besteden aan de persoon van de geïnterviewde. Dus we gaan eerst maar eens even vragen, wie is Leo Bart?
6: Ja, hoeveel tijd heb ik? Maar
5: oh, ik zal het proberen. Ik kap het zelf af als het te lang wordt. Dus.
6: Nee, dat is helemaal goed. Ik zal proberen het kort te houden. Ja, ik ben geboren en getogen in de Krimpenerwaard. Dus ik kende de Krimpenerwaard als in mijn broekzak. En ik geniet van dit mooie gebied. Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt. En altijd politieke interesse gehad. Zodat ik een periode wethouder ben geweest in de gemeente Oudekerk. In 2002 tot 2006. Daarna raadslid ben geweest tot aan de herindeling. Toen eigenlijk best wel bewust afscheid heb genomen van de politiek. Je moet ook weten dat er een keer een einde aankomt. Niet blijven zitten om het blijven zitten. Ik ben geen plusplakker.
5: Dat was een kortstondig einde dus.
6: Ja, nou zeg maar toch nog wel een redelijke termijn. 2023, dan kwam er een verandering. Ik werkte in de financiële sector, met name in de vastgoedsector. Van origine ben ik jurist. En op een gegeven moment was er een vacature voor wethouder in de gemeente Krimpenerwaard. Ik was mijn werkzaamheden een beetje aan het afbouwen of eigenlijk al min of meer gestopt. En toen kwam de vraag of ik een vacature wilde vervullen. Als je een beetje politiek gevoel hebt, dan gaat het dan toch best wel weer even kriebelen. Ik zeg, nou, ik wil er even over nadenken. Maar mijn vrouw zei, jij hoeft daar niet lang over na te denken. Want ik weet toch al dat je het gaat doen. Geef dan maar gelijk duidelijkheid.
5: Ik kan meteen jou zeggen.
6: Ja, precies. Nou, die avond heb ik toen een gesprek gehad met bestuur en fractie. Want ik volgde de politiek een jaar of 7 totaal niet meer. Behalve wat ik in het contact las of via RTV hoorde of las. Maar ik volgde het eigenlijk niet nauwgezet. S'avonds een gesprek gehad. En op dat moment heb ik ook inderdaad gezegd dat ik wel weer interesse had om het te doen. 3 jaar wethouder geweest in de vorige periode. Aanvankelijk had ik aangegeven, ik maak deze periode vol. En dan heeft mijn partij de gelegenheid om een andere wethouder te zoeken voor een nieuwe periode. Maar na een jaar heb ik aangegeven, ja, ik geniet er zo van. En doe het met zoveel enthousiasme dat ik, nou, als jullie het ook goed vinden, nog wel een periode beschikbaar ben bij gezondheid. En zo is het ook gelopen. Na de laatste verkiezingen mochten wij opnieuw deelnemen aan de coalitie. En ben ik opnieuw wethouder geworden. En ik hoop deze periode ook vol te maken.
5: Jullie kwamen sterk uit de verkiezingen.
6: Ja, klopt.
5: Dus dat geeft ook alweer een stukje extra mandaat,
6: ja,
5: natuurlijk.
6: Klopt. En niet alleen in de kernen waar we traditioneel sterk zijn, maar echt in alle kernen hadden we stemmen.

0: Toen heb ik voor één iemand in mijn gemeente toen, in Ouderkerk, een probleem opgelost op gebied van zijn schuldenproblematiek. En die man is nu nog steeds dankbaar dat als hij een vraag heeft, dan komt hij even langs. Hij kan niet zo goed lezen, moet ik er ook bij vertellen. Komt hij even langs, wil even dit voor mij lezen wat ik gekregen heb en even samenvatten en wat moet ik ermee. Nou, dat vind ik de mooie dingen van dit vak, dat je zo echt van betekenis kunt zijn voor anderen.
1: Is het lastig als je als wethouder, je krijgt vragen van mensen, dat je je op gaat stellen op een gegeven moment als een soort belangenbehartiger?
0: Nou, daar moet je natuurlijk voor waken. Ja. Daarom zei ik net ook bewust, nee is soms ook een antwoord. Ja. Je hebt met elkaar als college en als gemeenteraad beleid vastgesteld. Ja, en als iemand iets wil wat daar niet in past, dan moet je dat ook uitleggen.
1: Heeft die pech gehad.
0: Dan is het, dat kan gewoon niet. En soms snap ik ook wel dat iemand dat onredelijk vindt. Alleen je hebt met elkaar zaken afgesproken en daar moet je wel aan houden. Je bent geen individuele belangenbehartiger. Nee. Je moet wel het algemeen belang voor ogen houden en daaraan werken om dat verder te brengen.
1: Je zegt het contact met mensen is belangrijk. Ik kan me ook voorstellen dat het voor iemand, voor een inwoner, een drempel is om contact op te nemen met een wethouder. De gemeenteraadsleden willen hun 06-nummer er wel eens bij zetten. Nou, dat is voor een wethouder, wordt het dan een wat ander verhaal natuurlijk. Hoe kom je nou in contact met die wethouder? Ja, als die toevallig in het wild loopt over de braderie. Maar dat is toch een lastig verhaal.
0: Ik snap de vraag. Toch denk ik dat we in een samenleving leven waarin men toch wat minder bescheiden is dat je het nu doet doen voorkomen. Dat het misschien in het verleden zo was. Maar men vindt redelijk snel wegen en middelen om een wethouder te bereiken. We hebben natuurlijk altijd een algemeen e-mailadres. En dan komt hij toch via altijd bij de wethouder terecht. En soms dan geef ik dan wel even een persoonlijke reactie. Maar verwijs ik wel terug, dit moet ambtelijk worden afgewerkt. Want je kunt natuurlijk niet op elke vraag ingaan over een afspraak. Mijn agenda is echt van ochtends vroeg tot avond laat gevuld. Dus dan moet wel met enige realiteit. Maar ik merk echt wel veel contact met burgers. En soms zoek ik ze ook zelf op. Mm-hmm. Soms krijg je ook wel eens een dossier onder ogen. Dan zeg je, ik kan twee dingen doen. Ik kan hier een hele nette ambtelijke reactie op geven. Maar één telefoontje of misschien even een afspraak lost misschien veel meer op. En op zo'n manier heb je even persoonlijk contact.
1: Ja, ik denk dat wel zo werkt natuurlijk.
0: Denk ik ook. Ja, uit ervaring weet ik dat het zo werkt.
1: Ja, want als je op een gegeven moment het ambtelijke antwoord krijgt. Maar goed, dan gaan de hakken vervolgens ook weer in het zand natuurlijk.
0: Ja, soms niet. Het is soms ook de toon die de muziek maakt. Even het persoonlijke contact. Even iemand stoom af laten blazen. En dan toch een nette reactie geven. Van, het beleid zit zo en zo in elkaar. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dus wat u vraagt kan echt niet. Ja. Dan is dat wel duidelijk. Maar even persoonlijk contact. En dat lost vaak al heel veel op.
1: Ik denk dat in ieder geval de acceptatie makkelijker maakt. Ja. Dan het simpele antwoord van uw verzoek is beoordeeld en afgewezen. Ja,
0: En soms heb je wel formele zaken. Hè? Als iemand toen bezwaren neemt, is dan een formele procedure. Dan moet je het ook formeel afhandelen. Als er een procedure loopt, dan moet je ook niet tussendoor gaan.
1: Dan moet je tussendoor gaan fietsen natuurlijk. Maar ik ga toch even terug. De politiek ingegaan. Was dat echt het contact met mensen? De behoefte om iets voor de samenleving te betekenen?
0: Ja, dat was mijn drijfveer. Het contact met mensen, wat ik net aangeduid heb. Hè, daar laat ik het even bij. En daarnaast natuurlijk ook heb je een visie op de maatschappij. Je ziet bepaalde dingen, je hebt er een mening over. Ja, dan kun je natuurlijk heel makkelijk thuis bij de koffie of bij de borrel zeggen wat er allemaal niet goed gaat. Maar dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen om te kijken of je dingen kan veranderen in de goede richting, in jouw ogen. Ja. En dat is dan de tweede drijfveer om toch in de politiek te gaan. Natuurlijk alles wat in de samenleving gebeurt, heeft met politiek te maken. En dat is wel de plek waar het allemaal gebeurt. En dan moet je daar vooraan zitten.
1: Dat is wel grappig. Een heleboel mensen zeggen, politiek interesseert me niet. Nee. Alleen de ellende is de politiek bemoeit ze met jou, hoor.
0: Klopt. Ik kom ook wel eens op school om een soort gastles of zo te geven. Uh-huh. Dan zeg ik, politiek interesseert jullie waarschijnlijk niet. Maar dat je hier op school zit, heeft al met politiek te maken. Nee, want die schoolgebouwen, die worden door de gemeente gerealiseerd en betaald. Dan zie je ze kijken, wegen waar je over fietst. Ja, dat is politiek, want bepaalt de gemeente waar een weg komt en welke kwaliteit dat die heeft. Nou, en dan zie je ze kijken van denk je,
1: Toch nog. Ja. Trouwens, u zegt op uw eigen website op de SGP-website, ik ben wethouder voor alle inwoners van de Krimpen en de Waard. Nou, dan ben je ook voorman van een partij met een heel duidelijk uitgesproken principe. Politiek bestaat uit geven en nemen, compromissen sluiten. Hoe ga je daarmee om?

0: vanuit uw persoonlijke overtuiging als politicus en als mens?
1: Kijk, uiteindelijk heeft natuurlijk elke politicus heeft een overtuiging. Of dat nu de overtuiging is die ik heb, of dat een gans ander is vanuit een andere ideologie. Mm-hmm. Nou, die heb je als politicus. Op het moment dat je gaat besturen, dan ga je toch afspraken met elkaar maken van, nou, wat wordt nu de lijn? Nou, dan zie je dat met elkaar compromissen gesloten worden. En dat is dan ook de lijn die je als bestuurder gaat uitdragen. En dan weer inderdaad voor alle inwoners. En dan mag het geen oorzaak hebben dat ik een andere overtuiging heb als ik iets moet doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Zou het te ver gaan, ja, dan moet je niet in de politiek en moet je geen bestuurder worden. En als je met elkaar afspraken maakt en daar kun je niet in vinden, ja, dan moet je niet toetreden tot een coalitie of tot een bestuursakkoord.
0: Vindt u het lastig soms?
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat in de Krimpenerwaard, dat kan op andere plekken misschien anders zijn, in de Krimpenerwaard is er heel veel respect voor elkaar. En gaan we met heel veel gevoel voor ieders achtergrond met elkaar om. En dat leidt eigenlijk nooit tot grote controverses of discussies. In die zin denk ik, met geven en nemen, het algemeen belang dienend, ja, moet je gewoon ver komen. En daarnaast heb je een persoonlijke overtuiging en daar is ook ruimte voor.
0: Duidelijk. Ik ga eens even verder naar een ander onderwerp wat ik graag met u zou willen aankaarten. Als we nou op de provinciale wegen rijden, dan hoeven we ons maar te gaan rijden. En dat wordt overduidelijk. Agrarisch Krimpenerwaard is niet blij op de huidige situatie. Nou, verder is er ook nog een Kamerbrief gekomen van minister Van Essen van juni. En dat betreft dan het maatregelenpakket voor de landbouw, natuur en stikstof. En daar heeft de gemeente op gereageerd. Nou, dan ga ik eerst maar eens vragen hoe en waarom.
1: Even beginnen. Het is natuurlijk begonnen met de stikstofbrief van de minister. Ja. Die met een Kamerbrief kwam met heel wat maatregelen om Nederland van een stikstofslot af te halen. Daar zitten goede maatregelen in. En er zitten ook maatregelen in die bij de boeren op hun erf gaan landen, die grote consequenties hebben. Nou, daar, aan de hand daarvan hebben de boeren toch wel zeer verontrust kenbaar gemaakt dat als dit doorgaat, de boerensector in de Krimpenerwaard ter ziele gaat. Nou, daarom hebben ze de noodvlag gehesen langs de provinciale wegen met tal van borden. Er staan er zoveel dat ik ze nog niet eens allemaal gelezen heb, terwijl ik er bijna dagelijks langskom. Zoveel staan er. Maar dat tekent wel iets van de nood en de onrust in de agrarische sector. In de Krimpenerwaard is de agrarische sector van groot belang. 75% van ons grondgebied is agrarische grond. Dus het gaat ergens over. Zij beheren ons landschap. Daar komt bij dat wij een heel uniek landschap hebben. Ons slagenlandschap is nog in de originele staat zoals de agrarische sector dat eeuwenlang ingericht heeft. Heeft hier geen ruilverkaveling plaatsgevonden. En daarnaast is er natuurlijk een probleem rondom stikstof. En nu is er een brief van de minister die de agrarische sector enorm raakt. En als je dan kijkt, wat raakt dan de sector? De minister komt met een grondgebondenheidsnorm. Dat wil zeggen een maximaal aantal vee per hectare. Dat kan in de Krimpenerwaard nog redelijk opgelost worden. Alhoewel er ook bedrijven zullen zijn die of vee moeten wegdoen of grond moeten bijkopen. Mm-hmm. Dat is één.
0: Kun je grond bijkopen?
1: Er is natuurlijk heel beperkt agrarische grond nog in de Krimpenerwaard. De provincie heeft nog een aantal hectares in bezit.
0: En zegt de provincie van, joh, leuk, dat kan je van boven nemen?
1: Nou, zeg maar, wij hebben als gemeente en ik als wethouder landbouw erop aangestuurd bij de provincie om die gronden beschikbaar te stellen voor de agrarische sector. Mm-hmm. Dat is ook toegezegd. Ja. Dus dat willen we ook effectueren. Ja. In één polder zijn we daar op dit moment ook wat concreter mee aan de slag. Bergambacht Vlist. Om te kijken of we daar gronden van de provincie, we noemen dat witte gronden, terug kunnen naar de agrarische sector. Mm-hmm. Die stappen worden gezet. Daarmee kun je een deel van de grondgebondenheid wellicht oplossen. Maar daarnaast is er een tweede maatregel die de minister heeft getroffen. Althans in zijn brief heeft voorgesteld. En dat is de stikstofuitstoot en de ammoniakuitstoot. Nou, dat doet hij dan per bedrijf. En als je dat toepast in de Krimpenerwaard, betekent het dat de agrarische sector voor tonnen per bedrijf moet investeren om die doelen te halen.
0: En er is betekent dat er zoveel uitstoot is?
1: Nou, zeg maar, de huidige uitstoot is al veel minder als jaren geleden. Ja. Dus de boeren werken daar al hard aan. Alleen de minister komt met een eis voor de hele sector van de melkveehouderij van 42-46% daling ten opzichte van 2019. En stelt een norm aan de uitstoot. En die koppelt hij dan aan de fosfaatrechten. 0,164 kilo per fosfaatrecht is al het maximum per bedrijf. Dat betekent dat zo'n agrarisch bedrijf moet investeren in nieuwe stalsystemen, in andere voersamenstelling, fosfaatrechten moet bijkopen. Dat vergt ook een enorme investering.
0: Verklaar even voor de luisteraar fosfaatrechten bijkopen. Wat moeten we daarbij voorstellen?
1: Nou, elk agrarisch bedrijf heeft een vergunning. Ja. Om een aantal fosfaatrechten te hebben. Uh-huh. Op het moment zeg maar, dat je daaraan koppelt wat je mag uitstoten, betekent het dat je minder mag uitstoten. Omdat die norm lager ligt als wat nu in de praktijk plaatsvindt. Uh-huh. En als dat lager is, kun je twee dingen doen. Je kunt vee wegdoen, dan dalen ook je fosfaatrechten. Of je koopt fosfaatrechten bij, als die al te koop zijn. Van stoppende boeren. En dan heb je dus mogelijkheid om meer uit te stoten ten opzichte van wat je nu doet.
0: Maar daar wordt dan de natuur niet blijer van.
1: Per saldo wordt het natuurlijk niet slechter. Want er vindt een afroming op plaats. Als je daar die rechten koopt, dan verdwijnen ze elders. En er zit een afroming tussen. Dus per saldo wordt het minder.
0: Oké, je bedoelt, je haalt het daar weg. Daar valt het. Okay,
1: je verplaatst het.
0: Ja, ja.
1: En er zit een afroming in, dus dat het minder wordt.
0: Nou, wat jij ook kan zeggen, anders dan.
1: Nee, anders dan zou je gelijk blijven.
0: Maar bij ze natuurlijk.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk ook stoppende boeren. Niet zoveel in de Krimpenerwaard, maar wel daarbuiten. Maar dit betekent voor een agrarisch bedrijf dat zij grond moeten kopen, fosfaatrechten moeten kopen, misschien vee weg moeten doen. En het gemiddelde familiebedrijf heeft ongeveer 100, 120 koeien. Ja, als je daar 10, 20 van moet wegdoen of een investering moet doen van tonnen, dan heb je zekerheid nodig op de lange termijn. En die is er niet, want dan heb je daarnaast ook nog de problematiek van de pasmelders. En dat wil zeggen dat er boerenbedrijven zijn, in een Krimpenerwaard best wel heel wat, die ooit zijn gestart, was geen vergunning nodig. En later is door een uitspraak van de rechter bepaald dat er wel een vergunning nodig is. Maar die werden niet meer verleend. Dus die zitten buiten hun schuld in een niet vergunde situatie. En,
0: dat is niet fijn.
1: Nee, dat klopt. En daarvan zeg ik als lokaal wethouder, dat is een oorzaak die niet in de agrarische sector ligt. Dus die moet de landelijke overheid oplossen. Die willen ze ook best oplossen, maar het komt gewoon niet van de grond. En een bank wil een bedrijf wat dus geen geldige vergunning heeft, over het algemeen niet zo eenvoudig financieren. Dus je hebt kip en ei, er moet geïnvesteerd worden. Of moet vee weg, minder inkomsten. En een bank die niet wil betalen. Dat betekent gewoon dat die bedrijven ter ziele gaan.
0: Ja, nou, dat is
1: de noodvlag.
0: Dat was toch niet de bedoeling van de overheid natuurlijk. Mag je hopen?
1: Formeel niet natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ooit in het verleden in Den Haag ook wel eens geroepen. Halvering van de veestapel. Het lijkt er een beetje op dat dit toch wel de consequentie kan worden.
0: Maar ik wil eigenlijk het woord grappig gebruiken in dit geval, want het is het natuurlijk eigenlijk niet. In het verleden is aangedrongen op schaalvergroting. Ja. Kleine boeren waren niet meer levensvatbaar, dus er moest schaalvergroting komen. Ze moesten allemaal groter, groter, groter. Vervolgens wordt gezegd, foei, jullie zijn gaan groeien. Ja. En je zorgt maar dat je het halveert.
1: Ja, klopt.
0: Dat is een beetje oud.
1: Het is overheidsbeleid geweest om te groeien.
0: Ja.
1: Maar ook nog een keer van banken. De banken zeiden, investeren, doe nog groter. Neem nog meer koeien, wij financieren dat allemaal. En daar is nu een omgekeerde beweging. Ja, en dan moet je niet nu de boeren verwijten dat ze dat binnen een heel korte termijn moeten regelen. Want dat is niet te doen. Dan gaan ze failliet.
0: Nee. En er zijn natuurlijk boeren die op zich de bui hebben zien hangen en over zijn gegaan op andere systemen natuurlijk.
1: Ja, deels. Ja. Zeg maar, we hebben natuurlijk in de Krimpenerwaard ook een ontwikkeling in gang gezet. Vanaf het moment dat dat bekend is om stappen te zetten naar biologisch boeren. Nevenactiviteiten op de boerderij, denk even aan zorg of andere dingen. Maar dat kan niet iedereen doen. Je moet niet aan denken dat, nou, er is gewoon geen markt voor, dat iedereen een zorgboerderij heeft of dat iedereen kinderopvang op zijn boerderij. Dat kan natuurlijk ook niet.
0: Moet je daar weer jeugdwerkers op zetten?
1: De hoofdtak is gewoon dat agrarische bedrijf. Ja, en dat moet toekomst hebben.
0: Ja.
1: En dat je een tak naast hebt, nou, dat is prima als het bij je past. En die agrarische sector, wat ik zei, is ook van belang voor het beheer van het gebied in de Krimpenerwaard. Dus als gemeente hebben wij gezegd, wij willen die toekomst van die boeren in de Krimpenerwaard zoveel mogelijk, zo het in ons vermogen ligt, bevorderen. En daarom hebben wij ook zelf als gemeente een brief naar de minister gestuurd om te vragen om maatwerk voor de Krimpenerwaard. En ook dat wij al met elkaar op een hele goede weg bezig zijn. We hebben een gebiedsplan gemaakt. waarin wij stikstofreductie kunnen toepassen. Waarin wij het landschap kunnen behouden. Waarin wij biodiversiteit kunnen vergroten. Dat is allemaal draagvlak voor bij de boeren, bij de natuurorganisaties en bij de gemeente.
0: Dus als ik het goed begrijp, tot nog toe constateer ik in het landelijk in ieder geval discrepantie tussen natuurorganisaties en het agrarisch bedrijfsleven. Betekent dat in de krimpende waard wel een soort overeenstemming is tussen de organisaties voor een plan van aanpak om het een en ander te realiseren?
1: Ja. Bij mijn aantreden in 2023 zijn we gestart, we noemen het een regiegroep. Daar zitten boerenorganisaties in, daar zitten natuurorganisaties in, daar zit het waterschap in, daar zit de provincie in en daar zit de gemeente in. En zijn wij een proces gestart dat elke organisatie die hier aan deelneemt, die geeft een toekomstvisie op de krimpende waard. Mm-hmm. Die hebben ze allemaal geschreven. Dus er is een landbouwperspectief, er is een toekomstperspectief van de gemeente, er is een waterschapsplan van het Hoogheemraadschap. De natuurorganisatie hebben een natuurlijk perspectief geschreven. Dat hebben we met elkaar besproken en toen hebben we gezegd, laat hier nu één plan van maken. Daar hebben we best goed tijd voor genomen. Ja, uiteindelijk is er een gebiedsplan uitgekomen waarin staat hoe wij de toekomst in de krimpende waard voor de agrarische sector, voor de natuur zien. En dat plan heeft draagvlak bij alle organisaties. En dat zouden wij graag in uitvoering brengen. Voor een deel zijn we daarmee gestart. De provincie heeft het omarmd, dit plan.
0: Wel.
1: En die heeft hier ook al meerdere keren behoorlijk geld voor beschikbaar gesteld.
0: Okay.
1: En daarom is een deel ook in uitvoering. Alleen om de doelen die er nu liggen te bereiken, hebben we veel meer geld nodig. En dan gaan we de doelen ook bereiken. En dat is wel op vrijwillige basis. En dat is voor de gemeente een veel prettiger methode dan dwang. Want dan bereik je het van onderaf aan met draagvlak. En dan gaan we de doelen ook halen. We doen er misschien iets langer over, maar die doelen kunnen we gaan behalen.
0: Maar uiteindelijk zou je zeggen, als de overheid gezien de brief stelt een aantal maatregelen. Ja. Nee, niet voor, maar die gaat een aantal maatregelen nemen. Dan zou je als gemeente op een gegeven moment in de situatie kunnen komen dat je de Zwarte Piet toegespeeld krijgt en de boeman moet gaan spelen.
1: Zoals de minister het nu voorstelt, zeg maar, dan ligt de uitvoering straks bij de provincie. Mm-hmm. En de provincie legt het bij de gemeente.
0: Ja, ik kan zeggen.
1: Dan zullen wij die maatregelen moeten nemen. Dus daarom hebben wij nu aangegeven, ook in onze brief aan de minister, doe dat nu niet. Pas nu gewoon maatwerk toe per gebied. En laat ons nu het gebiedsplan uitvoeren. Want dan gaan we een hoop doelen ook bereiken. En op een veel prettige manier met draagvlak.
0: Nou, is er dus vorige week is er een enorm druk bezochte bijeenkomst geweest van ontevreden boeren. U was erbij.
1: Ja, klopt.
0: Wil ik graag van u weten hoe u die bijeenkomst vond. En is in de plannen die je nu besproken hebt, is dat niet een beetje olie op de golven dat je zegt van nou, dan als dat doorgaat, dan wordt die onrust een beetje weggenomen? Of is dat de boosheid zo groot?
1: Laten we beginnen met de eerste vraag. Ik ben eraan bezig geweest. Ik vind als wethouder landbouw, waarin we zo'n grote agrarische sector hebben, en als er dan een bijeenkomst in ons gebied is, waar ik aanvankelijk dacht dat er 300-400 boeren zouden komen.
0: Ja, 1200
1: maar,
0: geloof ik.
1: Ja, meer dan 1000 waren er. Ja. Het was echt een enorm druk bezochte bijeenkomst. Wil ik daar gewoon bij zijn. Niet zozeer om op het podium te staan, want er waren andere sprekers, maar gewoon om te horen en te luisteren. Mm-hmm. Wat leeft er nu? Dus ik was er vroeg, ben er ook lang gebleven, om gewoon tussen de mensen gesprekken te voeren en te luisteren. En te vernemen wat de gedachten zijn. Dan proef ik wel heel grote zorgen bij de boeren. Hele grote zorgen. En dat werd ook bevestigd door de vier sprekers die er waren. Nou, je kunt er altijd iets op afdingen. Het zal misschien iets aangedikt zijn. Maar de conclusie was toch wel, als dit doorgaat, dan hebben heel veel boeren in de krimpende waard geen bestaansrecht meer. Mm-hmm. Dat is ingrijpend en dat komt hard binnen bij de agrarische sector. Aan het eind van de bijeenkomst heb ik daarom, er was ook een vragenronde, gevraagd. Nou, misschien is het goed dat ik namens de Krimpende Waard, de gemeente, ook nog een paar dingen zeg. En toen heb ik ook aangegeven dat wij die zorgen van de agrarische sector delen. En dat we al een brief verstuurd hadden, die was op dat moment al verstuurd, naar de minister, waarin wij specifiek voor de Krimpende Waard aandacht vragen om de maatregelen die de agrarische sector zo hard treffen op een andere manier te laten verlopen. Mm-hmm. Niet meer per bedrijf, maar per gebied. Het gebiedsplan waar draagvlak voor is om dat in uitvoering te brengen en daarmee doelen te behalen. Boeren waren daar natuurlijk best blij mee. Ik heb ook wel gezegd, het is natuurlijk niet helemaal in onze macht, maar we doen ons best.
0: Nee, goed, maar het antwoord ligt er. Ja. Nou, ik heb een vraag. Die brief van de minister, die is 26 juni verstuurd aan de Kamer. Ja. En het college reageert daarop op 1 september. Dan zal ik even snel al de dagen te tellen. Ik denk dat je lang over gedaan.
1: Nou, dat valt op zich mee, want 26 juni was net voor de zomervakantie. Mm-hmm. En we hebben op dat moment wel in gang gezet van, wij willen hierop gaan reageren. In de vakantieperiode zijn daar wat concepten voor gemaakt. Daar heb ik als verantwoordelijk wethouder natuurlijk ook een mening over. Dus wat aanpassingen gedaan. Mm-hmm. En de tweede collegevergadering na de vakantie is deze brief vastgesteld. Je moet het wel zorgvuldig doen. Het moet passen binnen het beleid wat we als gemeente hebben. Nou, dat is het gebiedsplan en het bestuursakkoord. Dus daar moesten we naar kijken. En het moest ook meehelpen aan een oplossing. Dus we hebben er zorgvuldig naar gekeken.
0: Dat is wel handig natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja. Zorgvuldig naar gekeken. Ja. En 1 september vastgesteld en dezelfde middag ook nog verzonden naar de minister.
0: Ja.
1: En inmiddels ook verzonden naar de Tweede Kamerfracties. Om ook hen te laten weten hoe wij erin zitten. En daarnaast hebben we ook, wij zitten ook in de P10. Dat is een organisatie van plattelandsgemeenten. Vergelijkbare gemeente als de Krimpen en de Waard. Ja. Mm-hmm. Daar hebben we het ook ingebracht. Om ook met de gezamenlijke gemeente met dezelfde problematiek bij de minister aan te kaarten hoe hij erin zit.
0: Oké. Hey, dat is in ieder geval, ik denk, goed dat het breed is uitgezet. Dan heeft het in ieder geval aandacht. Nou was op 1 september ook het zomerreces van de raad afgelopen. He, van, konden jullie die reactie nou ook even wat nog iets later, als je nou toch die paar weken pakt, kan je nog niet iets later sturen en dan de raad informeren?
1: U doelt op gestelde raadsvragen, denk ik.
0: Dat is gewoon maar een vraag van mij.
1: Nou, ik zal u zeggen dat wij hebben op 1 september het besluit genomen. En voordat de brief naar de minister is verzonden, 1 september 's middags, hebben wij ook de raad met een raadsinformatiebrief van deze informatie voorzien. Dus de raad was volledig op de hoogte. En het past binnen het beleid wat eerder in de raad is besproken.
0: U zegt, de brief aan de regering van de minister is conform het staande beleid wat door de raad is goedgekeurd. Ja. Dus u heeft de raad geïnformeerd. En er was eigenlijk wat u betreft geen reden om eerst weer een nieuwe raadsvergadering af te wachten om daar de mening over te geven.
1: Nee, want het past, wat ik zeg, het past volledig binnen het beleid van de gemeenteraad. En dan is het natuurlijk gepast voordat je een brief verstuurt, dat je ook de raad informeert. Dus op dat moment is ook de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.
0: Nou, waarvan akte. En dan zijn wij al over de tijd heen. Ik dank Leo Bart hartelijk voor zijn aanwezigheid hier. En wij gaan weer verder met dit programma. Ik wens u een fijn weekend.
1: Ja, dank u. Eens gelijk.

0: Wat, we gaan dus verder kijken naar de cultuur in onze gemeente. En dan komen we naar Theater Concordia in Haastrecht. En we praten met Erik Kamfens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Kamfens, wat is er de komende weken te doen bij jullie?
1: Nou, we zijn weer helemaal begonnen. Het seizoen is weer van start. We beginnen vandaag al, vanmiddag. Dan is de proeverij Haastrecht op het Concordiaplein. En ja, daar is natuurlijk Theater Concordia ook bij betrokken. Vanaf 5 uur. Lekkere hapjes en drankjes en van de lokale winkeliers en horeca. Morgen hebben we Haastrecht Klassiek. Dat is het jaarlijks terugkerende festival van de oldtimers. Die verzamelen zich dan ook op het Concordiaplein weer. En gaan dan een mooie rit maken. En dan 's middags wordt de club weer ontvangen. Met gezellige muziek van de band The Outlaws. Met allemaal muziek uit de 60 en 70 jaren. En ja, dan het eerstvolgende wat we dan hebben is een film. Dat is 24 september, de film Champagne.
0: Nou, het is in ieder geval een behoorlijk programma.
1: Er is alweer een behoorlijk programma, ja precies. En er staat nog veel meer op stapel. We krijgen nog een Haagse band, de Regers. Dat moet je op z'n Haagse uitspreken natuurlijk. En de pubquiz komt eraan. Steel, a tribute to Spandau Ballet. De Murphy Jets, dat is dan all-time rock'n'roll. Ja, dan zitten we nog maar eigenlijk in het eerste deel van oktober. Dus er is weer voldoende te doen.
0: Nou, tegen die tijd, als het al dit programma afgelopen is, dan komen we weer bij je terug voor het vervolg.
1: Ja, graag.
0: Oké, hartelijk dank in ieder geval en veel succes.
1: Ja, oké.
0: Dag.
1: Dag.

0: Onze collega Gert van den Berg heeft van de week een gesprek gehad met Sylvia Vos-Been. Ze is directeur interne en externe dienstverlening van de Gekrimpelde Waard. En ze heeft verantwoordelijk voor de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis. We gaan luisteren naar Gert van den Berg met Sylvia Vos-Been.
1: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Sylvia Vos. Zij is directeur interne en externe dienstverlening bij de gemeente Krimpelde Waard. Ze is verantwoordelijk voor het hele project, de verhuizing en ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht. Ja, Sylvia, een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij ons in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, is denk ik toch een heel project, zo'n verhuizing en ingebruikname. Hoe lang ben je daar nou mee bezig?
2: Nou, daar zijn we echt al een flinke tijd mee bezig. Want ja, dat vraagt gewoon heel veel voorbereiding, zoiets. Ik denk dat al met al we zeker al 2 jaar intensief bezig zijn om die hele verhuizing in goede banen te leiden.
1: Het is een hele organisatie. En doe je dat alleen of met meerdere mensen?
2: Nee, er is een hele projectgroep van collega's van ons die daar druk mee bezig zijn geweest. Ik denk bij elkaar echt zeker wel 10 mensen die er echt intensief mee bezig zijn geweest. En natuurlijk ook nog andere collega's die dan af en toe aansluiten. Maar ja, er moet aan echt van alles gedacht worden. Hè? De meubels, de ICT-voorzieningen, de catering, allerlei aspecten.
1: Ja, en is het nou ook zo dat alle apparatuur zeg maar, van de oude gemeentehuizen allemaal naar Bergambacht zijn gegaan? Of is alles gewoon nieuw gekocht?
2: Qua apparatuur hebben we wel veel nieuwe dingen aangeschaft en ook heel veel dingen verhuisd. Maar vooral al het meubilair hebben we natuurlijk hergebruikt. We zijn het meest duurzame en circulaire gemeentehuis. En dat hebben we ook doorgetrokken in de meubels. Dus eigenlijk alle meubels die we hadden zijn opgeknapt, zoals opnieuw gestoffeerd, soms schoongemaakt. En die zijn allemaal verhuisd naar het nieuwe pand.
1: Nou, zitten jullie daar? Betekent dat nou ook dat het project klaar is?
2: Bijna, ja.
1: Bijna.
2: Er zijn natuurlijk altijd nog puntjes die nog niet helemaal af zijn. Dus dat loopt wel door. En dingetjes die we nog even moeten regelen. Of nou ja, dat is het, echt hetzelfde natuurlijk als met een nieuw huis. Dat is ook nooit helemaal af op het moment dat je al verhuist. Dus dat zijn nog wat kleine restpunten waar de groep druk mee is. Maar het zijn de puntjes op die, zeggen we dan.
1: Als je nou ziet hoe het er nu bij staat, ben je dan tevreden? Is het gegaan zoals je had gedacht?
2: Ja, nou, ik ben eigenlijk meer dan tevreden. Want ik had zelf gedacht, nou, er zullen vast nog wel even wat hiccups zijn of dingen die wat ingewikkeld zijn. Maar het is eigenlijk best vloeiend gegaan. Iedereen kon gewoon gelijk zijn spullen verhuizen en die kon naar op een nieuwe plek zitten. Alles werkte ook, dus dat is heel fijn. Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja, en iedereen heeft nu gewoon een eigen plekje, zeg maar.
2: Nou, wij doen aan flexibel werken, dus niemand heeft een eigen plek, behalve de burgemeester dan in alle eerlijkheid. Maar dat is natuurlijk niet zo gek. Maar alle medewerkers die werken flexibel in het pand, dus die reserveren via een systeem een werkplek van tevoren. En dan kijken ze waar ze willen zitten, wat voor plek ze nodig hebben en met welke collega's ze samen moeten werken. Daar stemmen ze dat op af.
1: Ja, nou, heel leuk allemaal. Ja, en dan, je bent natuurlijk trots op zoiets en dat wil je graag laten zien. En daarom organiseren jullie volgende week zaterdag een open huis. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Nou, tussen 10 en 2 zijn wij geopend. Inderdaad, een open dag voor eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in het pand. Want wij zijn er gewoon hartstikke trots op. Het is een heel mooi pand, ook omdat het circulair is. Dus dat laten we graag zien. Dus tussen 10 en 2 is iedereen die het wil zien, is van harte welkom.
1: Ik wil zeggen, worden er dan ook rondleidingen gegeven en zo? Of hoe gaat dat?
2: Ja, op zich zijn alle publiek toegankelijke gebieden zijn open en iedereen mag gewoon vrij rondlopen. Er is wel een route uitgezet en er staan informatieborden. En de meeste betrokken collega's zijn ook aanwezig om vragen te beantwoorden of om uitleg te geven. En natuurlijk altijd gezellig als iemand even een kopje koffie komt meedrinken, want dat vinden we ook gewoon leuk. En voor de kinderen hebben we nog een hele leuke speurtocht uitgezet. Als ze die oplossen, dan krijgen ze ook nog een leuk presentje van ons.
1: Nou, dat klinkt ook hartstikke goed allemaal. Luisteraars, gewoon gaan kijken. Daar wonen heel veel mensen in de Krimpelde Waard. Als ze dan allemaal komen, kan je dat kwijt in die 4 uur? Of zeg je nou, dan gaan we misschien nog iets langer door?
2: Nou, als het nog heel druk is, dan gaan we natuurlijk nog iets langer door. Het zou vooral fijn zijn als mensen zoveel mogelijk met de fiets komen of lopend. Want nou ja, we hebben een mooie parkeerplaats, maar dat is natuurlijk op een gegeven moment wel vol. Dus het is... Iedereen is welkom. Kom vooral op de fiets. En anders, nou ja, als het regent, gewoon lekker met de auto komen.
1: Oké. Volgende week zaterdag van 10 tot 2 uur.
2: Ja.
1: Misschien nog even het adres voor de mensen die dat nog even willen vullen op een briefje of zo.
2: Ja, het is bijna niet te missen, maar Provincialeweg 5A in Bergambacht. Okay. Bij de rotonde, prachtig pand, rijdt er zo naartoe.
1: gewoon doen volgende week, luisteraars. Dan kunt u eens even zien waar we trots op kunnen zijn in de Krimpenerwaard. Sylvia Vos, directeur interne en externe dienstverlening bij de gemeente Krimpenerwaard. Hartelijk dank dat je even tijd had en veel succes volgende week.
2: Graag gedaan en wie weet tot volgende week.
1: Ja hoor, graag. Tot ziens. Dag.
3: Tot ziens.

0: Onze middenstand in Schoonhoven is flink onder aandacht gekomen. Want Frank Dos uit Schoonhoven is bekroond als beste versspecialist van Nederland. En Gert praat met hem.
1: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Frank Dros, dat is de zoon van Jan Dros. En ik heb ze even gebeld, want ja, we hebben vernomen dat jullie de beste versspecialist van Nederland zijn. Klopt dat, Frank?
2: Ja, dat klopt. We hebben afgelopen maandag de prijs van de versspecialist van Nederland in ontvangst mogen nemen.
1: Hoe wordt hier zoiets?
2: Ja, dit wordt, is een landelijke wedstrijd, dus daar moet je voor opgeven. Dus daar hebben we... De groenteboeren van Nederland konden zich daarvoor opgeven. Het werd vanuit de brancheorganisatie werd dat extra gestimuleerd. En dan word je gecontroleerd eigenlijk. Dus dan komen ze als mystery shoppers komen ze langs. En dan word je winkel onaangekondigd gecheckt. En dat was eerste ronde. En daar waren we goed doorheen gekomen eigenlijk. En toen gingen we de tweede ronde in. Dan komen ze nog een keer langs. En dan wordt er daarna wat meer gekeken... Naar de cijfers en de marketing, hoe je dingen aanpakt, visiebeleid, personeelszaken. En daar word je allemaal beoordeeld. En daarop krijg je een score. En zijn wij de beste van het land.
1: Daar mag je best trots op zijn, denk ik. En heb je nou andere dingen gedaan dan dat je anders doet? Of zeg je van, nou ja, zo als het nu was, is het altijd bij ons in de zaak?
2: Ja, we zijn dus inderdaad sowieso heel erg trots op dat het gebeurd is. En nou, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het altijd zo is. Je weet wel dat je meedoet aan een wedstrijd, maar in een jaar lang kunnen ze langskomen. Dus dat, ja, je kan je daar niet op voorbereiden, zeg maar.
1: Nee.
2: En dus ja, eigenlijk is het zoals de winkel het is, hebben ze het gezien en hebben ze het meegemaakt.
1: Nou, hartstikke mooi. Maar denk je nu dat er meer klandizie gaat komen, omdat men dat toch overal hoort en leest en ziet?
2: Ja, het is altijd goed natuurlijk als er over je gesproken wordt. En als je zo'n mooie prijs in ontvangst mogen nemen, dan willen mensen natuurlijk ook wel je winkel zien. Maar het is vooral een hele mooie beloning voor het team. En waar iedereen keihard voor heeft gewerkt. En dat wordt gezien. En dat is gewoon super mooi. Dat is heel tof.
1: Ja, dat is zeker. En nou ga je niet op je lauren rusten, want je wilt hem natuurlijk volgend jaar weer winnen, denk ik, of niet?
2: Daar gaan we wel weer ons best voor doen, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Dus we gaan weer proberen door te innoveren en met nieuwe dingen te komen. En voorop te blijven lopen, ja zeker.
1: Goeie zaak.
2: Maar moet ik ook zeggen, de nummer 2 en nummer 3 en eigenlijk de nummer 4 en 5... dat zijn ook onwijs mooie groentewinkels. En helaas is het een beetje een uitstervend ras aan het worden. Dus het is wel belangrijk dat we dat met elkaar blijven stimuleren... en elkaar scherp houden en verder brengen. En ook gewoon het hele mooie vak laten zien. Dat is natuurlijk ook wel zo mooi als een prijs.
1: Ik wil je namens RTV Kripperwater, dit denk namens ook alle luisteraars, van harte feliciteren. En we komen zeker even een keertje kijken in de zaak.
2: Dankjewel, altijd welkom en dan zorg ik voor wat lekkers.
1: Hartstikke mooi, fijn weekend.
2: Oké, goed weekend, tot snel.
1: Dankjewel, dag.

0: Bij Welzijn Krimpenerwaard bestaat ook een vrijwillige vervoersondersteuning. En daar praten we over met Inge Lichthelm. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Lichthelm, u bent vrijwillig chauffeur, hè, bij de Welzijn Krimpenerwaard.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Wat moet ik voorstellen? Wie vervoeren jullie?
1: Wij vervoeren mensen die zelf niet meer met de auto naar een afspraak kunnen gaan. En dat gaat dan om ziekenvervoer, sociaal vervoer, bijvoorbeeld naar een verjaardag of een bruiloft. Het kan ook een afspraak zijn bij een kapper waar iemand gewoon zelfstandig niet meer naartoe kan gaan.
0: Dus iemand die naar een verjaardag toe moet, dan denk je, hoe kom ik daar? Die kan u bellen en dan gaan jullie rijden.
1: Nou, mij bellen ze niet. Dat is het bijzondere. Welzijn Krimpenerwaard wordt gebeld. Welzijn Krimpenerwaard zorgt vervolgens voor een chauffeur. Ja. Zoals ik bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En de hele afspraak wordt geregeld door de organisatie zelf.
0: Ja, dus je hebt een centraal nummer. En die kijken wie er beschikbaar is op dat moment. En die kunnen dan rijden.
1: Dat klopt.
0: En ja, voor openbaar vervoer, daar moet je een kaartje kopen. En dat kost geld. Hoe gaat dat bij jullie?
1: Welzijn Krimpenerwaard, de organisatie dus, die rekent uit hoeveel kilometer het is tussen het woonadres en de afspraak, bijvoorbeeld het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Zij rekenen daar een bedrag voor per kilometer. Dat is natuurlijk inmiddels met alle prijzen van nu is dat wel wat hoger geworden.
0: Ook gestegen, ja.
1: Absoluut. Voor ons is het een bedragje. Wij worden daar niet rijk van. Daar zit dan een stukje benzinegeld in, een stukje inzittende verzekering, dat soort zaken.
0: Je hebt natuurlijk ook.
1: Ja, dat is wel belangrijk. En als ik per ongeluk, als er iemand tegen mijn auto aanrijdt en er staat geen kaartje op mijn auto, dan is de schade wel voor mezelf.
0: Ja.
1: Nou, dat red je niet met het geld wat wij krijgen.
0: Nee,
1: dat gaat het niet worden.
0: Maar hoeveel chauffeurs zijn er, die vrijwilligers?
1: Ik zou het eerlijk gezegd niet weten hoeveel dat er zijn. Ik zit zelf in de woonkern Goudrak en wij zijn volgens mij met 4 dames.
0: Okay.
1: Toevallig allemaal dames.
0: Nee, okay, ja.
1: En kleine woonkern. Ik kan me voorstellen dat in Schoonhoven, Bergambacht, Lekkerkerk, dat daar toch wel meer chauffeurs zijn.
0: Ja. En ja, als jullie, ik heb eigenlijk vragen, vind je het leuk om het te doen? Maar ja, als je het niet leuk vond, deed je het niet, hè?
1: Vanzelfsprekend. Voor Welzijn Krimpenerwaard werk ik nu vanaf 2019. Maar binnen Gouda, organisaties binnen Gouda, doe ik het al 35 jaar. Moet ik het toch wel een klein beetje leuk vinden?
0: Ja, ik kan me dat levendig voorstellen. En de mensen zijn ook blij waarschijnlijk, hè, als ze opgehaald worden en kunnen vervoeren.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Het is namelijk niet alleen maar wel makkelijk. Het is af en toe ook echt noodzakelijk. Als mensen niet naar het ziekenhuis toe kunnen of naar de tandarts toe kunnen, dan komt ook de zorg echt in de knel.
0: Ja.
1: En dat is ook wel een beetje de reden waarom ik er destijds mee begonnen ben. Mensen die gewoon niet naar het ziekenhuis kunnen. Omdat, ja, soms hebben ze geen kinderen en soms hebben kinderen toch gewoon hun eigen baan. Kunnen niet steeds maar naar dat ziekenhuis toe rijden met vader of moeder. En dan is dat echt een probleem.
0: Ik denk dat het heel belangrijk werk is. Fijn dat jullie het doen. Als mensen denken van, goh, dit is toch wel erg fijn om daar een keer gebruik van te maken. Dan kunnen ze bellen of met Welzijn Krimpenerwaard.
1: Dat klopt inderdaad. Er is natuurlijk een website. Dus er kan contact opgenomen worden via het e-mailadres. Ook dat weet ik natuurlijk weer niet uit mijn hoofd.
0: Ja, goed,
1: er is natuurlijk ook een telefoonnummer. Iemand kan ook gewoon bellen. Dus ook als er vrijwilligers zijn die het leuk vinden om daar eens wat meer over te weten, dan kan er gebeld worden met de organisatie. Dan wordt daar iets meer over uitgelegd. Over de regels, de lusten en de lasten, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En mensen die er gebruik van willen maken, die kunnen daar ook over bellen. En dan wordt er eerst even natuurlijk een indicatie gedaan. Ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, oh, dat is makkelijk, daar kan ik ook wel een keer gebruik van maken. Maar het is natuurlijk niet dat we een gratis taxi zijn. Zo is het ook weer niet.
0: Nee, zo werkt het niet. Maar belangrijk is dat er meer chauffeurs bij komen. Want het is gewoon belangrijk werk. Het is ook leuk werk, het contact met mensen.
1: Ja,
0: en voor de mensen die er gebruik van moeten maken, want zo is het eigenlijk wel. Ja, ja. Die kunnen zich wenden tot Welzijn Krimpenerwaard.
1: Absoluut.
0: Oké, mevrouw Lichtelm, hartelijk dank voor de uiteenzetting. En fijn weekend.
1: Graag gedaan. Fijn weekend.
0: Dag.

0: En naast radio hebben we natuurlijk onze belangrijke televisietak. En wat er vanaf aanstaande woensdag te zien is, dat gaan we nu horen van Dirk Modenaar. Goedemorgen, Dirk.
1: Ja, klopt. En trouwens ook nog gefeliciteerd. En jullie hier in de studio met de 600ste aflevering. Dat mag natuurlijk nog even gezegd worden. En ja, ik zal de taart straks even gaan aansnijden.
0: Ja, ik wou zeggen, vergeet vooral de taart niet.
1: Het zag er goed uit. Nee, volgende week op tv diverse onderwerpen. De Waard aan tafel is natuurlijk vorige week ook weer gestart. En daar zitten ook weer diverse onderwerpen in de aankomende week. Waaronder opvang van katten bij Wetland Cats. We praten met Ad Berkhouwer, dat is de derde generatie van de zoetwatervisser. En die vertelt ook dat het allemaal niet zo heel erg makkelijk gaat. En waar hij in de praktijk zeg maar tegenaan loopt. Er is aandacht voor de restauratie van de molen in Bergambacht, Molen de Arend. Weet je wat voor molen dat is?
0: Dat is bij het paddenkoekhuis.
1: Ja, maar wat doet die molen?
0: Ik roep tarwe, maar het zal wel mis zijn.
1: Ja, korenmolen. Om dat voor de toekomst te bewaren, moet onder andere het Wiekenkruis vervangen worden. Dus daar is aandacht aan. Er is een verhuizing in Lekkerkerk geweest bij zorgcentrum De Brede Hendrik. En de inwoners die hadden nog de gelegenheid om even een kijkje te nemen in het oude gebouw, overgebleven spullen over te kopen. Ja, het is echt druk, want het is Open Monumentendag vandaag. Ja. Daar gaat de ploeg ook naartoe. Zeilschip De Zeldenrus is vandaag te bewonderen en volgende week op televisie te zien. We hebben nog aandacht voor IJsclub Tialf, waar een nazomerfestival is gehouden de afgelopen dagen. En er komt ook nog een impressie van de proeverij in Haastrecht. Dat is vanavond met het kaasrollen en Haastrecht Klassiek. Dat zijn morgen vindt dat plaats met de oude auto's. Jan Drost komt nog even voorbij, de groenspecialist die je straks in de uitzending had. Die is natuurlijk vestspecialist van 2026 geworden. En de poelieren Krimpen aan de Lek. Die komt natuurlijk ook bij, want die is ook uitverkoren tot de hoofdprijs. Ja, en dan krijg je natuurlijk het riedeltje wat we natuurlijk iedere week hebben van de Edelweiss muziek met de Crossroads. Alle programma's die we kennen.
0: Het vaste programma. Dirk, in ieder geval leuke dingen om naar te kijken. Dank je in ieder geval voor je informatie.
1: Graag gedaan.
0: En straks natuurlijk een fijne uitzending met het Lunch & Brunch programma.
1: 12 uur is het zover.
0: Jazeker. En dan gaan wij nog even kijken, dacht ik, meteen maar even door naar onze buren. Want er is een open dag van de Jeu de Boule vereniging Bergambacht. Die viert vandaag haar open dag. En dat doen ze dan op een open, op een soort open huis vanmiddag tussen 12 en 3 uur. En dan is er zelfs nog het polderkoor uit Stolwijk wat voor de muzikale omlijsting zorgt. Nou, u heeft vast wel eens een keer gedaan. En dat moet u zeker nog eens langs gaan. Als u op de camping of een Frans pleintje ooit gezeten hebt, doen.
2: Nee, ik heb nog maar 3 minuten zendtijd, dus dan gaat het over, helaas. Ja? Oké, doei.
3: Tijd voor een stukje muziek.
0: En in ieder geval gaan we eens kijken, want we hebben het Franse pleintje nu gehad onder de plantanen en de Jeu de Boule. Van Gerrit Boudestein.
4: Ja, oké, dan gaan we doen. Dat is dan een Albatros van Peter Green Splinter.
0: Wat gebeurt er allemaal?

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden. Ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zijn jullie er klaar voor?
6: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brunch Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
7: Plaatje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.
8: Hallo, daar zijn we weer.
3: Ja, dat willen de mensen. Goedemiddag. Zo, nu even jezelf zijn. De Lunch & Brunch Expo Show.

0: En Edith en Dak is al lang niet meer Californië, waar het een hele tijd niet hoeft en kan regenen. Want we hebben dat al gemerkt in de afgelopen maanden, dat het ook hier in Nederland, wat dat er gaat, heel erg droog kan zijn. Maar er is gelukkig het meeste wel van achter de rug. De herfst klopt aan de deur, al moeten we vandaag natuurlijk concluderen dat het een heerlijke,
1: nou, zo zeg je dat dan, hè,
0: nazomerdag is. Heerlijk, op deze 12e september. En heerlijk was het ook voor de honden die vanmorgen vanaf 11 uur naar binnen mochten. Nog steeds van harte welkom zijn, want het duurt tot 2 uur. Bij de hondenplons in zwembad het Wilgrak in Schoonhoven. Ik was daar even om wat opname te maken. Ja, ik was natuurlijk gelijk al in de eerste minuut zeiknat. Want ja, voor mij sprongen een paar van die honden in het water. Maar die komen er dan ook weer uit en die gaan zich lekker afstaan schudden. Heerlijk. En de hondenlucht was, ja, was ook nog wel grappig. Ik was er net voor 11. En stonden daar even met een aantal mensen te wachten.

Snijden. Maar goed, dat is de hondenplons. De afsluiting van het seizoen in zwembad het Wilgerak. Het wordt ook in meerdere zwembaden gedaan. Dus altijd erg leuk voor de hondenliefhebbers, voor de baasjes en uiteraard voor de honden zelf. Op honden gaan we het niet hebben. We besteden straks even kort aandacht aan de rommelmarkt in Haastrecht. Marien Bos hebben we in de uitzending. En even naar Alveen gaan we uitgebreid praten met de twee stalkers Sylvia Ouderdes en Wilar Vonk. De kalender is het nog maar 2 weken voor ze dat dat gaat gebeuren. Vanaf 27 september gaan ze emigreren naar Oostenrijk. Ze hebben op dit moment de Better Breakfast, de Horse Day. De laatste gast is inmiddels uitgezwaaid. En de nieuwe gasten gaan straks vanaf 27 september... maar dan moeten ze eerst nog verhuizen en een maandje later... worden ze dan van harte welkom geheten in House Wilders Hats. We praten er straks over, even na 12:30.

toevallig pas de originele uitvoering geluisterd van Kelly Marie. Lijkt er niet helemaal op, want Patricia Pai maakt er een wat swingerende variatie van. Zo zullen we het maar even zeggen. 1977, Who's That Lady With My Man? We gaan naar het rondje kunst in de eerste weekend van oktober. En vindt dat weer plaats alweer voor de 8e editie in Schoonhoven. Op 2 dagen, op 3 en de 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Het rondje kunst Schoonhoven. Sinds de start van het evenement heeft het zich steeds meer ontwikkeld. Ook dit jaar weer reuze leuke nieuwe locaties zijn erbij gekomen. En ook verrassende nieuwe kunstenaars nemen daaraan deel. Zo'n 18 locaties in de historische binnenstad van Schoonhoven en maar liefst 35 kunstenaars wordt het wederom genieten op 3 en 4 oktober. En de organisatie meldt ook nog het volgende, dat het zeer bijzonder is dat ook dit jaar de samenwerking met het Zilvermuseum is geïntensiveerd. Dat is nu namelijk de startlocatie aan het Kazerneplein. En daar vindt ook de overzichtsexpositie plaats. En deze overzichtsexpositie is al vooraf en na het rondje kunst te zien, want dat is al vanaf 29 september en loopt dan door tot en met 11 oktober. Nou, iedereen van harte uitgenodigd. Rondje kunst op 3 en 4 oktober. U gaat er binnenkort nog veel meer over horen.

Uiteraard hier bij RTV Krimpen de Waard. Zo dadelijk aandacht voor de rommelmarkt op het Amaliaplein volgende week in Haastrecht. Maar eerst. Ja, je ontkomt er niet aan om hem ook een keer te draaien. Ik vind het wel grappig. Als ik hem dan hoor in de auto, dan is het altijd lekker meebrullen. En het is maar goed dat er verder niemand in de auto zit. Hier is die, Rutger van Barneveld.

0: En we vinden het helemaal geweldig. Lekker de zomer nog een beetje in ons hoofd. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Het is ook, nou, zwoel weer kunnen we het niet zeggen, maar het is wel heerlijk weer buiten. En laten we hopen dat het over een week ook zover is. Want daar zit de organisatie van de Rommelmarkt in Haarslecht toch wel een beetje naar uit te kijken. Marien Bos hebben we aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: We zijn er nog maar een weekje van verwijderd van de Rommelmarkt in Haarslecht. Hoeveel editie is het eigenlijk volgende week? Weet je dat toevallig?
1: Ja, volgende week, 19 september, hopen we voor de 20ste keer de jaarlijkse rommelmarkt te houden op het Amaliaplein in Haastrecht. Dat is aangrenzend aan de scholen. Mm-hmm. En inderdaad, wat je zegt, we hopen inderdaad ook op dit weer. Klein zonnetje erbij, niet onwijs warm. En dan belooft dat weer een hele mooie en gezellige dag te worden.
0: Ja, jij zegt de 20ste editie. Ik heb natuurlijk meegedraaid bij de vorige lokale omroep Vlissingen Radio. En ik dacht eigenlijk in mijn gedachten, voordat ik jou sprak, dat het misschien wel de 40ste editie zou zijn.
1: Nee, zo voelt het wel af en toe. Maar nee hoor, we hebben 2 jaar stilgelegen met corona. En het is nu echt de 20ste keer.
0: Oké, we gaan ervoor. Zijn er weer ophaaldagen aankomende week?
1: Nee, die zijn al geweest.
0: Die zijn geweest?
1: We hebben in het dorp al gefolderd en geflyerd. En we hebben al heel veel spullen opgehaald. En komende week gaan we alles sorteren, inpakken. En dan wordt dat vrijdagavond geladen. En zaterdagochtend vroeg aangereden op het Amaliaplein. Zijn er nog mensen die echt met spoed spullen kwijt willen, dan kunnen ze eventueel nog bellen. Maar we hebben al zoveel dat we liever dat ze het bewaren voor de volgende editie.
0: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Nou merk ik bij heel veel rommelmarkten en andere dingen die georganiseerd worden hier in de regio dat het steeds moeilijker wordt om aan genoeg vrijwilligers te komen. Om alles helemaal in goede banen te leiden. Hoe gaat dat bij jullie?
1: Nou, wij zijn als kerk in Haastrecht samengegaan. Dus de hervormde en de gereformeerde.
0: Oh, je hebt er extra bij gekregen.
1: Dus de hervormde die doen het in het voorjaar. Dat heet dan ook de voorjaarsmarkt. En bij ons heet het nu de najaarsmarkt. Dus we helpen elkaar over en weer. En we hebben ook altijd een hele trouwe club. Die we dus ook niet willen passeren. Die we dan ook allemaal weer benutten. Dus nee, dat valt op zich wel redelijk te doen. Er zijn mensen wel actief mee om ze allemaal te bellen en te organiseren. Maar dat gaat op zich wel goed, want we hebben er wel 85 tot 90 nodig op die ochtend. Ja, dus dat is best heel veel.
0: Nou begrijp ik ook waarom ik in de war ben. Ik ben natuurlijk in de war met die voorjaarsmarkt van de hervormden, zullen we zeggen. Die al tot al wat langere periode wordt georganiseerd. Dan ben ik daar in de war geweest. Helemaal goed. Nou, volgende week dan is de aftrap. Is er nog iets wat je nog wilt delen met de luisteraars?
1: Nou ja, het belooft weer een hele gezellige dag te worden. Een hele goede bekende van RTV Krimpenwaard, die verzorgt de muziek. En ook een hele goede bekende, die trekt zijn witte bakkerschot weer aan. En die staat over heerlijke oliebollen te bakken. Nou ja, en als het weer een beetje meewerkt, dan zou ik zeggen, heel Krimpenwaard, kom gezellig naar Haastrecht. Kom snuizen en schooieren. Er staat heel veel mooie spullen, bruikbare spullen. En het wordt gewoon heel gezellig.
0: Helemaal goed. En voor degenen die op Google willen zien van waar het precies wordt georganiseerd, het is niet het Amaliaplein, maar het Amaliahof, hè, toch?
1: Het plein bij Amaliahof.
0: Plein bij het Amaliahof. Zo moeten we daar en parkeren. Dat wordt allemaal geregeld. Dat komt allemaal goed. Daar hoeft niemand over in te zitten. Dat lukt allemaal best wel. Maar als je op de fiets kan komen of lopen, is dat natuurlijk zeer zeker aan te bevelen. Nou, Marien, we zijn er helemaal bijgepraat. Dankjewel en veel succes volgende week.
1: En dank wel voor de aandacht. En een goede uitzending.

Zo word je lekker opgezweept hier bij RTV Knippendwarend. 3 minuten voor 12:30 als je op dit moment zit eten. Natuurlijk eet smakelijk bij de zaterdagmiddag lunch. Misschien heb je de frituurpan wel aangezet, een kroket erin gegooid of een frikandel of iets zo van die geest natuurlijk, een berenklauw of maakt allemaal even niet uit. Geniet er in ieder geval van. Zaterdagmiddag tussen 12:00 en 1:00 betekent ook altijd een uitgebreid onderwerp even na 12:30. En zo dadelijk gaan wij ons verplaatsen naar Oostenrijk. Nee, we blijven nog in Stolwijk, maar we verplaatsen in het gesprek ook naar Oostenrijk. En wel naar House Wilders Hetz. We zijn zo dadelijk in gesprek met Sylvia Oudenes en Willa Vonk. U kent ze van de Horstee, van de Bed and Breakfast aan de Benedenkerkseweg in Stolwijk. En over 2 weken, dan is het zover, dan gaan ze definitief emigreren naar Oostenrijk. We praten zo dadelijk verder over. Eerst pakken we de kalender erbij. We beginnen bij januari, eindigen bij december. En bij welke maand blijven we hangen?

0: Eerder dit jaar kwam hij te overlijden. In februari was dat Niels Sedaka, de Amerikaanse zanger. En dit is weer een van de bekende hits van hem, The Calendar Girl. 12:30 precies. We gaan overschakelen naar Stolwijk, naar de Benedenkerkse weg, naar Bed & Breakfast, de Horstee. Alleen de Bed & Breakfast, dat kunnen we eraf schrappen, want die is formeel er niet meer. Wellicht dat je hem nog vindt op internet, op sites zoals booking.com, maar dat zal heel snel afgelopen zijn. Het is 2019 geweest, in augustus, in die zomer van dat jaar, dat ik bij zo'n bezoek ben geweest. En toen werd de Bed & Breakfast, de Horstee, officieel geopend. Ik heb het over de 49-jarige Sylvia Oudernes en haar man Wilar Vonk, een stukje jonger, 42. Hij noemde zelfs al wel 32. 30 riep hij nog, maar uiteindelijk heb ik ontfutseld dat hij 42 jaar is. En zij hebben de plannen opgevat, en dat speelt natuurlijk al jaren. Daar gaan we het zo dadelijk ook uitgebreid over hebben, om uiteindelijk Nederland terug toe te keren. En dat klinkt een beetje negatief, maar dat is dus niet het geval. Maar ze hebben wel de plan opgevat om te gaan emigreren naar Oostenrijk, naar een prachtig gebied. Untenberg heet het plaatsje. En ze gaan daar wonen in het huis Haus Wilders Herz. Daarover straks nog meer. Maar eens even terug naar 2019. Toen ik daar voor het eerst over de vloer kwam. Sylvia Oudernes, die kende ik al van daarvoor. Want die trad vroeger ook als zangeres onder andere op de Braderie in Stolwijk. En we zagen ze op de bus met de foto. Misschien kunnen ze dat nog herinneren. Om uit te nodigen om vooral ook in de zorg te komen werken. En in 2019 toen was de Horstee zo goed als klaar. En dat was nogal een dingetje.
1: Fundering vernieuwd, dak vernieuwd, boenok eraf gesloopt, vernieuwd. En toen waren de lijntjes gezet en toen hebben we het weer helemaal opnieuw ingekleurd. Dus we hebben best wel wat gedaan, ja. Ja, hoe kijk ik erop terug? Ik heb er geen spijt van. We hebben het alle twee denk ik heel erg leuk gevonden ook.
0: Ja. Ja. Was het al toen jij bezig was met verbouwen en de aankoop van deze boerderij dat jullie dachten, we gaan iets doen wat we al jaren willen. Hè, om zeg maar mensen te ontvangen, mensen naar hun zin te krijgen. De Bed & Breakfast. Was dat toen al sprake van toen je dit aankocht?
1: Nee, dat is heel gek. Maar wij waren die fundering aan het vernieuwen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar van wat moeten we nou eigenlijk met al die ruimte? En toen is het een beetje het idee ontstaan van, ja, misschien kunnen we wel Bed & Breakfast. En dan kan Sil misschien ook de Bed & Breakfast gaan runnen als werk. Misschien met wat anders erbij. En zo is eigenlijk die droom echt ontstaan. En die hebben we ook kunnen realiseren. Dat is heel goed gelopen en daar zijn we ook heel dankbaar voor.
0: Sylvia, hij noemt het al, hè? Als mijn vrouw Sylvia dat kan gaan doen. Dus het was eigenlijk al een beetje voorgekoud dat jij het moest gaan doen. Of was je het er wel mee eens?
2: Oh, dat hoor ik nu ook, ja. Nee, daar was ik zeker mee eens. Weet je, wij dachten echt, is het überhaupt leuk, een bed en breakfast? Dus toen hebben we onze logeerkamer op Airbnb gezet. En toen kregen we de eerste gasten. Dachten, ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. En toen heb ik mijn werk opgezegd. En toen dacht ik, ja, maar ik ga hier ook niet de hele dag zitten wachten tot ik misschien een keer gasten krijg. Dus toen ben ik ook de opleiding van schoonheidsspecialisten gaan doen. En toen zijn we natuurlijk ook bij de brandweer gegaan. Dus nou, toen dacht ik, oké, dan is het wel goed. Dan heb ik wel een beetje van alles. En niet de hele dag alleen maar ontbijt en wachten op gasten. Ja, en toen werd het gewoon ook, die bed and breakfast werd gewoon keidruk. Dus ja, superleuk.
0: Je kwam toen het andere niet in het geding, de schoonheidsspecialist salon?
2: Nee, ik kan dat allemaal heel goed plannen. Ja, het wordt wel heel vaak gewoon de schoonheidssalon dan naar de avond. En Willa die doet dan wel eens, als het echt allemaal spaak loopt, het ontbijt. Of die checkt heel vaak in, want die werkt vanuit huis. Dus dat is echt gewoon prima.
0: Ik kan me goed voorstellen dat je er ook al een beetje in moet komen. Hè? Want je doet iets wat je eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Dus het moet ook een beetje in je zitten. Ik kan me herinneren dat jullie nog op televisie waren met andere mensen die ook een bed and breakfast hebben. Met we gaan even bij elkaar slapen, ruiken en proeven. Wat heb je daarvan geleerd toen?
2: Ja, we hebben vooral het gedaan hier zoals we denken dat we het zelf prettig zouden vinden. En ja, weet je krijgt natuurlijk tips. En dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Kun je er een paar noemen?
2: Nee, dat was wel grappig. We hadden bij de eerste waar wij waren, die hadden maar heel weinig serviesgoed. Dus als we dan ontbeten hadden, dan moest je al je serviesgoed in de vaatwasser zetten. En de vaatwasser moest aan met 4 bordjes. Dus ik had als tip daar van, goh, misschien wat meer serviesgoed. Dan hoef je ook minder die vaatwasser aan te zetten. Nou, wij hebben hierachter echt een hele kast vol met serviesgoed. En boven op de kamers 2 kopjes bij het koffiezetapparaat. Dus wij kregen als tip, misschien moet je daar 4 kopjes neerzetten.
0: Ja. Zijn van die dingen, dat denk je niet aan.
2: Nee, ja, precies. Dus dat was gewoon een inkoppertje natuurlijk. En iemand wilde heel graag een wasmand. Toen dacht ik, ja, nou ja, leuke tip. Ik hou er zelf niet van. Ik vis die badhanddoeken gewoon eruit. En ik hoef geen wasmand.
0: Ja, gewoon klaar. Moet jij eraan wennen, Willa, dat er dan vreemd volk hier over de vloer kwam?
1: Nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Het grappige is wel, we zijn er ook aan begonnen zonder dat we zelf ooit in een bed and breakfast zijn geweest. Dus we hadden een bed and breakfast zonder dat we zelf ooit in een bed and breakfast hebben geslapen. Maar ik denk wel dat het een beetje in ons zit. Dat we daar heel makkelijk mee omgaan. En het ook gewoon leuk vinden als er mensen op ons terrein zijn. Ja, grappig.

0: We zijn in gesprek met Sylvia Oudernes en Wilar Vonk van de Horstee, de Bed & Breakfast aan de Benedenkerkseweg in Stolwijk. De Bed & Breakfast is inmiddels achter ze gelaten, want over 2 weken gaan ze emigreren naar Oostenrijk. We hoorden het verhaal hoe dat Bed & Breakfast is begonnen en dat ze dat met alle ziel en zaligheid hebben gedaan. Maar toch knaagde er wat en het land Oostenrijk, ja, daar vinden ze wel wat van. En wat vinden ze daar? Sylvia die heeft het maar uitgelegd. Wat ze nou vinden van Oostenrijk?
1: Wij hebben daar echt het idee dat je een beetje 30 jaar terug gaat in de tijd. Mensen zijn gewoon trots dat ze bij de harmonie zitten. Het verenigingsleven is gewoon, ja, dat loopt daar nog. Het is gewoon anders.
2: Een beetje het Stolwijk van 30 jaar geleden?
1: Nou, absoluut. Zeker, ja.
3: Absoluut, ja.
2: Ja, dat merkte ik wel toen ik bij Vlissdam kwam. Dat was eind jaren 80. Dat ik wist, zo, wat een bloeiend verenigingsleven hier in Stolwijk. Ja.
4: Maar weet je nog dat je over het dorp reed dat je de bakken rook? En dat je rook dat je voorbij de drogist reed? Ja, dat is daar gewoon nog. Ja, ja, het is echt, je gaat echt een stukje terug in de tijd.
1: Ja.
4: En ik denk dan waar we naartoe gaan, dat ook echt Oostenrijk is. Nog waar Oostenrijk van de Oostenrijkers is.
1: Ja.
4: Dus nog niet verpest, zeg maar, door mensen zoals wij die daar dan ineens ook gaan wonen.
3: Ja.
4: Dus daar hebben we wel heel erg veel zin in. Ik denk ook dat de realisatie bij ons een beetje landen van als we dit echt willen, dan moeten we nu wel gaan. Willen we, nu kunnen we nog bij de brandweer allebei. Kunnen we op die manier nog een beetje integreren. We willen daar gewoon graag meedoen. Ja, en toen eigenlijk hebben we wel denk ik besloten, toen we dat door hadden, hebben we besloten van ja, dan moeten we ook nu gewoon spijkers in mijn koppen gaan slaan en het gewoon gaan doen.
1: Ja.
2: Wat vond de familie ervan?
4: Niet leuk. Niet leuk. Ja, gewoon niet leuk. Wel leuk voor ons. Maar natuurlijk gewoon heel erg jammer dat we weggaan.
2: Hebben ze nog geprobeerd om jullie om te praten?
4: Nee, ze hebben niet geprobeerd ons om te praten. Ik denk wel dat wij hun hebben geprobeerd om te praten, om het ook leuk te vinden. Weet je, zoals onze ouders, die zijn allemaal nog ook gewoon in goede gezondheid. En ja, laten we hopen dat ze ook in goede gezondheid ons gewoon nog vaak mogen bezoeken. En dat is ook een reden om het nu te doen en niet al te lang te wachten, ja.
2: Kun je ons meenemen in dat proces, Sylvia? Want dan maak je de stap van ik wil naar Oostenrijk, maar je moet natuurlijk ergens terechtkomen. Hoe is die zoektocht gegaan?
1: Ja, ook dat is wel een heel verhaal. Ja, nou, op een gegeven moment, ja, nou, we hadden bedacht, we gaan dat dan doen. En we gaan eens op zoek. Waar is het leuk? Nou, dan ga je huizen kijken, internet, hè, hartstikke groot. Iedereen, nou, een leuk huis. Ja, waar staat dat dan ongeveer? Kennen we niet. Nou, toen hebben we de camper gepakt. Toen zijn we 3 weken echt in Oostenrijk rond gaan rijden. En toevallig kregen we pech. En toen zijn we dus beland met een kapot wielager in het dal waar we nu dus een huis hebben gekocht. Dus anders hadden we daar denk ik helemaal nooit gekomen. We kwamen op vrijdagmiddag 4 uur in een garage. En die man zei, ja, wielager kapot. En je mag echt niet verder rijden dan de camping hier 20 meter verderop, 50 meter verderop. En daar ga je het weekend maar doorbrengen. En maandagochtend ben je de eerste. En we waren met de fietsen. En, dus we hebben de fietsen daar afgeladen. En we zijn gaan fietsen. En toen dachten ze, het is hier echt mooi. En toen is eigenlijk een beetje dat ontstaan. Maar toen hebben we ook nog bedacht, misschien moeten we een stuk grond kopen. En dan gaan we daar bouwen. En dan kocht dat voor onszelf ook een beetje tijd. Van, dan hebben we gewoon, dan zijn we hier nog wel een paar jaar. Dan gaan we op het gemak ons huis verkopen. Dan hebben we geen haast, niks definitief nog.
2: Je toch weer een beetje uit te stellen.
1: Ja, dat precies. Maar goed.
4: Kan iedereen er een beetje aan wennen.
1: Ja, dat nog. Ja, precies.
4: Ja, het duurt toch wel een jaar of 3 jaar dat je daar een huis hebt staan.
1: Ja.
2: Maar goed, ja. Uiteindelijk toch het huis tegengekomen waarvan zei, dat gaat er worden.
1: Ja, we hadden eerst een stuk grond en dat wilde allemaal niet lukken. De herburgemeester die zei, wat jullie willen, dat kan niet. Dus toen, toen hier terechtgekomen en het huis bezichtigd. En toen dachten, ja, dit is het.
2: Ja. Kun je wat van de historie van dat huis vertellen?
4: Ja, nou, het is eigenlijk een heel jong huis. Dus dat is wel, we gaan er precies 100 jaar op vooruit. Want dit huis is waar we nu in wonen is 1911 en deze is uit 2011. Dus precies 100 jaar gaan we erop vooruit. En het is een huis gebouwd door Nederlanders. Die zijn op hun 65ste geëmigreerd naar Oostenrijk. En nou goed, haar man is inmiddels overleden en zij gaat terug naar Nederland.
2: Dus het waren Nederlanders die daar woonden?
4: Ja, Nederlanders die daar woonden.
2: En toevallig?
4: Ja, ontzettend toevallig, ja. En ook zeker in dat dal. Dat was heel grappig. Wij hadden die bezichtiging. Het schijnt in Oostenrijk normaal te zijn dat de eigenaar ook gewoon thuis is. Maar dat wisten wij niet. En het was het derde huis, denk ik, wat wij bezichtigden. En die makelaar die was heel zenuwachtig. Dus die stond een beetje te hakkelen in deur. En ja, en eigenlijk wou hij dus vertellen dat de eigenaar ook thuis was. Maar tegen die tijd dat hij daar dus aan toe was, stonden we al in de huiskamer. En toen zei: hallo, ik ben Tieneke.
2: Ja, wist die makelaar dat dan niet? Dat het Nederlanders waren?
4: Ja, dat wist hij wel. Maar hij had gewoon te veel tijd nodig om uit te leggen dat ze thuis was en dat ze Nederlands was. En, ja.
2: Oh, grappig, dan heb je gelijk een klik.
4: Ja, dat was heel grappig, ja. En ja, nou ja, goed. Het voelde eigenlijk gelijk goed, dat huis.

0: je zelf niet verwacht, hè? Nog een linkje met Oostenrijk. Want ik was er op vakantie de afgelopen zomer. En toen heb ik een aantal dagen geluisterd naar Uitdraai. En andere zenders die daar aan het beluisteren zijn. En toen hoorde ik deze onder andere voorbij komen. Het is de Oostenrijkse DJ Parov Stellar en Black Lilies. Kwart voor één geweest hier bij RTV Karim en de Waard. In gesprek met Sylvia Oudernes en Wilar Vonk. De plannen worden werkelijkheid over 2 weken om te emigreren. Definitief naar Oostenrijk. En wat ga je dan doen? Nou, in ieder geval het huis wat ze gekocht hebben, dat is in ieder geval groot genoeg om een appartement te verhuren. En de plannen zijn om er nog een extra ruimte bij te realiseren over een tijdje, zodat ook een tweede appartement verhuurd kan worden. Sylvia pakt de taak op van schoonheidsspecialisten, dat ze nu al doet. Maar Wilar, wat gaat Wilar nou eigenlijk doen?
1: Ik heb een adviesbureautje samen met een collega. Dus het bedrijf blijft ook in Nederland. Ja, ik werk eigenlijk zelden met Nederlanders samen, behalve met mijn collega dan. Maar vooral met bedrijven en universiteiten uit heel Europa. Dus voor mij verandert er niet zo heel erg veel, behalve dat ik niet meer in Amsterdam vertrek, maar in Salzburg of in München.
2: Ja, maakt eigenlijk helemaal niet uit, hè? Dat kan zo makkelijk tegenwoordig met Teams en alles.
1: Ja, ja, exact. Mijn leven is echt wel voor de helft van de tijd achter Teams, ja. Dus dat maakt het heel makkelijk. Als ik mijn laptop heb, kan ik werken.
2: Goed, je wil ook integreren natuurlijk daarin de omgeving. Nou, als jij met je salon begint, dan maak je natuurlijk al de eerste contacten. Hoe zie jij het voor je om de contacten te leggen?
1: We zijn heel erg ons best aan het doen om daar ook weer bij de vrijwillige brandweer te mogen.
2: Lukt dat? Ben je nu al hartelijk ontvangen?
1: Ja, dat is echt heel erg leuk. Zoals Sil zei, het is een gemeente met 1250 mensen. Maar er zitten 70 vrijwilligers bij de brandweer. Dat is ongelooflijk.
2: Ja, dat hadden ze in het Zeeuwse Katzand moeten weten.
1: Ja, ja, inderdaad.
2: Hebben, want die worden opgegeven omdat ze geen vrijwilligers hebben.
1: Ja, en dat is denk ik overal in Nederland. Dus nou ja, wij gaan ook nu weg in Stolwijk. Dus er is echt plek in Stolwijk. Dus mocht je brandweer willen worden, meld je aan. Ga eens een keer kijken op maandagavond. Het is hartstikke leuk. Zo leuk dat wij het in Oostenrijk ook willen doen. Maar we hebben een mailtje gestuurd naar de dorpscommandant van de vrijwillige Feuerwehr Untenberg. Wij zijn Wilar en Sylvia. We komen naar Oostenrijk en we zouden heel graag meedoen. En al is het alleen maar om slangen te rollen, als we maar gewoon mogen meedoen.
2: De contact er ook maar kan leggen.
1: Ja, ja, en kregen we echt superleuke e-mail terug van superleuk. We zijn ook blij met jullie ervaring, maar ook met jullie instelling. En kom eens een keer langs. Dus nou, we gaan er nu over 2 weken al heen. En dan hebben we ook een afspraak. En zei hij, nou, kom dan maar op dinsdagavond, want dan kan de burgemeester ook. Dus hij heeft ook even de burgemeester uitgenodigd.
2: En dan worden daar als eregast onthaald.
1: Ja, dus, maar dat geeft wel aan, ja, hoe leuk we daar tot nu toe in ieder geval ontvangen worden. En ja, daar hebben we heel veel zin in en heel veel goede moed op. Dat ook de brandweer voor ons een beetje helpt om te integreren daar. Ja, zeker.
2: Wanneer gaan we precies vertrekken?
1: Wij gaan precies op 27 september vertrekken.
2: Dan sluit je hier de deur. En wat gaat er hier met de hostee gebeuren?
1: Ja, de hostee is verkocht. En er komen nieuwe mensen in wonen. En het zijn hartstikke leuke mensen. En ik denk dat zij de boerderij gewoon helemaal voor zichzelf gaan gebruiken. Dus dat de hostee stopt ook.
2: Verwacht je, hè, omdat je natuurlijk uit Nederland komt, dat je ook veel Nederlands daar zult ontvangen? Of kan het misschien gewoon alle kanten op gaan als het eenmaal op de site staat dat je iemand uit Polen krijgt, uit Zweden, of welke landen dan al niet meer? Wat verwacht je zelf?
1: Ik denk dat we echt overal gasten vandaan gaan krijgen, ja. Dus ik denk dat er wel echt een groep Nederlanders is die graag naar Nederlanders gaat. Dus die zullen we sowieso krijgen. Maar ik verwacht ook veel Duitsers, maar ook veel uit het zuiden van Europa. Dus Slovenen, Italianen, ja, die kant.
2: Wat van onze cultuur ga je daar brengen, Sylvia? Wat heb je in gedachten? Ga je daar de gele vla introduceren, de stroopwafel of wat denk je?
3: Frikandellen.
2: Nutspot.
3: Pannenkoeken. Ja, ik weet het niet. Nee, ja, nee, ik had eigenlijk gewoon bedacht dat ik naar hun cultuur gaan neigen en niet. Wij willen geen Hollanders op een berg worden. Dus dat wij gewoon de Hollanders daar blijven. Weet je
2: wil je best doen om Oostenrijker te worden.
3: Precies, ja, dat. Ja.
2: Gewoon een plats concert, gewoon overal meedoen.
3: Ja. En ze hebben trouwens ook, want jij vroeg net naar werk, maar ze hebben echt hele leuke banen daar. Want je kan ook gewoon bij de bergbaan kun je gaan werken. Of achter de kassa daar. Of met een. Ze vroegen ook nog mensen voor met zo'n trekker, met zo'n huifkar om toeristen in de rondte te rijden. Dus ik zeg tegen Willa, echt, je moet me tegenhouden, want ik ga gewoon alles.
2: Maar dat deed je hier ook.
3: Ja, precies.

0: prettig als deze plaat langskomt. Il Jouet de Piano, debut Frans Gal uit 1981. We naderen langzaam maar zeker het puntje van het einde van het gesprek wat we hadden met Sylvie Oudernes en Willo Vonk. Waar ze natuurlijk heel veel succes toe wensen. En zo dadelijk, over een kleine twee weken, 27 september, gaat de verhuizing plaatsvinden. En half oktober wordt al de eerste gast ontvangen. En ja, ik volg ze ook via social media, dus ik had het al meegekregen. De eerste gasten die ze gaan ontvangen zijn ook in de tijd de eerste gasten geweest in de Horstee. Ja, Sylvia, die kon het bevestigen. Het zal toch niet zo zijn dat het laatste stukje dan uiteindelijk niet door kan gaan? Ik ga eens even kijken wat er aan de hand is, dames en heren. Ik ga even hier wat stopzetten. Ik ga even dat veranderen. En dan gaan we even kijken of we Sylvia inderdaad te spreken kunnen krijgen. Een klein momentje alstublieft. We gaan even kijken wat hier aan de hand is. Nee, het loopt helemaal vast. Het laatste stukje, dat gaat denk ik dan toch niet gebeuren.
1: Jazeker. Ja. En toch die wel. Komen ook gewoon half oktober.
0: Hadden zij het gehoord dat jullie dat gingen doen? Of hoe ging dat?
1: Ja. Ja, ze hadden dat gehoord en ze zeiden, maakt ons niet uit, al wordt het volgend jaar mei, maar wij worden de eerste.
2: Het leuke is, het zijn stolkers. Ja, dus die hebben hier in Stolwijk als eerste geslapen met elkaar.
1: Het grappige is ook wel, wij werden gebeld door Ik Vertrek, tv-programma. Die hadden ook meegekregen dat we gaan emigreren. En of dat we mee wilden doen. Ik zei, nou, ja, op zich vind ik dat hartstikke leuk. Het is een mooie reclame ook. Toen zeiden ze, maar wanneer gaan jullie weg? Ik zei, eind september. Nou, zegt ze, wij kunnen heel snel schakelen. Dus dat was geen probleem. Ze zegt, maar wanneer komen de eerste gasten? Ik zeg, ja, half oktober. Oh, zegt ze, nee, wij werken eigenlijk altijd 9 maanden toe nadat dan de eerste gasten komen. Ik zeg, ja, dat gaat dan niet lukken. Nee, nee.
0: Dat is wel jammer, dus we gaan je niet op televisie volgen?
1: Nee. Ja, misschien het roer om of we kunnen nog even... Nee hoor, het is goed zo. Het is goed.
0: Uiteindelijk vinden de mensen het ook leuk om jullie te volgen. Hoe kunnen we jullie volgen?
2: We hebben inmiddels een bescheiden websiteje, maar die blijft wel bestaan. Ja, ons huis gaat House Wilders Herts heten. Dus Huis het Wilde Hart.
3: Het Wilde Hart.
2: Ja, House Wilders Herts. Dus als je housewildersherts.nl of op Facebook.
0: Ik vind jou wel een type om dagelijks vlogs te gaan maken. Van ik ben hier aan het lopen, dan ben ik dat aan het doen.
1: Dat ga ik inderdaad doen, ja. Dat ga ik wel doen, ja. Ik denk dat het eerder een blog wordt. Ik hou niet zo van vlog, maar iets leuks gaat er wel opkomen, ja.
0: Het is toch juist leuk om even een filmpje te maken en dan gewoon van die korte, krachtige filmpjes van nou ben ik dit aan het doen, dan ben ik dat aan het doen en zus en zo en dit.
1: Ja, maar dan hoor ik mezelf en dan denk ik, ach, verschrikkelijk.
2: Ah, je inspireert er gewoon. Doe nog even je best, dan gaat ze dat ook doen.
0: Dan gaan we doen. Als jij het nou filmt, dan komt het helemaal goed. Hey, ik ga jullie onwijs veel succes toewensen. Gaat helemaal goed komen.
2: Dankjewel, Dirk, en we zien je daar.
1: Zeker, dankjewel.

0: zeggen we ook tegen de luisteraars van dit radioprogramma goodbye, goodbye, tot volgende week. En we zeggen natuurlijk ook een goodbye aan Sylvie Oudernes en Bilal Vonk, die 27 september definitief gaan emigreren naar Oostenrijk. Heel veel geluk daar. Leuk dat we jullie nog hebben kunnen spreken en verwelkomden in de uitzending hier bij RTW Krimpenerwaard. Haus Wilders het zien Untenberg. U gaat zo ongetwijfeld nog horen als Sylvia inderdaad de vlogs gaat oppakken. Nou, dan kunnen we nog wat beleven natuurlijk. We gaan het allemaal zien en we gaan het allemaal beleven. Wij gaan het afronden. We zullen de computer even herstarten zo dadelijk voor degene na ons. Want die had inderdaad eventjes wat problemen. Excuses daarvoor. Maar het is gelukkig allemaal goed gekomen. Fijn weekend. En tot over 2 weken. Want volgende week ben ik er niet. Dan zit ik in het oosten van het land. En dan heb ik verplichtingen elders. Maar dat hoor je over 2 weken wel. Doei.
1: Jammer, het programma is weer voorbij. Tot de volgende keer en nog een fijn weekend verder.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Hey, Jan! Wakker worden?
8: Hé, wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké.
8: Kijk op smitsauto.nl.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
6: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
7: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Met Ilja Bakker.
8: Goedemiddag, het is bijna 2:05. Dit is Krimpenerwaard Sport, aflevering 649. Samen met Ed Koning achter de knoppen gaan we er weer een mooie middag van maken met de derde en beslissende ronde in het bekervoetbal. Bijna alle wedstrijden beginnen om 14:30. In ieder geval de wedstrijden waar wij live bij aanwezig zijn. En dat is Goudrak tegen Dilettant. En daar is Arie de Notter meegereisd natuurlijk om daar verslag van te doen. FC Perkouw die ontvangt CKC en Hans Paling is op de velden aanwezig voor ons. Bergambacht speelt ook thuis tegen SPV 81. En Jan Ooms heeft zich hier al gemeld. Dus die is op de velden inmiddels wel aangekomen, denk ik. En Haastrecht die is samen met John Jansen op bezoek bij Civeo 60. En daar komt dus ook het verslag vandaan. Verder houden we natuurlijk alle andere wedstrijden ook in de gaten. Het zou leuk zijn om een keer in de studio te komen kijken hoe het er hier nu uitziet. Al die papieren die we hier voor ons hebben liggen. We gaan er een geweldige middag van maken. Tot 18:00 zijn we bij jullie. Dit is Krimpenerwaard Sport.

0: Even kijken hoor, want ik had er nog eentje. Ja, het is hier echt. Oh nee, Spirit, die begint wel om 2:30. En in de pool van Dilettant en Goudrak, daar zitten ook nog Sportclub Excelsior en Blijdorp. Die beginnen ook pas om 3:00. En in de pool van Spirit, daar spelen Berkel en Anti-Barbari tegen elkaar. En dat begint pas om 2:15. Dus die uitslagen die komen pas wat later. En dat is dan misschien ook pas wat later een ontknoping in de pool. Eén pool is al duidelijk, want Schoonhoven heeft al gespeeld. Ja. Afgelopen donderdag helaas geen vuist kunnen maken tegen Donk. Donk heeft daar gewonnen met 2-0 en is daarmee groepswinnaar en gaat dus door in de bekerrondes. Dus die is in ieder geval alvast duidelijk. Ja, wat gaan we verder allemaal nog doen vanmiddag? Ik heb van de week al gesproken met Robert Noble van de Silvertown Lions. Dat interview dat komt in het laatste uur zeker ook nog even voorbij. Verder wordt er gefietst. Er wordt geraced en er wordt even niet getennist, maar daar is vast ook wel het een en ander over te melden. Dus een volle uitzending. Zullen we nog even rust gaan doen?
1: Rustig aan. Ietsje minder tempo.
0: Ietsje rustiger.

0: You can call me El. Nou, I can call Arie. Arie, denk ik. En Arie mag mij Ilja noemen. Arie, een hele goede middag en welkom in deze uitzending.
1: Goedemiddag, Ilja. Inderdaad, de wedstrijd vandaag. Goudenrank Dilettant. Een wedstrijd waarin Dilettant met minimaal 2 doelpunten verschil moet winnen. Om dan eventueel poolwinnaar te zijn. Is het 1-0, dan is het onderlinge resultaat van Dilettant toch wel weer beter als Dilettant met 1-0 of 1 doelpunt verschil zou winnen. Maar dan is het weer afwachten wat de uitslag is van Blijdorp tegen Excelsior. Dus ja, dat, we gaan het allemaal beleven en we hopen er een leuk verslag van te maken. Hoe gaat Goudenrak proberen om Dilettant te verslaan? Nou, Goudenrak die staat met in het doel Hogendoorn. Daar in de verdediging Van Tricht, Otterspeer, Westdorp en Van Maurik. Op het middenveld Van der Heuvel, Overes, Kool en in de voorhoede Boers, Boele en Kamerbeek. De wisselspelers aan de zijde van Goudenrak die zijn Zwart, Van der Heuvel, Schorel, Boers en Westdorp. Dan hebben we de opstelling van Dilettant. Daar staat in het doel Sidon. Dan hebben we in de verdediging Van der Schans, Konings, Cassimi, Lelieveld, Getrouw, Paimans, Van der Akker, Kootkar, Telau en Valentijn. Dat zijn de mannen die dus gaan starten aan de zijde van Dilettant. Dan hebben we nog wat wisselspelers. Dat zijn Noorland, Koedoot en Meulens. Dan hebben we nog een trio van trainers. Dat is Dennis Verkaaik aan de zijde van Dilettant. En dan hebben we Kees van Vliet aan de zijde van Goudenrak. De mensen die vandaag de vlag hanteren, dat zijn Marco Becker aan de zijde van Dilettant. Aan de zijde van Goudenrak is het Boers. Dan hebben we nog een man die alles in goede banen leidt en die luistert naar de naam Martijn de Heer. En deze beste jongen komt uit Krimpen aan de IJssel. Nou, allemaal lekker dichtbij. Allemaal leuk vandaag. Dus we gaan hopelijk hier op Goudenrak aan de Katendijkse dak gaan. Dijk, moet ik zeggen natuurlijk, gaan we proberen om er een leuke wedstrijd en een leuk verslag van te maken. Hoe dan ook, graag tot start, Ilja.
0: Ja, zeker, Arie. En er staat veel op het spel daar. Ze willen allebei winnen, dus dat belooft een open en mooie wedstrijd te worden daar. Dan kijk ik even naar Ed. Hebben Hans en Jan zich ook al gemeld?
2: Nee, er is nog niemand.
0: Nee,
2: dus,
0: nog niet. Nou, ja. Nog geen opstellingen dan van Perkouw en van Bergambacht. John, die bellen we straks als de wedstrijd gestart is. Dan houden we het voor nu gewoon nog even lekker. Niet te rustig, hè, hebben we net bedacht. Dan gaan we inpakken.
2: We gaan een beetje dromen.
0: We kunnen nu nog een beetje dromen over de uitslagen die gaan komen.
3: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: Ja, de artiest van de week, Fleetwood Mac. En dat vind ik heel fijn, want dat betekent dat ik nog 3 keer samen met de luisteraars natuurlijk mag gaan genieten van Fleetwood Mac deze middag. Dit was Dreams. Ja, wat is er al te melden? Ik heb nog niemand gehoord die op de lijn wil. Dan misschien een stukje, hoe staat het met de Vuelta? Want de 1 na laatste etappe is van start gegaan. Om 12:30 ongeveer zijn ze gestart. En ze worden om 17:30 verwacht. Bovenop de Collada del Aguacil. Ja, en dat is een col van de buitencategorie. Dus dat is echt wel een flinke klim. Op dit moment een kopgroep van 14 mensen... die een voorsprong heeft van iets meer dan 3 minuten op een tweede groep. En het peloton zit daar dan nog weer eens 10 minuten achter. Dus voorlopig is het veld behoorlijk uit elkaar getrokken. En ze hebben 1 klimmetje inmiddels gehad. Er komen nu nog 3 klimmen in de eerste categorie. En dan dus de finish bovenop de buitencategorie. Dus dat is nog een behoorlijke wedstrijd. Nog ruim 100 kilometer te fietsen. En waar bevinden zich dan de belangrijke mannen? Nou, in de eerste groep zit wel Wout van Aert. Ons wel bekend natuurlijk van onze zuidenburen, groot wielrenner. Die rijdt in de kopgroep mee. Ook de groene truidrager die zit daarbij. En het peloton die bevat de grote namen. In de tweede groep zit wel ook Steven Kruiswijk, onze landgenoot. En ook Milan Vader, die rijdt op dit moment in die tweede groep. Dus op zo'n 3 minuten achter de kopgroep. Er kan nog van alles gebeuren. Om 17:30 weten we het, dus blijf er vooral bij. Dan praat ik je ook hierover bij gedurende deze uitzending.
1: Je handen zijn warm, je lippen zijn zacht.

0: Nilsson met Diamant. Bij Goudrak Dilettant komen de spelers inmiddels het veld op, meldt Arie. En de andere verslaggevers hebben zich nog niet gemeld met een eventuele opstelling. We gaan er maar vanuit dat ze wel gewoon lekker om 2:30 beginnen. In Madrid is de derde training eindelijk ook afgerond. Veel incidenten in die derde training. Uiteindelijk heeft Antonelli de snelste tijd neergezet. Straks om 16:00, dan is de kwalificatie. Ik heb het natuurlijk over Formule 1. Verstappen was in de training 5e qua tijd. En we gaan zien wat de kwalificatie straks gaat brengen. En wat dan uiteindelijk de opstelling wordt voor morgen voor de race op het circuit van Madrid. De Grand Prix van Spanje. Blijft toch altijd. Zelf, eerlijk gezegd, kijk ik nooit Formule 1. Maar ik vind het wel leuk om er zo verslag van te doen. Gek is dat. Maar als ik dan die rondjes zie rijden, denk ik ja, weer een rondje. Maar goed. Ze vinden het zelf gelukkig wel leuk. En heel veel mensen.
1: Ieder zijn ding, hè?
0: Ieder zijn ding, ja. Ik vind voetbal heel leuk. Ik vind atletiek leuk. Ik vind volleybal leuk. Ik vind schaatsen leuk.
1: Atletiek gisteren ook nog eens zitten kijken. Dus, ook leuk.
0: Ja. Vanavond was weer de volgende wedstrijden. De finales. Ja,
1: gisteren had gisteren weer derde plaats volgens mij.
0: Oh, oké. Ik ga hem eens even bijlezen.
1: Ja.
0: Ik vind het allemaal heel leuk om naar te kijken.
1: In Hongarije.
0: Maar ik ben samen thuis, dus we moeten soms even keuzes maken.
1: Ja, en het was niet op Nederland. Ik zat op BBC te kijken.
0: Oh,
1: dus
0: dan krijg je dat ook
1: weer anders.
0: Ja, er is veel te doen, hè, over die, hoe heet het? Het is, nee, niet de Diamond, de Ultimate.
1: Ja, nog wat. Andere.
0: Ja, Ultimate nog wat. Goed, dus. We hebben ook nog 3x3 basketbal vandaag. Ja, ook leuk. In het kader van basketbal straks in het laatste uur dus het interview met Robert Nobel. Ja, dan gaan we daar ook nog eens even naar kijken. Want dat zit behoorlijk in de lift. Zeker het 3x3. En als we nou nog steeds niks gehoord hebben, dan vermaken we de luisteraars toch met nog een moppie muziek.

0: Roxette. En ik hoor dat we ergens iemand het woord gaan geven. Wie heb je openstaan voor mij, Ed?
1: Arie. Arie. Kom maar.
0: Ja. En er wordt ondertussen gebeld. Ja. Arie, ja. Bij jou zijn ze begonnen.
2: Ja, uiteraard. We zijn hier in de tweede minuut was er al een hele grote kans voor Mike Koldkar. Maar hij, de keeper van de Goudenrak, het was Hogendoorn, die Stef Hogendoorn die de bal ten nauwe nood met zijn voetjes uit het doel kon rantelen. En gelijk die aanval erop die er kwam van Goudenrak, dat was overigens die alleen voor keeper Robert Sidon kwam. En ja, Sidon die maakte daar een cornerbal van. Op dit moment is het dilettant wat dus nu weer een vrije trap mag nemen op de helft. Van het veld spelen die bal weer terug naar Dion Terlouw. Terlouw die bal weer waarschijnlijk wil. Nee, hij loopt. Het tempo is, vind ik, wat af en toe erg laag. Geeft de bal aan Zee Paaiman. Zee Paaiman, die moet nu met die bal. En dat moet hij dan doen. Die moet tegen deze ploeg moeten ze gewoon tempo maken. En ja, ze hebben wat, denk ik in mijn optiek, een klein beetje windvoordeel. En dan moeten we, want die lange bal van Zee Paaiman die kwam helemaal niet goed terecht. En dat betekent dat die bal gewoon weer achterloopt. En dat het een uitbal is voor een van de Goudenrak-spelers, te weten Otterspeer, die bal nu inwerpt. Maar hij doet dat niet goed. En dat betekent dat Dilettant andermaal weer in mag gooien. Doen ze via Lelieveld. Lelieveld die bal nu weer inwerpt. Richting zoals hij getrouwd, die bal doorkomt naar Jim Konings. Maar die staat buiten spelpositie. En dat betekent dat deze bal die er eigenlijk in gemoeten had. Maar dat ging niet, want hij werd teruggefloten door de scheidsrechter. En dat betekent dat deze aanval van Dilettant ook weer overgaat. Hoe dan ook, we hebben hier gespeeld op dit moment een kleine ruim 5 minuten. En de stand is dus zoals we begonnen zijn, 0-0, Ilja.
0: Arie, dankjewel. Het is nog een beetje aftasten daar. En laten we hopen dat het tempo er een beetje in komt. En we hebben iemand aan de telefoon. Maar dat loopt nog niet heel erg soepeltjes. Dat wachten we gewoon nog even af.
3: Doei.
0: Ik denk dat wij nu het nog kan, dat we nog een stukje muziek doen.
4: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.

0: En ondanks alle probleempjes die hier toch weer optreden in de studio qua techniek. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Het is allemaal live en techniek is toch ook wel een dingetje. Maar we hebben contact met Jan Ooms hier op de velden schuin achter ons. En we hadden het, als we het raam open hadden staan, hadden we het misschien kunnen horen, Jan. Want ik begrijp dat er niet alleen een opstelling is, maar dat er ook wel een doelpunt is gevallen.
1: Ja, dan laat ik daar maar mee beginnen. En dat is inderdaad, het programma stond in de vierde minuut met 1-0. Mooie aanval over rechts. En die werd, de bal werd teruggetrokken door Smit in het strafgebied. En er kwam de rechtsback Bellado, die kwam aanlopen, zette zijn schoenen tegen en beschalkte de keeper van SPV 41, Bot. En brengt zijn ploeg daarmee op 1-0. Nou, nu gezegd hebben de trainers van de Hambacht, Pat Potuit, hebben de volgende 11 namen in het veld ingestuurd. En dat is op doel Stefan van der Waals. Op de achterhoede Melvin Treuren, Dennis Hordijk, die ook aanvoerder is, Stefan de Man en Hakim Bellado, de doelpunt te maken van zojuist. En op middenveld staan Joppe Veerman, Twan Smit, Damian van Klei, in de voorhoede Michel van Huisholt, Rodi Wezemer, Bas van Luit. En op de bank zitten vanmiddag, even kijken hoor, Jordi de Graaf, Sam Bouwman, Tobias Barendrecht, Thijs Heeuw, Luc Potter en Nick Speld. De spelers van Cabau, die trainer René Eira, heeft er uiteraard 11 tegenover gezet. En op doel Jeroen Bot. In de achterhoede Ken Wiltenburg, Martijn Hakkenberg, Boas Verstoep. Op middenveld Lars Oskam, Rens Wiltenburg, Frenk Roos. En in de voorhoede Stijn Achterberg, Lex van Maurik, die ook aanvoerder is. En Danny van Os en Floris Kouwhoven. Op de wisselbank zit Ferren Houdijk, Jasper Zijdelaan, Sven van Vliet, Luc de Bruin en Michael de Been. Nou ja, Behalmacht die probeert met een hoog en snel spel de Polsbroekenaren onder druk te zetten. En het is ook een hele belangrijke wedstrijd vanmiddag, want de winnaar gaat in ieder geval door in deze bekerfinale. En als SPV gelijk speelt, dan gaan die zelfs nog door. Dus het is spannend. We blijven u op de hoogte houden. Hiero zijn een kleine 10 minuten gevoetbald. En de stand bij Hambacht, SPV 81, 1-0.
0: Helemaal goed, Jan. En fijn dat het allemaal zo lukt. Dan krijg ik bericht dat Hans Paling misschien ook wel bereikbaar is. We gaan eens even testen of dat inderdaad zo is. Hans, een hele goede middag.
2: Al, in ieder geval, Ilja.
0: Ja, ik hoor jou ook, Hans. Welkom in de uitzending.
2: Oké, ja, dankjewel. Ja, het is een beetje een lastige start vandaag, want ik zit vooralsnog zonder namen. Het systeem hier bij Perkouw dat het opstellingenformulier moet printen, dat is gecrashed. Ze zijn met mannenmacht bezig om te kijken of ze dat kunnen herstellen. Dus dat is eventjes afwachten of dat gaat lukken. De wedstrijd die loopt inmiddels al wel. Dus ja, echte namen van mensen die spelen kan ik nog niet geven. Ik kan wel vertellen dat een minuutje of twee geleden CKC op een 1-0 voorsprong gekomen is. Een mooie aanval vanaf de rechterkant waar de bal over heel veel schijven ging. Uiteindelijk kwam die terecht bij de spits van CKC die onder nummer 10 speelt in de 16 meter. Die draaide één keer weg en haalde met één uit. En daar lag de bal in de verre hoek van het doel van FC Perkouw. En dus staat het hier momenteel 0-1 na een minuutje of 12 spelen inmiddels. Perkouw doet wel goed mee. Is net ook al een keer gevaarlijk voor de goal van CKC geweest. Heeft zelfs al een keer de lat geraakt. En zo kijken we naar de wedstrijd die voorlopig twee kanten lekker op en neer gaat. In een beetje mager zonnetje hier op het terrein van FC Perkouw. En gaan we een vrije trap krijgen voor Perkouw rond de 16. Die pak ik graag nog even mee voor we teruggaan naar de studio. Dus even kijken wat gaat daar gebeuren. Nee, de scheidsrechter geeft gewoon aan dat er gegooid moet worden. Nou, dat gebeurt dan nu. Dan gaat die bal helemaal terug. Is het gevaar hier weer geweken. En staat Perkouw dus achter na 12 minuten spelen met 0-1.
0: Nou, dat is voor Perkouw natuurlijk niet zo leuk. Ik heb wel even gekeken hoe de poolfase ervoor staat. En Perkouw zou om door te gaan moeten wennen van CKC. En dan moeten ze ook nog eens met een verschil van minimaal 4 doelpunten doen. Dus dat is best een hele opgave. Maar het belooft een mooie wedstrijd te worden in ieder geval. En daar dus 0-1 in Bergambach. Dus 1-0 al heel snel vanuit Goudrak. Daar wordt wat heen en weer gespeeld. Maar vooralsnog, voor zover ik hier op de hoogte ben, zijn er geen doelpunten gevallen. En wij gaan schakelen met John Jansen, die met Haastrecht is meegereisd naar Civeo. John, een hele goede middag.
3: Ja, een hele goede middag mensen in de studio en de mensen die aan de radio gepluit zitten natuurlijk. Bij de derde wedstrijd in deze bekercompetitie tussen Civeo en Haastrecht. Beide teams hebben 6 punten uit 2. En Civeo heeft een beter doelsaldo, +8 om +4 voor Haastrecht. En dat betekent dus dat er vanmiddag gewonnen moet worden. Wil Haastrecht nog een rondje doorbekeren. Anders gaat Civeo naar de volgende ronde van de beker. En WDS en Moekepelle zijn beide 0 punten. Moeten tegen elkaar vandaag. En die zijn natuurlijk beide al uitgeschakeld voor deze bekerronde. Nou, Haastrecht heeft wel wat overwicht een beetje genomen in de eerste kwartieren van deze wedstrijd. Heeft ook een kansje gehad via Vreugdeheel, Jeremy Vreugdeheel, die kreeg een klein kansje, maar behandelde denk ik net iets te snel, had misschien iets meer tijd moeten nemen om op doel te kunnen schieten, maar dat was eigenlijk de enige mogelijkheid. Haart wel een paar corners gehad en in het strafgebied is het wel gevaarlijk en Civeo heeft ook wel wat tegen gedaan, maar niet echt de kansen gecreëerd in ieder geval. Krijg Haastrecht een vrije trap op de middenlijn en dan gaat Tijn Stubbe zich Luc de Boer, die gaat zich ermee belasten. Luc de Boer speelt de bal naar Tijmen Straper en dan krijgt hij de bal terug. En dan gaat Luc de Boer kijken, draait om zijn as heen. Gaat hij de middenlijn over, plaatst dan in de voeten daar aan de linkerkant bij Tom Zentveld. Tom Zentveld naar binnen toe. Luc de Boer opnieuw. Luc de Boer die plaatst hem dan diep en dan gaat net niet goed. Kevin Quint werd aangespeeld, maar gaat over de zijlijn heen. En dan mag Civeo opnieuw een aanval in gaan zetten. Haastig zet dus, wat ik al zei, iets meer druk. Maar ja, de doelpunten zullen, als ik het zo zie, aan het spel schaars zijn. Als Haastig natuurlijk snel scoort, kan het een leuk duel worden hier in Zegveld. Maar voorlopig dus, Civeo en Haastig in evenwicht nog steeds 0-0.
0: Helemaal goed. Daar is veel op het spel. Dat belooft een open wedstrijd te worden, mag je dan toch verwachten. En dan kijk ik mijn collega aan. Gaan wij nog even naar Arie voor een update? Ja, Goudrak dilettant. Dilettant zou een beetje meewind moeten hebben, maar uitzicht dat ook al in kansen?
2: Ja, wel kansen genoeg, Ilja. Want in de 8e minuut kwam er ook nog een bal op de lat bij Goudrak. Dilettant probeert het allemaal wel. Ze hebben net ook 3 cornerballen op een rij gehad. Maar het levert allemaal nog geen doelpunten op. Het is Dilettant heeft het betere van het spel. Maar niet echt dat ik zeg van de vlammen vliegen er vanaf. Want ik vind dat wat dat betreft Dilettant het tempo te laag heeft. Maar dat is mijn optiek in de voetballerij. Maar dat zijn de enige wapenfeiten. Nu is het Valentijn die uitstekende pas heeft. Maar ook weer veel te hard. Erg houden in de wind, jongen. Dat is belangrijk vandaag. Want daar moeten ze mee oppassen. Maar goed, dat gebeurt helemaal in de voetballerij. Zeker in een afdeling waarin een Dilettant en een FC Pekomen zeggen. En Goudrak zitten. Goudrak die gaan we even van achteruit opbouwen. Doen ze dat weer rustig uit. Doen ze dat via Otterpeer. Otterpeer die geeft die bal weer aan de nummer 4 te weten. Westdorp. Speelt die bal naar Maurik en die gaat 1 man voorbij, 2 man voorbij, 3 man voorbij. En nu komt er alleen een situatie waarin Goudrak dus een man meer situatie hebben. Dat kan wel gevaarlijk worden. Die misschien door naar zijn kool en dan wordt de bal van de doellijn gehaald. Maar dat is ook buitenspel. En van de zijdetter en de grensetter van Dilettant, Marco Bekker, heeft daar de vlag opgestoken. En dat is gehonoreerd door scheidsrechter uit Krimpen aan IJssel, Martijn Deer. Nou, in ieder geval, dat is ook weer over. En dat betekent dus nu dat Dion Terlouw weer in balbezit is. Dion Terlouw moet die bal snel spelen. Nou, dus Zee Parmer. Parmer is weer helemaal terug. En een foutieve pas, kijk eens. En ja, daar probeert de nummer 9 van de Goudrak, Juri Kool, probeert het wel. Maar hoe dan ook, die bal is weer naast het doel gegaan van keeper Robert Sidon. Hoe dan ook, we hebben hier gespeeld. En rijden 21 minuten en de stand nog altijd 0-0.
0: 0-0 in Goudrak, maar in Berkenwoude is gescoord. Hans, vertel.
2: Ja, Ja, de gelijkmaker staat op het bord, Ilja. Een prachtige aanval van FC Perkouw over de linkerkant, waar de bal heel strak naar rechts gegeven werd. En ik zeg het al, ik heb geen namen, maar de aanstormende nummer 20 op de rand van de 16 meter haalde die uit. En via de onderkant van de lat ploft die bal werkelijk in het doel van CKC. En dus staan hier de ploegen weer op gelijke hoogte na 17, bijna 18 minuten spelen.
0: Helemaal goed, dankjewel. Zijn we weer even helemaal bij rondom de velden. En ik krijg een seintje. Ja. Doorpraten. Oké, nou, dan praten we door. Wat is er verder al te melden in het bekervoetbal?
4: Ja, we hebben weer contact met Jan.
0: Oké. Dus nou, dan gaan we even naar de achterburen. Toch, Jan?
1: Jazeker, ja. 17 minuten op de klok en 1-0 nog steeds op het bord. De Almacht is sterker, heeft het spel dat hij van links naar rechts spreidt, is lastig te verdedigen of tussen te komen voor SPV 81. Maar het was toch SPV 81 die net, waar even kijken hoor, Rens Wiltenburg weggestuurd werd op links. En die liep tot de rand van de 16. En aan de linkerkant gaf hij een schot die maar net naast ging. En zo moet de Almacht nog natuurlijk even blijven opletten voor de counter die SPV gaat plaatsen. Nu is het SPV op eigen helft die een vrije trap mee krijgt. Die geeft de bal aan... kijk hoor, over de achterhoede van Bergambacht heen. En dan is het geen moeilijke bal voor keeper van de Waals van Bergambacht. En die kan hem doorgeven aan Bellado, die hem naar Smit geeft. Maar Smit die glijdt uit en Bellado toch weer in balbezit, de rechtsback van Bergambacht. En die kijkt heel rustig, speelt hem rustig naar aanvoerder Dennis Hoordijk. En die kan het spel voor de rest verdelen. Hier zijn een minuut of 18 gevoetbald. En nog steeds de Almacht SPV 1-0.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor de update. Wij schieten alweer aardig op richting het nieuws. Tijd voor een plaatje, denk ik.

0: Terwijl de dames plezier maken.
1: Maak ze ook plezier op het veld.
0: Maken ze ook plezier op het veld in Berkenwoude. Want daar begint een doelpuntenfestijn zich af te tekenen. Hans.
2: Ja, zeker. Want Perkau heeft inmiddels buiten dat doelpunt wat ze hadden al twee keer op de lat geschoten. En zojuist is het Kevin Gutting die voor FC Perkau de 2-1 aantekent. Een prima aanval over veel schijven die uiteindelijk resulteert in een voorzet vanaf de rechterkant. En ja, Kevin Gutting is voor mijn gevoel bijna 2 meter lang. Dus die steekt snel boven zijn verdedigers uit. Springt op, haalt uit met zijn hoofd. En ja, die bal die was onhoudbaar voor de doelman van CKC. En zo leidt Perkau hier met 2-1. En kan ik ook melden dat de gelijkmaker voor Perkau gemaakt werd door Mark Plug.
0: Kijk, de spelerslijst is blijkbaar weer is tot jou gekomen. Dus dat is hartstikke fijn. Dan weten we inderdaad ook wie er allemaal spelen en wat zij allemaal doen. Hartstikke goed. We schieten aardig op. Doen we nog een klein rondje?
1: Ja, we kunnen even nog naar Arie.
0: Nog even naar Arie, ja. Arie, ben je er?
3: Ja, uiteraard ben ik er. Maar goed, ik kan je vertellen, als jij in Sakintos zit in Griekenland en je zit daar te luisteren naar onze uitzending, is het natuurlijk fantastisch. En ik wil Sebastje van der Wal het allerbeste wensen, want ze zijn dilettanten. Dat komt echt nog niet op voorsprong. En ik hoor een vreselijke echo in mijn koptelefoon. Maar in de 28e minuut was het de nummer 10. Was de boers van Gouderak die net over naast het doel schoot van Robben Sidon. Dat betekent dus dat die kant ook weer verloren is gegaan. Maar hoe dan ook, het staat hier nog steeds in Gouderak 0-0.
0: Nog steeds 0-0 en we gaan zo meteen tijdens het nieuws even kijken of we iets kunnen verbeteren aan de verbinding, Arie, zodat jij geen echo meer hoort en wij een iets mindere brom krijgen. Dat gaan we zo meteen proberen. Wij maken ons zo'n beetje op voor het nieuws. Ja, we hebben 1,5 minuut. Ed, heb jij een liedje van 1,5 minuut? Nou, dat misschien
1: iets meer. 2:47.
0: Nou, dan kunnen we hem grotendeels luisteren.

0: Heel snel nog even naar Arie. We hebben 30 seconden, Arie, maar er is gescoord.
1: Ja, en hier is de stand 1 tegen 0. Gouwerak met een snelle aanval. En dat betekent dat Gouwerak voorstaat.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kick Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
6: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
7: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Met Ilja Bakker.
8: Welkom in het tweede uur Krimpenerwaard Sport. En voetballers trekken zich niks aan van het nieuws. Die voetballen gewoon lekker door. Dus we gaan gelijk een rondje langs de velden doen. En als eerste gaan we naar Zegveld. Want John, er is gescoord bij Civeo tegen Haastrecht.
9: Ja, hij heeft gisteren dat een minuut. We hebben een enveloppe dit van Civeo aan de rechterkant. De bal komt. En daar was Lief de Brug van de Haastrecht. Aan de zijde van Civeo een kort spel. We moesten toen de touw afgetrokken in de dijk. En dat betekent dus eigenlijk dat het was 1-0 voor Civeo. En net amper een half uur geleden schoot Utrecht wel opnieuw op doel. Maar net naast. En er was ook nog een kans voor het Wilprint, die grote ook in naast. Maar daar tegen had haast. Tegen hoor. Want er was een voorzet van Kevin Vint. En die werd goed gedaan. Die voorzet en die werd Tim Straven kwam voor de keeper Visser. Maar die bal kon niet naar beneden komen. En helaas ging hij over het doel heen. Dus van de Sam Visser van Civeo was wel een kansje. En ook Tim Piana ging er aan de rechterkant een keer vandoor.
0: kwam voor Kevin Clifton, schoot in, maar die werd in tweede instantie ook twee keer geblokt in de defensie van Civeo. Er waren nog wel mogelijkheden. Net was ook Lucie van der Vlist, die eigenlijk had kunnen hoepen over Tempisterenen of kunnen schieten op doel, maar wachtte net even te lang. En het zat de verdediger ertussen. En net ging Tijmen Straf alleen op het doel af. Werd de val gebracht. Ja, ik denk dat we wel een stad op kunnen geven, maar de scheidsrechter uit de stad op weg. En zo is het dus gespeeld op dit moment. 31 minuten, 1-0 voor Civeo hier in Zetveld.
8: Dankjewel, John. En de wedstrijd is daar zeker nog niet gespeeld, als ik dat zo hoor. Waar het, ik zei al, een doelpuntenfestijn begint te worden, dat is in Berkenwoude. Hans, want tijdens het nieuwsbericht is er ook bij jou weer gescoord.
10: Ja, inderdaad. Berkouw is op 3-1 gekomen. En wederom Kevin Gutting als doelpuntenmaker. Weer een bal die vanaf de rechterkant voor de goal kwam. En hij hoefde hem eigenlijk alleen maar in te tikken. Nou, dat deed hij dan ook. En dan meteen even wat rechtzetting. Oh ja, want jij zei in de opening van het programma, of bij de opening naar mij toe, dat Berkouw met 5 doelpunten verschil moet winnen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want als Berkouw meer doelpunten maakt dan CKC, door elk doelpunt wat Berkouw maakt, komt er een positief doelpunt bij in het saldo. En bij CKC gaat er één af.
8: Je hebt gelijk.
10: Op dit moment is het zo dat het doelsaldo bij CKC 8-5 is, dus plus 3. En bij FC Berkouw 6-4 en dus plus 2. Dus het kan nog heel spannend worden.
8: Je hebt helemaal gelijk, Hans. Ik had alleen maar gekeken naar de doelpunten die ze zelf gescoord hadden. Dankjewel dat je dat even goed rechtzet. En zoals het er nu voor staat, lijkt Berkouw dus toch wel goed op weg voor winst in deze pool. Laten we hopen dat ze deze vibe kunnen vasthouden, ook straks in de tweede helft. Voorlopig in de eerste helft delen ze een behoorlijke dreun uit, heb ik het idee. We gaan
11: naar de buren.
8: Naar de buren.
11: Bergambacht.
8: Bergambacht, Jan.
12: 14 minuten op de klok en 1-0 op het bord. En het is Bergambacht die wat slordiger gaat voetballen. Maar het is ook dat waarschijnlijk SPV het spel wat beter leest. En het is nu ook hier aan de rechterkant is nu gekomen de aanvoerder Dennis Hordijk, die over de middenlijn is en de bal naar de linkerkant heeft. Maar ook weer zo'n cross pas in het niets. En ja, de concentratie is een beetje weg. Maar aan de andere kant is het wel keeper Jeroen Bot, die de bal in één tijd naar Stijn Achterberg speelt. En deze gaat strafschopgebied binnen. En die zegt van, ik ga schieten. En het is Van der Waals, de keeper van Bergambacht, die de bal pareert en over de achterlijn speelt. En zo mag SPV een corner nemen. Laten we die nog even meenemen. En het is, even kijken hoor, welk nummer, als die zijn omdraait, zie ik het. 16, en dat is dan Floris Kouwenhoven die de corner gaat nemen. Het is aardig bemand met de lange mensen van SPV in het strafgebied. En daar is het de Stefan de Man die de bal het laatst ongelukkig raakt, maar geen probleem voor keeper Van der Waals oplevert. En die pakt hem rustig in de handen en speelt hem uit naar de linkerkant. Hier zijn een minuut of 18, 19 gevoetbald. En de stand 1-0.
8: Helemaal goed. Pakken we Arie in het hele rondje ook gelijk even mee. Arie, hij bromt nog steeds heel erg. Ik hoop dat de echo er bij jou een beetje uit is. Want dat is denk ik nog het allervervelendste.
13: Dat klopt helemaal, Ilja, inderdaad. En ja, Brom, daar kan ik helemaal niks aan doen. Ik weet niet meer wat ik eraan moet doen, maar goed, Dilettanti gaat het wel proberen. Maar ik vind de tempo veel en veel te laag aan de zijde van Dilettanti. En dat betekent dat.

uitsluiting, je alle echt elan van te afspelen gewoon tegen een ploeg die een klasse hoger speelt. En dan, wat ik gewoon ook eigenlijk hier aan afziet, van dinsdag, die gaat gewoon mee met dat hele lage tempo van Gelderland. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze moeten hun eigen spelletje spelen, ze moeten hun eigen tempo maken. En dat gebeurt niet. Nu weer van type passen, nu weer Noorlander. Geef je bal aan Valentijn probeert daar contact te bereiken. Maar contact laat die bal onder de voet.

0: Noorland die gaat mee naar voren. Het is Valentijn die die bal mag nemen. Hij gaat die bal nu in de strafgebied gooien. Kijken of daar misschien die gelijkmaker moet gekopt worden. Maar hij loopt over alles en iedereen heen. Het is andermaal weer een inworp voor de debutanten. De debutant probeert het wel, ze doen het wel. Maar het tempo is in mijn optiek gewoon veel te laag. En dat moeten ze dus opvoeren. Nou, we gaan kijken of dat in de tweede helft gaat gebeuren. Als er niks meer van mij hoort, is gewoon de ruststand bij debutant. Bij Goudenrak tegen debutant gewoon 1-0.
1: Oké, met inderdaad daar nog zo'n 5 minuutjes op de klok. Mocht er wat veranderen, dan horen we het natuurlijk. En anders komen we sowieso gezellig nog een keertje die kant op. Hebben wij een rondje velden gehad? Gaan we onze oren even verwennen met iets anders.

0: Ja, Amy, helaas, we moeten je heel even kort onderbreken, want in Berkenwoude is er weer gescoord, Hans.
1: Een vloeiende aanval over rechts van Petau brengt de bal voor het doel. En is alleen maar een intikker voor de aanstormende aanvallen van Petau. Petau leidt met 4-1.

Back to black, wij gaan back to green. Wij gaan nog een rondje langs de velden doen. Dan beginnen we weer even daar waar het doelpunten regent. Gelukkig alleen doelpunten en geen regendruppels. In Berkenwoude bij FC Pekau tegen CKC, Hans Paling.

0: Ja, bijna rust, denk ik.
1: Het is nog 4 minuutjes spelen hier, Ilja, voordat het rust is. Er zal niet zoveel bij komen, want het spel heeft niet of nauwelijks stilgelegen. Maar inmiddels zitten we dus wel op een tussenstand die Perkouw naar de volgende ronde zou brengen. En het is nog lang geen einde wedstrijd natuurlijk, want er moet ook nog een tweede helft gespeeld worden. Maar dat ziet er in ieder geval voor de thuisploeg veelbelovend uit. Drie doelpunten heel kort achter elkaar, moet ik eerlijk zeggen, de gelijkmaker van Mark Plug wel de mooiste was. Stijf tegen de onderkant van de lat. En de rest waren vrij makkelijke ballen. Een kopbal van Kevin Gutting en een intikker. En een intikker van Jan Butter brengt de stand op 4-1 voor de thuisploeg. En daarmee alle hoop op de volgende ronde.
0: Nou, inderdaad. Ik heb inderdaad mee zitten schrijven met jouw berekeningen. En inderdaad, op doelsaldo zou Perkouw nu groepswinnaar zijn. Dus dat is hartstikke mooi. Als het goed is, hebben we ook aan de telefoon Jan. Want ook daar nog een paar minuten spelen, denk ik, hè, bij Gambacht.
2: Nou, exact nog een minuutje of 4. Want de scheidsrechter, die heb ik helemaal nog niet genoemd. Achter de Visser uit Gouda, geassisteerd door Eddie de Leeuw bij SPV 81. En Tom Treuren bij Gambacht. Nog bij laat trekken. Ja, dat is de vraag. Want Gambacht kakt iets in en het is SVV die dus via de counter toch nog een paar keer gevaarlijk is geworden. Zo was het ook dat Wiltenburg vanaf de middencirkel de bal over de achterhoede van Gambacht speelde. En naar de lange Achterberg op doel zou gaan. Maar het was keeper van de Waals die dat doorzag. En verdediging assisteren en de bal wegkomt voor Achterberg. En dat was een momentje. En nu was het hier bij Gambacht die eruit valt op een counter. De bal van achteren. Helemaal naar de rechterkant die open lag. En naar Smit. Smit die zette iedereen te kijken en liep het strafschopgebied binnen. Maar kwam een beetje schuin uit in het strafschopgebied schoot. En die werd door een verdediger nog eventjes van richting veranderd. Dat was goed. Want anders had hij het doel ingevlogen. Maar het is nog steeds Hiro dat de Gambacht druk zet. Is het Ballado die daar de bal aan de rechterkant krijgt. Maar de keeper in dit geval van Polsbroek, Bot, er ook zijn eigen heel groot maakt, breed maakt. En de bal via de lichaam over de achterlijn zien gaan. En zo is het dat nou Ballado en Bezemer bij de corner staan. Dan laat ik die nog even meenemen. Of moet ik pingpongen met iemand, Ilja?
0: We gaan inderdaad even pingpongen, Jan. Want we hebben ook John hangen in Zegveld. Civeo tegen Haastrecht. Want ook daar de laatste minuten op de klok, denk ik.
3: We hebben al een pegel van Luc Brechtman. Ik ben opgekeerd door Thomas Koenwijk. En net kwam Gert-Jan en Brak naar voren toe en die kwam gevoerd dat daar wel mogelijkheden uit waren. Maar gelukkig van het kort is er niet uitgescoord. Dus die heeft net wel iets overgenomen. Ze kan elkaar niet vinden in de combinatie. En nu een corner dan, of een vrije trap voor Stiveo. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Dus iedereen klopt in het zwart gebied bij Haastrecht. Dat was voor de rust. Want die gaf Vianen en wordt er ook voor de rust gesloten. Gaan we hier rusten tussen Civeo en Haastrecht met 1-0. Ja, ik zeg, er zijn zeker wel mogelijkheden om hiervan te winnen. Maar ja, Haastrecht zou dan op eigen helft vast moeten zetten. En misschien Kelvin Poot in de basis erbij moeten zetten. Om wat meer druk te zetten. Nou, voorlopig moet het 1-0.
0: Helemaal goed. Laten we hopen dat de trainer jouw advies meeneemt. De kleedkamer in. Gaan we nog even naar Hans. Want ook daar, ik denk dat het fluitsignaal bijna klinkt.
2: Ik hang ook toch, hè?
1: In de vallen, denk ik. Waar we even moeten oppassen, want Perkouw is nog even in de verdediging gedrongen door de snelle uitval van CKC. We zitten inmiddels een half minuutje in de blessuretijd. Alle spelers, behalve de doelman van CKC, op de helft van Perkouw. Ja, CKC wil natuurlijk nog graag proberen om nog iets terug te doen voordat het rust wordt. Dat zou wat prettiger zijn, de rust in. Maar nu neemt Perkouw over. Mark Plug aan de bal. Paasje is verkeerd. Kevin Gutting die loopt wel. Maar die bal wordt in de voeten van een CKC-speler geschoven. En nu dan nog eventjes een vrije trap. Die pak ik nog even mee. Nou, dat duurt misschien wel erg lang. Wordt er bij Jan nog gevoetbald?
2: Ja.
0: Jan, kom er maar in.
1: Ik ga even doen, Jan.
2: Ja, oei. Hier wordt een vrije trap gegeven. Dat was Stefan de Man. Scheidsrechter staat ervoor. Hij werd door Achterberg werd hier één keer gevloerd. Omdat hij dus eigenlijk een vrij veld voor zich had. Maar op eigen helft was dat. De bal is al inmiddels genomen door Hordijk naar de linkerkant. En dan is het Bezemer die hem teruglegt naar, even kijken hoor, Treuren. Treuren die weer teruggeeft aan de Man. En de Man die speelt hier aan de rechterkant, Bellado, helemaal vrij staan aan. En die gaat het strafgebied in, althans is de bedoeling. Maar die heeft in het circus wel gekeken naar bepaalde trucjes, want bij hem lukt het niet. En de bal onder zijn schoen door het verdediger van SPV. Door SPV uitverdedigd. Maar het was Bahamag die in de persoon van Smit, maar door goed keeperswerk net van Bot, de keeper van SPV, die de bal in het strafgebied van zijn schoen afplukte. De 2-0 nog niet kon aantekenen. Keeperswerk prima gedaan. Ik weet niet of er nog iemand anders hangt, Ilja?
0: Nee, we hoorden net tussendoor dat er rust is bij Pekau tegen CKC. Dus maak hem maar af, Jan.
2: Ja, nou, hier al fluit scheidsrechter Atter Visser. Ook voor de laatste keer in deze eerste helft. En is het, behandelt die toch wel terecht met 1-0 voorstaat in de rust. We hebben nog een hele helft en we blijven u op de hoogte houden.
0: Helemaal goed. Krijgen wij ook een tussenstand binnen van BVCB tegen Spirit. Daar is het denk ik nu ook rust. Met dank aan Nico Dullard, die vanaf afstand natuurlijk Spirit wel degelijk volgt. Daar een ruststand, waarschijnlijk 1-0. De Spirit die moet nog even aan de bak in de tweede helft.

0: Ja, en op het moment dat je dit nummer draait, dan wordt de lucht ook blauw. Gek is dat. Ja, dat is echt waar. Ik zie het gebeuren gewoon buiten.
1: Roze olifantjes.
0: Ja, nooit aan denken. ja, behalve de Spirit Heren hebben ook de Spirit Vrouwen gespeeld. Etja had daar een uitslag van.
1: Ja, die speelde vanmorgen tegen Mainzen en ze hebben 2-0 verloren.
0: Ja, dus, dat is jammer. Ja, dat zijn uitslagen die je gewoon eigenlijk niet moet delen, hè?
1: Nee, maar ja.
0: Maar ja, het hoort er wel bij. Ja. Er wordt hard gefietst in Spanje, de Vuelta, de ene laatste etappe. Kopgroep van 10 renners heeft een voorsprong van 3 minuten op een tweede groep. En dan zit daar op 8 minuten weer een derde groep, met daarin de top 3 van het algemeen klassement. Roglic, Mas en Gal. En dan Mas en Roglic natuurlijk in andere volgorde. Die zitten in die derde groep, houden elkaar zeker in de gaten. Want als er ergens nog iets verandert in het algemeen klassement, dan moet dat toch vandaag wel gaan gebeuren. Dat is ook door het ploegleider van Roglic is dat ook wel een beetje voorspeld. Als we nog wat willen doen, dan moet het vandaag. De koninginrit die daar op dit moment plaatsvindt. Wout van Aert die zit nog steeds in die kopgroep. Die staat natuurlijk eerst in het puntenklassement. Straks na de volgende call, dan zijn er weer punten te verdienen. Het lijkt erop dat hij dat gewoon glansrijk voor elkaar gaat krijgen daar. En in de tweede groep, daar zit nog steeds ook onze landgenoot Steven Kruiswijk. Die draait dus heerlijk mee in die voorhoede. Met nog anderhalve call uit de eerste categorie en dan dus de finish op de buitencategorie. Alles bij elkaar nog 66 kilometer te rijden. Daar gaan ze nog zo'n 2 uurtjes over doen, is de verwachting. Dus we houden je natuurlijk ook hier op de hoogte. Op de velden hier in de regio is het op dit moment rust. Dat betekent dat wij tijd hebben.
1: Einduitslag is gewoon een
0: einduitslag.
1: Okay. Ja, oefenwedstrijd. Pearson tegen Cabau 1-2.
0: Ah.
1: Dus verder niet belangrijk, maar...
0: Nee, maar wel fijn voor Cabau.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Gewonnen.
0: Dat bedoel ik, ja. Doen wij nog even wat muziek.

0: De lange versie van Paul Young. Lekker hoor. In Gouderak staan de heren weer op het veld. Arie, zijn er nog wijzigingen aangebracht in de ploegen?
1: Ja, natuurlijk. De aftrap was er en het was gelijk een doelpunt voor dilettanten. Dat betekent dat het hier tussen staat 1 tegen 1. Het was Sjoerdje Getrouw die de bal uitstekend achter de keeper van de FC Gouderak deponeerde. En zodoende staat dat hier tussen 1-1 en heb het alle kans weer dat het dus misschien wel naar de volgende ronde gaat. Maar zover is het lang nog niet, want dilettanten... Misschien dat ze nu wat meer tempo gaan maken, want het tempo was de eerste helft veel te laag. Dat moet hoger, maar met de wind tegen gaat het misschien wat makkelijker voetballen. In ieder geval, dilettant gaat het wel proberen, maar hoe dan ook, het is hier, Sebastian van der Wal, in Griekenland, 1 tegen 1.
0: Heerlijk om te merken dat...
2: Dat moet harder, Arie, want dat hoort je niet.
0: Nee, dan moet je hard schreeuwen. Ja, nee, hij zal ongetwijfeld meeluisteren. Ja. En de verbinding is een stuk beter, Arie. Dat is echt heel erg fijn. Rust heeft ook onze verbindingen goed gedaan, dat is duidelijk. Verder een tussenstand. Lekkerkerk op bezoek bij NOC Kralingen. Lekkerkerk staat daar achter met 2-0. Directe poolgenoten ZBVH tegen Stolwijk. Daar hebben we nog geen tussenstanden van. Als iemand die weet, dan horen we dat hier natuurlijk heel graag. En we krijgen een update van Nico Dullaert dat het geen 1-0 was bij rust, maar 2-0 tussen BVCB tegen Spirit. Spirit moet dus echt in de tweede helft ook aan de bak om groepswinnaar te kunnen worden. Al daar. Dat is gewoon nog even spannend. Nou, bij dilettant zijn ze begonnen. Ik verwacht binnen nu en een paar minuten ook wel weer een signaal vanuit Berkenwoude, Bergambacht en Zegveld. Dat daar ook weer gestart wordt. Dat wachten we even af. Heb jij al contact? Nee, nog niet. Dan doen we er nog eentje.

0: Ik had vroeger ook zo'n broek.
1: Ja?
0: Ja. Met allemaal van die zakken. Echt leuk. Hier je sleutels, daar je portemonnee, daar een zonnebril. Ik was wat ouder dan de jongens van Madness, hoor. Oh. Als kind niet. Nee, had ik alleen maar twee broekzakken aan de voorkant. Maar daar ging ook van alles in. Steentjes en beestjes en plantjes. En,
1: oh.
0: Ja. Ik was wel een buitenkind vroeger. Ja. Hebben wij inmiddels... ik zie dat Hans Paling opnieuw aan het opstarten is. Dan hebben we even heel kort... Kort ander nieuws, want windzeiler Luc van Opzeeland is voor de tweede keer wereldkampioen geworden in de IQ Foil klasse. Hij zeilde in het Engelse Weymouth. En hij had zijn handen vol aan zijn opponent Nicolas Goyard. Maar bij de voorlaatste boei koos Van Opzeeland de beste vaarlijn. Hij pakte een voorsprong van 80 meter en gaf die niet meer uit handen. En daarmee is hij dus opnieuw wereldkampioen. Windzeilen, als ik hem zo zie, dan zou ik denken het is surfen. Maar dat schijnt het dan toch niet te zijn. Maar goed, zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van. Maar hartstikke leuk, we hebben weer een wereldkampioen in Nederland. En dat is toch altijd leuk om even te melden. Verder mist Bredewold het WK wielrennen, wat morgen plaatsvindt. Morgen start Mischa Bredewold. Helaas, ze moet het aan zich voorbij laten gaan. Ze vreest ook zelfs dat haar seizoen erop zit. Ze viel in de Faune Tour Femme. En helaas... Het is een teleurstelling. Er wordt gevreesd voor een afgescheurde pees in de elleboog. Maar dat was gelukkig niet het geval. Ze is er wel aan geopereerd. Maar ja, teleurstelling. Helaas geen WK voor Mischa Bredewold. En jammer. Dus morgen andere kandidaten daar in ieder geval. Kijk ik weer met een schuin oog naar Ed. Die gaat bellen, want ik zie hem ook verschijnen... dat er een doelpunt gevallen is. Blijkbaar is er in Zegveld ook weer gestart... En wij gaan contact zoeken met John Jansen om te horen wie er gescoord heeft en wat dat betekent voor de tussenstand. Oeh, ja, we moeten zo snel schakelen dat er wel eens iets uit je handen valt. Als het goed is, hebben we hem. Ja, John, kom er maar in.
2: Ja, in de 51ste minuut wordt Stefan van der Leden wordt diep ingestuurd van Civeo. En die kan zo doorlopen, geeft de bal voor op Rick Wilbrink. En die kan de bal in het leven doel schuiven achter Thomas Groenendijk. En dat betekent dus 2-0 voor Civeo. En haastig begonnen in de tweede helft wel aardig. Kreeg ook wel wat kleine mogelijkheden. Maar laat zich het komt ook wel eens makkelijk van de bal afzetten. En dat was niet jammer. Anders had de 1-1 niet te boorden kunnen liggen. Maar voorlopig dus 52 minuten. Civeo haastig 2-0. Haastig zou toch nog drie keer scoren wil ik nog een rondje willen overleven.
0: Ja goed, daar hebben ze dan nog ruim een half uur voor. Dus in theorie zou het moeten kunnen. En we duimen met jou mee, John, dat het bij Haastrecht inderdaad ook gaat lukken. Dankjewel, 2-0 dus daar voorlopig. En daar staat Civeo dus op door. Dat zouden ze zelf fijn vinden. Wij hopen natuurlijk dat Haastrecht daar nog wat aan gaat doen. En wij hebben inmiddels ook weer verbinding met Jan... die hier achter op het veld staat voor ons bij Bergambacht tegen SPV 81. 1-0 in de rust. Zijn daar nog wisselingen? Is er al wat gebeurd, Jan? Vertel.
3: Ja, inderdaad. Het was bij de eerste de beste corner die gespeeld werd door SPV. Was het volgens uit de corner van genomen door SPV, Lars Oskam. Was het Danny van Os die de bal op het hoofd krijgt. De kleinste man van het veld, maar keeper van Waals verschalkte. En daar 1-1 mee op het scorebord brengt. Nu is het nogal die aan de rechterkant. Ballado, die probeert voor te geven, maar schiet tegen de verdediger aan. En de bal die gaat in de rebound naar Smit. Smit die speelt hem terug naar... dat is een mooie pegel. Goed gered van nogmaals de keeper van Polsbroek Bot. En het was diegene die schoot. Dat was even kijken hoor. Daniel van Klein. En twee maal toe pareerde deze keeper Bot van SPV de bal. En hield daarmee op dat moment zijn doel schoon. En hier is het dan 1-1. In stand.
0: Helemaal goed. Dank je wel. Ik kijk ondertussen met een schuin oog wat het betekent voor de uitslag. Dat zou betekenen dat SPV 81 dan poolwinnaar wordt. Dus laten we hopen dat Begamwacht er nog een doelpuntje bij maakt. Waar wel in ieder geval weer een doelpuntje bij gemaakt is, is in Gouderak, waar Dilettant op bezoek is. Arie, vertel.
4: Ja, en hier is Gouderak wederom op voorsprong gekomen. Het was Boers die de Julian Noorland helemaal uitspeelde. Hij kapte hem uit en hij schoot de bal heel makkelijk toen hij aangespeeld kreeg. Schoot hij heel makkelijk langs keeper Robert Chidon. Zodoende staat Gouderak weer voor met 2-1.
0: Dankjewel, Arie. Wat betekent dat? Dat Gouderak door is. Ja, we gaan nu natuurlijk dan ook proberen om gelijk weer aan te geven van wat betekent dit voor de stand in de pool. Even kijken. Zo te horen proberen we contact te krijgen met Hans.
5: Van de Brom.
0: Ja, Hans van de Brom. Nee, Hans, ben je daar? Nee,
5: nee.
0: Dat lijkt inderdaad niet. Nee, daar wordt ook weer even opnieuw gestart. Ja, beste mensen, beste luisteraars van Krimpenwaard Sport. Het is techniek. En techniek, dat kan je nog wel eens in de steek laten. Dat merken we hier dus ook af en toe. We gaan kijken of we weer verbinding kunnen krijgen met Berkenwoude. Ik hoor mezelf wel ergens terug, maar ik weet niet bij wie die dan open staat. Maar dat maakt niet uit. We gaan het even proberen om weer contact te krijgen met Berkenwoude. Heb jij nog een muziekje dan bij de hand?
6: Some people call me the space cowboy.

0: Wat een zelfkennis heeft die Steve Milne toch. Echt geweldig. En wij hebben aan de telefoon Hans Paling, omdat het via de Lucy, de directe verbinding, niet helemaal wil lukken. Hans, ik denk inmiddels een kwartier gespeeld bij jou weer.
1: Wij zijn, niet eens. Elf minuten onderweg, Ilja.
0: Okay.
1: En nog geen wijziging in de stand wat dat betreft. Nog steeds 4-1. En om jou nog even antwoord te geven op de vraag of ik opstellingen had. Nou, die heb ik nog steeds niet. Want draait niet. Maar ja, gelukkig ken ik de meeste spelers van Perkouw wel bij naam. Dus dat is iets makkelijker. Maar ja, dit CKC is eigenlijk net als in de eerste helft heel goed uit de startblokken gekomen. We pakken het goed op in die eerste 10 minuten. En hebben het toch wel het beste van het spel eigenlijk op dit moment. Perkouw wordt wat teruggedrongen. CKC zal natuurlijk minimaal willen proberen om die voorsprong van Perkouw met 1 doelpunt te verkleinen. Want dat zou betekenen dat zij weer doorgaan. Zo nou luidt het op dit moment met de huidige stand. Op dit moment nog steeds 4-1. En dat betekent dat als het zo bij het eind is, Perkouw door zou gaan naar de volgende ronde.
0: We houden het in de gaten en fijn dat het op deze manier toch lukt. We gaan het wel heel erg druk krijgen op de telefoonlijnen, denk ik. Want er wordt weer heel veel gescoord. Mensen hebben er allemaal weer zin in. Wie hebben we eerst aan de lijn?
2: Jan Bergambach, SPV.
0: Oké, Jan, kom er maar in.
3: En Bergambach heeft het na 4 minuten gelijk rechtgetrokken. Want het was Smit die in de middencirkel aangespeeld werd. Achteruitlopend verdedigers van SPV. Was Smit nog steeds in balbezit. In balbezit en in het strafgebied raakt hij hem even kwijt. Maar met een gelukkige kaart kwam hij weer voor zijn schoen. En eigenlijk na een van 60 meter was het 2-1 nadat zijn schot doel trof.
0: Helemaal mooi. Dat is goed nieuws voor de buren hier in Bergambacht. 2-1 daar dus nu voorlopig weer. En daar wordt echt wel een beetje stuivertje gewisseld. Wie gaat er door, wie gaat er niet door? Zoals het er nu nog voor staat, zou Bergambacht weer poolwinnaar zijn. Dus het blijft hartstikke spannend overal en nergens. Ook in Zegveld. Tenminste, dat hoop ik dat daar de spanning nu weer een beetje komt. Dat het doelpunt aan de Haastrechtse kant gevallen is, John.
2: Nee. Hans hebben wij aan de lijn.
0: We hebben Hans aan de lijn.
2: Hans legt op en Hans heeft doelpunt.
0: Oké, ja, want bij John was ze ook gescoord. Dus dan gaan we zo ook even contact zoeken. Hans, vertel.
1: Ja, het is 5-1 geworden, Ilja, voor Perkouw. Een prima bal. Ik zei het al, Perkouw stond onder druk. En er kwam een diepe bal op Mark Plug op de rechtervleugel. Die zijn tegenstander eruit liep. En de bal onder de uitlopende doelman uitschoof. En er 5-1 van maakte. En nu leek het er eventjes op of de 6-1 op het bord kwam. Maar dat is een buitenspelgeval gevlacht. En ook gefloten door de scheidsrechter. Dus dat feestje gaat voor Perkouw niet door. Maar 5-1 is natuurlijk een prachtige tussenstand voor de mannen uit Berkenwoude.
0: Dat is riant, kunnen we wel zeggen. Ook wat betreft doelsaldo. We houden contact, Hans, hopelijk via de Lucy. Maar anders dan doen we het via de telefoon. En dan wordt het echt aanpoten nu voor mijn collega. Kijk, ik zit erbij en ik luister en ik zeg af en toe wat. Maar jij moet alle knopjes
2: dankjewel
0: goed zetten.
2: Civeo, Haastrecht.
0: Yes.
2: John Jansen aan het doelpunt.
4: 58 minuten, Kevin Klint geeft de bal diep op Jeremy Vreugdehil. En de keeper Sam Visser komt niet uit de goal. En hij loopt de bal prima over Sam Visser heen. 2-1, Civeo en Haastrecht. En dan betekent dus dat de spanning weer een beetje terug is in deze wedstrijd. En ook een gele kaart hebben we net gezien voor de nummer 8, Luc Bregman. Die een beetje harde charge had op de tijdsnaam. En dat is de die wordt genomen door Luc de Boer aan de linkerkant van het veld. Gaan we inbrengen in de cornerkant. Kijken of daar Luc de Boer gooit. Dan iedereen zwijgt toch dat je het is wel bijna een mogelijkheid. Dan gaat kiezen 2 jaar waardoor ook over de zijlijn en naar de rechterkant. Dat betekent dus een inworp voor Haastrecht. En Haastrecht die gaat dan die inworp nemen. Eens kijken wat Haastrecht er nog mee kan doen. Dan Haastrecht daar Tiger Piane die gooit het dan naar voren toe en dan gaat hij over de zijlijn en opnieuw heen. Maar voorlopig dus 63 minuten, 2-1.
0: Nou, dat biedt weer perspectief voor Haastrecht. Dat is hartstikke fijn. We komen heel snel ook weer bij je terug. En dan om het rondje af te maken, Arie, hoe is het bij jou?
5: Nou, ik zat te kijken naar een heel slecht spelend dilettant. Een Gouwrak die gewoon wil winnen en die er alles aan doet om die wind daar eens toe te trekken. En dat levert andermaal weer een mogelijkheid op. En een cornerbal die genomen gaat worden door de aanvoerder van Gouwrak met de nummer dat is Kamerbeek, die cornerbal gaat nemen. En dan moet Dilettant erop letten dat het nog niet tegen een grotere achterstander komt. Maar dat wordt slecht uitverdedigd. En daar komt die bal wederom weer bij Kamerbeek terecht. Maar dat betekent dat Broeren die bal niet kan bemachtigen. En dat betekent ook dat zijn de spelers, de namen van Gouwrak. Van Gouwrak die gewoon veel beter speelt als Dilettant. En ook een klasje lager speelt als Dilettant. Want ik kan Dilettant gewoon niet terug. Nou, het is Maxime van Akker vandaag helemaal niet in de wedstrijd. Speelt die bal af naar Mike Koker. Ga strafgebied. Geeft die bal aan Rijn Kooto. Goed, jongen. Kom maar even. 1 man voorbij, 2 man voorbij. En dan strandt die andere maal. Maar goed, komt die bal bij Koker. Die gaat strafgebied verder. Probeert die bal weer door te tikken naar Kooto. Maar Kooto die laat die bal weer van zijn voet aflopen. En dat betekent dat gewoon weer een achterbal is voor de keeper Hogendoorn van Gouwrak. En dat betekent dat die er weer al zijn tijd van neemt. En gewoon, wie geeft hem ongelijk? Want het is gewoon Gouwrak wat op dit moment de betere ploeg is. En het is zo. Even kijken, komt die bal? Komt die lange bal weer? Richting de nummer 11, richting Boelen. Die weer op de solo toe gaat. Wordt door Casimir wordt hij wel gescoord en gestoord. Maar kijk, uitstekende avond daar weer van Gouwrak aan. Over de linkerkant komt die bal terecht bij Boers. Boers moet die bal voorgooien, trekt die bal voor. Jongen, gelukkig gaat die bal voor de ploeg van Dennis Verkaai. Gaat die bal naast en nu wordt die bal door Noorland wordt die corner gekopt. En die cornerbal wil ik nog even meenemen. Die cornerbal die genomen gaat worden door Westdorp. Die daar al zijn tijd van neemt natuurlijk. Maar hij vindt het allemaal prima. Zijn ploeg staat voor met 2-1 Westdorp. Want het is niet alleen natuurlijk Dilettant wat de aanval zoekt. Nee, het is ook Gouwrak wat gewoon de betere ploeg is. Komt die cornerbal. Komt die bal. Wordt hoog ingebracht. Wordt die gekopt. Maar gevangen daar door de keeper van Dilettant. Robin Sidon die de bal uittrapt naar Mark van der Aden. Mark van der Akker. Die de bal weer van zijn voet laat glijden. En er komt weer een diepe bal zomaar helemaal in het niemandsland. Door Lelyveld weggewerkt. De enige man die op dit moment voor mij een beetje een goede indruk maakt is Mike Koopkar. En de laatste man van Dilettant moet ik zeggen natuurlijk. Want die doet het wel echt wel vrij aardig. En dat is het enige. Dat is Rikje van de Schans die een behoorlijke wedstrijd speelt. En verder vind ik het een heel matige ploeg. En dat Dilettant volgende week uit een ander vaatje moet tappen tegen Lopik. Dat is een duidelijke zaak. Want Dilettant is er lang en lang zijn ze er nog niet. Hoe dan ook, hier is het nog steeds 2-1.
0: En dat is, als ik jou zo goed beluister, is dat ook verdiend. En moet Dilettant inderdaad nog flink achter de oren krabben als volgende week de competitie weer gaat starten. Dat ze inderdaad ander spel gaan spelen. Ondertussen is het ook een doelpuntenfestijn bij BVCB tegen Spirit. In het nadeel van Spirit helaas. BVCB leidt daar nu met 4-0. En is daarmee op dit moment poolwinnaar. Ik probeer te vinden wat Berkel tegen Antti Barbari op dit moment doet. Dat is om 3:15 gespeeld. Gestart moet ik zeggen. Maar daar kan ik nog geen tussenstanden van vinden. Dus het is nog niet helemaal duidelijk wie daar dan poolwinnaar gaat worden. En ik had ook begrepen dat in die pool er 2 mensen doorgaan naar de beker. En dat zal te maken hebben met het niveau waarop Spirit natuurlijk ook speelt. Dat gaan we nog even uitzoeken wat dat daar allemaal betekent. Verder doet Parkoudus op het moment goede zaken. Bergambacht doet ook goede zaken. Haastrecht moet nog aan de bak. En Gouwrak doet op dit moment hele goede zaken. En Dilettant zijn we niet helemaal tevreden over. Laten we hem zo even samenvatten. Ik denk dat we er dan weer even doorheen zijn. Oh, qua tijd ook. Bijna. Muziek.
6: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
5: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
6: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport.

0: Welkom in het derde uur Krimpenerwaard Sport. En hier staat de telefoon roodgloeiend. Dus Ed, die heeft het gewoon hartstikke druk. Wij gaan heel snel proberen te bellen met Jan Ooms. Die hierachter op de velden staat, want daar is weer gescoord. Zoals ik het vorige uur ook al zei, de voetballers trekken zich niks aan van het wereldnieuws. Die voetballen gewoon lekker door. En ja, we hebben Jan aan de telefoon. Jan, welkom in het derde uur.
1: Dankjewel. Hier op Sportpark de Hoofdkamp. En is de score alweer veranderd. En het is weer de handmacht die aan het juiste rechte eind trok. Het was, is 3-1 inmiddels. Het was een mooie aanval die bij Botter, die ingekomen is voor Verkleij, terecht kwam. Die uithaalde snoeihard, maar keeper Bot bokste de bal weg. Maar precies voor de voeten van Zeem, die ook ingekomen is. En die haalde verwoestend uit en bracht zijn ploeg daarbij op 3-1. Nu is het Hambach die ook al een paar keer meer gewisseld heeft. Omdat ja, volgende week toch wel een belangrijke Krimpenerwaardwedstrijd derby staat. Dat is Hambach tegen Haastrecht. Is het nu dat Thijs weer in balbezit gespeeld wordt. Naar de 16 meter lijn. Naar de bal naar rechts speelt. Naar Smit. En die schiet net voor langs en scheidsrechter Visser, die net eventjes een paar boze spelers om zich heen had van Hambach. Want dat was Luc Potten naar beneden getrokken door Hakkenberg van SPV. Dacht men, maar scheidsrechter Visser dacht er anders over. En die besloot, geen pingel, we spelen gewoon door. En zo is het dat het hier nu een ruim 70 minuten gevoetbald zijn. En de stand 3-1.
0: Volbehandig. 3-1, dat is riant op dit moment om de pool te winnen, om door te gaan in de bekerwedstrijden. Als het goed is, hebben wij ook aan de telefoon John Jansen. Ja, het laatste bericht was 2-1. Gaat Haastrecht nog een beetje aan de bak, John?
2: Ja, Haastrecht gaat zeker aan de bak, maar had al eigenlijk al 2-2 moeten zijn. We hadden Luc de Boer, die het kleine verpaas had op Tijmen Straper, die alleen op goalie Visser afging en die schoof hem in de hoek. Maar Visser gooide zich er heel kraan op voor en haalde die bal uit de hoek. En even later hadden we nog Kevin Quint met een goede voorzet aan de linkerkant. En Jeremy Vreugdeel die knipte in, maar die ging over de goal heen bij Visser. Dat waren twee behoorlijke kansen om hier te scoren. Nu aan de rechterkant nog een keer. Kan Tigofiano de bal niet controleren. Kan Civeo overnemen. Maar in ieder geval zijn de mogelijkheden er wel in de 77e minuut. En als het nog 2-2 gaat worden, zal het leuk zijn. Maar dat moet niet te lang duren, deze 2-1. Maar voorlopig dus doet Haastrecht zijn best. En heeft het ook Leon Steenkamer eigenlijk in de ploegblok al gelijk naar rust voor Tijn Stubbe. En dat is eigenlijk de wissel bij Haastrecht. En iedereen denkt, waar blijft Kelvin Poot? Maar Kelvin Poot gaat binnenkort een half jaar op vakantie. Dus die raken ze dus ook voorlopig kwijt. En haast ook volgende week wel weer te kikken over Stem de Bruin en over Björn Verleeuwen. Maar Marco Oskam, die is er volgende week nog niet bij. En dat zijn belangrijke twee pilaren van Haastrecht. Maar voorlopig hier in het zegveld 7-6, 2-1 voor Zuveel.
0: Ja, dat is een uitslag die je niet hoopt. Tenminste als Haastrechtenaar zijnde. Maar goed, nog een ruime 20 minuten zo'n beetje. Nee, nog 10 minuten op de klok, zie ik. Ja, dus misschien dat ze nog in ieder geval gelijk kunnen maken. Wij hebben ook weer aan de telefoon Hans Paling, denk ik.
3: Ja, Hans. Dat klopt helemaal, Ilja. En zoals de Duitsers dat al plachten te zeggen, is de voorentscheidung hier definitief gevallen. Want Perkau komt op 6-1. En daarmee lijkt het wel duidelijk welke ploeg er doorgaat naar de volgende ronde. Een prima aanval weer van FC Perkau. Dat de laatste 10, 15 minuten eigenlijk een beetje in de verdrukking zat. Maar er even uitkwam. En Kevin Gutting die kreeg de bal op de 16 meter, haalde uit. En via de rug van een tegenstander ging die bal over de doelman van CKC heen. En belandde in het doel van CKC. En daarmee dus 6-1. Nou, dat betekent als we naar het doelsaldo kijken dat CKC inmiddels is aanbeland op 0. En Perkau op 5+. En dat zal in die, wat is het nog, minuten die we nog te spelen hebben, denk ik niet echt meer kunnen betekenen dat CKC aanspraak kan gaan maken op de volgende ronde.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. Dat ben ik volledig met je eens. We gaan het rondje afmaken, want in Goudrak, daar staan nog een kleine 10 minuten op de klok. Ik denk iets meer dan 5 minuten nog, Ari. Hoe is het daar nu?
4: Nou, ik denk zeker dat er wel een kwartier gespeeld moet worden, want er is een speler van... De wedstrijd heeft stilgelegen, want een speler van Goudrak die is per barricade het veld afgegaan. Hij waarschijnlijk heeft hij zijn schouder uit de kom, dus dat is een beetje pijnlijk.
0: Maar
4: dat is niet anders. En het spel is nu zojuist net weer begonnen. En Dilettant probeert het wel, staan allemaal massaal op de helft van Goudrak. Maar het is niet zo dat we zeggen, Dilettant die gaat tot scoren komen. Want het zit totaal geen tempo in deze wedstrijd. En dat is natuurlijk jammer. Maar hoe dan ook, het staat hier nog steeds 2-1 voor Goudrak.
0: Ja, 2-1, maar wel even met een vervelende onderbreking. Dus laten we hopen dat het allemaal snel herstelt. En dat hij snel ook weer op de been zal zijn. Want een schouder uit de kom, dat is niet fijn. En wij hebben opgehangen met Hans.
5: Maar Hans belt gewoon weer terug.
0: Echt,
5: want een uur geleden zei ik 10.

0: Ja, de verslaggevers denken ook... Hoezo even rustig aan?
1: Waarom een nummer draaien?
0: Gaan we niet doen. Ari?
2: Ja, het is Jurri Kool die de 3-1 op het scorebord zet. Geklungel in de verdediging van Dilettant. En dat betekent dat Dilettant nu achter staat met 3-1. En ik kan niet anders zeggen dat het de Gouden Rakkers gegund en verdiend is. Gouden Rakkers staat hiervoor in hun eigen dorp met 3-1.

0: Een artiest die nog op ons wenslijstje staat.
1: Ja.
0: Ja, hè? Als die weer naar Nederland komt, gaan we het gewoon proberen.
1: Als.
0: Ja. Tougher than the rest. Bruce Springsteen natuurlijk, The Boss. We gaan richting de slotfase van deze laatste bekerronde. Kwart over vier. Sommige wedstrijden zijn misschien al klaar. Bij ons in de Krimpenenwaard, op de Krimpenenwaardse velden, wordt nog gevoetbald. We gaan eens
1: even
0: kijken.
1: We gaan eerst naar Arie, want Arie moet even nog zijn doelpunt uitgebreid.
0: Dat is ook zo. Arie, hoe is het gelopen?
2: Ja, het was geklungel in de verdediging van Dilettant. En die bal maar weer breed leggen en weer breed leggen. En dan zat die speler van Goudenaar zat ertussen. Ja, en toen knalde die bal heel makkelijk langs keeper Robert Chidon, die er totaal ook weer niks aan kan doen. En dat betekent nu andermaal weer komt er een bal van Ricky van der Schant. Die wordt gespeeld door Rijn Kulder. Laat hem gewoon over zijn

0: Onder zijn voet doorrollen. En ik hoor net van de verschillende dilettante supporters, het is ongeorganiseerd. Nou, het is ook zo, van dilettant, de spelers staan niet op hun plek. En ze proberen dat allemaal wel, maar het zit er totaal niet in. En daar gaat, wil ik zeggen, Mike Koltka, die eindelijk ja, die zijn eigen hemel te pestpokken werkt, laat ik het een keer zo zeggen. Maar het werkt geen vruchten aan. En dan wordt die bal allemaal door de keeper van Goudrak, wordt die makkelijke prooi voor hem. En op de klok staan er wel 90 minuten. En hoe lang dat scheidt dat er door laat spelen, dat moet ik hem maar even afwachten. Hoe dan ook, dat doelpunt van Dilettant was gewoon verdiend. En de Goudrak en Dilettant die speelt heel ongeïnteresseerd. En het is niet de ploeg die ik ken. Het is niet de ploeg. Je denkt, nou, na de rust komen ze even lekker op 1-1. En dan gaat er misschien gaan ze eigenlijk voetballen. Maar andermaal hebben ze weer het tempo er niet in gegooid. En het loopt niet vandaag. Dus in ieder geval Dilettant verliest gewoon hier in Goudrak. En Goudrak gaat in 25 jaar gaan ze eindelijk weer een keer door naar die grote ronde van de KNVB-beker. En dat vinden ze natuurlijk in die Goudrak hier fantastisch. Want een ploegje die maar 2 elftallen bezit. En ja, dat is natuurlijk erg fantastisch mooi.
1: Hoe dan ook, dat is het zeker.
0: Ik denk dat het gewoon afgelopen is.
1: We houden nog even contact, Arie, of het inderdaad nog doorgespeeld wordt of dat het zo klaar is. Goudrak dus verdient daar gewonnen. Wij gaan naar Bergambacht, want daar het regent doelpunt. Ik zei het al eerder, niet alleen in Berkenwoude, maar ook in Bergambacht. Jan, kom er maar in.
2: Ja, is het 85 minuten op de klok en 4-1 op het bord. Ja, inderdaad, 4-1. Het was net een aanval van Bergambacht over de rechterkant. En de bal die werd voorgegeven in het strafschopgebied werd niet goed weggewerkt. Kwam weer voor de voeten van Twan Smit. Die hem van om en bij de 16 meter lijn snoeihard uithaalde. En keeper Bot verschalkte. En 4-1 op het bord aantekent. Nu is het Bergambacht dat in de aanval is. En de bal over de zijlijn. Is het Zeeuw die hem mag gooien. En dat overlaat, want ze hebben totaal gehaast aan die ook Jordi de Graaf. Die gooit hem in het strafschopgebied en er is het Botter die daar geattaqueerd wordt. Maar is het Gakkenberg die de bal over de zijlijn achterlijn speelt en mag de corner nemen. Dat gaat gebeuren door van Houselt. Houselt die is die staat stand-by om de corner te trappen. Het is heel blauw-zwart in het strafschopgebied bij SPV. En de bal die wordt getrapt richting tweede paal. En daar is het een duwfout. Maar de bal die werd loeihard ingeschoten door Smit. Maar een duwfout geconstateerd door scheidsrechter Visser. En het is een vrije trap in het strafschopgebied waar Bot de bal genomen heeft. Bot die hem probeert bij Achterberg te krijgen. Maar er is het aanvoerder Dennis Voordijk die in de bal op de middenlijn wegkopt. En zo speelt Bergambacht de balletje weer een beetje rond. Joppe Veerman. Joppe Veerman die ze in de middencirkel teruglegt op de aanvoerder Hordijk. Hordijk die legt hem terug naar Bouwman. Bouwman die speelt hem zomaar in niemands land. Maar daar is toch Delgado die hem daar speelt. Maar die speelt hem te hard in de voeten van Barendrecht. Maar die verliest de bal en er is het SPV die in balbezit is. Ik heb hier nog officieel 3 minuten op de klok. Zeg het maar, Ilja.
1: Ja, bij Hans denk ik dat het ook zo richting de eindfase gaat. Arie, dat weten we niet precies. We gaan even een beetje pingpongen. We gaan van Jan naar Hans.
3: Ja, het is nog precies 2 minuten op het moment dat jullie hierheen komen. Ilja, officiële speeltijd. En die 7-1 die ik daar straks gemeld heb, ja, die staat nog steeds op het bord. Terkouw gaat zich dus plaatsen voor de volgende ronde. En dat is best wel een beetje raar. Want als je kijkt naar het spelbeeld van die tweede helft, dan heeft VKC toch het merendeel van de wedstrijd op de helft van Terkouw gevoetbald. Maar niet tot kansen. Nu misschien Terkouw er weer uit aan de linkerkant. Nee, die bal die wordt weggewerkt voor het doel. Nog een keer voorgegeven. En er moet er worden uitgehaald. En die bal die gaat voorlangs het doel van PKC. Anders had dat de 8-1 moeten zijn. Zover is het niet. Hier blijft het dus 7-1. Jan.
1: Ja, we gaan eerst naar Arie. Want Arie die meldt dat er een doelpunt gevallen is. En heeft Dilettant dan misschien toch de eer gered?
4: Ja, Nou ja, de eer was al gered natuurlijk, maar het is nu inderdaad wel 3-2 geworden. En de keeper van Dilettant, Robin Sidon, die gaat ook nog mee naar worden, want er is een cornerbal voor Dilettant. En die wil ik toch even meenemen voordat we naar Jan Ooms gaan. Even kijken, die cornerbal, misschien komt daar de 3-3 er wel aan. Het zou helemaal een spektakel zijn. Komt die bal, wordt weggewerkt, wordt hij uitgehaald? Nee, wordt niet uit, wordt geblokt en die wordt geschoten. En heel hoog over het doel heen. Het blijft hier dus 3-2.
1: Dankjewel. Gaan we naar Jan, de slotfase in Bergambacht tegen SPV 81.
2: 89e minuut en daar wordt Twan Smit weggestuurd. Maar die bal is zeer onzuiver en hoe heet dat, nummer 5 van Bergambacht. Die Bellado, die verontschuldigt zich. En het is SPV die gooit. En het is, kijk hoor, Bouwman. Die daar de speler van SPV het spelen onmogelijk maakt. Wel een reglementair. En bal over de zijlijn. En daar is al een inworp van Bergambacht. Maar die is in de voeten van een speler van SPV gekomen. En daarin, dat was Maurik. Maurik die daar toch een beetje aan het shirtje getrokken wordt en daar op de middenlijn een vrije trap van scheidsrechter Visser vol krijgt. En dat is ook zo dat hij genomen gaat worden. En op twee man na staan alle spelers op de helft van Bergambacht van SPV. En de bal wordt ingebracht. Bellado die kopt en is het Zeeuw die de bal omhaalt. Maar dat doet hij in de schoenen van Sven van Vliet van SPV. Maar die doet dat ook niet goed. En is het Veerman die de bal naar de linkerkant, dat is Barendrecht, speelt. En hier bij Botter die daar aan de zijkant stond te wachten naar Smit. En zo probeert Bergambacht dus weer op te bouwen. En dat is Barendrecht in balbezit in het midden van het veld. En Hordijk loopt daarbij. En het is, even kijken, weer Barendrecht die de bal nou helemaal teruggeeft. Ik weet niet of Hans nog iets heeft.
3: Lopen jongens, onder het verslag van Jan liep het hier af. Het is 7-1 gebleven. Ik zal de verdere details besparen, want bij Jan is er misschien nog veel meer te doen. Ik ga lekker eventjes naar mijn volgende activiteit en graag volgende week.
1: Helemaal goed. Hans, dankjewel. Fantastische wedstrijd daar. En nu met wat kunst en vliegwerk hoop ik dat dit werkt, want ik heb John bij mij aan de telefoon en die heb ik op speaker gezet. John, want bij jou is er nog een doelpunt gevallen.
5: Nou, het is eigenlijk zo gegaan. Cipeo die ging met twee man op het doel af. En die bal hier de kruis schoven. En er werd eigenlijk een slijding gemaakt. En de scheidsrechter, ja, die vanmiddag, eerlijk gezegd, een hele slechte scheidsrechter. Ja, ik zeg dat niet zo heel graag, maar die loopt, hij liep heel weinig. En hij ziet wel van afstand zit hij te bekijken wat er gebeurt. En die lag hem op de stip. En hij heeft er ook een gele kaart voor. Nou ja, die strafschop die werd genomen. Maar Thomas Groenendijk die keerde de strafschop van Bregman overigens nog wel. En ja, haast dat in de eerste helft ook gewoon een strafschop moet hebben. Dit was eigenlijk een lachertje. En de eerste helft was wel een strafschop. Dus dat is wel een beetje wat scheidsrechter heel slap was. Dat was gewoon zo. Beetje, ja. Maar voor de rest 2-1 is geworden voor Cipeo. Die gaan de volgende bekerronde gaan ze er gewoon in. En Haastig is uitgebekerd. Volgende week gaat Haastig naar Bergambacht. En dan, moet Haastig wel uit een ander paard tappen. En proberen dan, bij Bergambacht goed te doen. Vorig jaar werd het binnen de 10 minuten was 2-0 achter. En dat bleef het toen ook. En Haastig zal wel anders moeten spelen volgende week. Maar goed. Voorlopig uitgebekerd en een vrije zaterdag volgende week. Dus competitie naar Bergambacht. Bedankt voor het luisteren iedereen en een fijne middag verder.
1: John, jij ook. Dank je wel weer voor je verslag. Wat fijn dat jij met Haastig meegereisd bent om daar de wedstrijd te bekijken en met ons te delen. En volgende week dan inderdaad op bezoek bij Bergambacht. Kijken wat het dan weer gaat opleveren. Dank je wel daarvoor in ieder geval. Wij gaan nu naar Arie. Dat is de enige die nog volgens mij nu officieel op het veld staat.
0: Ja, dat klopt, Ilja. En dus, terwijl jij dat zegt, dan blaast de scheidsrechter drie keer op het fluitje. Dat betekent dat de ploeg uit Krimpenerlek is uitgebekerd. Ze zijn uitgeschakeld door een vijfde klasser, door Goudenraak, die wat meer inzet toonde als de ploeg uit Krimpenerlek. En het is niet anders. Dilettant, klaar met voetballen. Volgende week gaat het om Techie. Dan gaat het gebeuren. Hoe dan ook, Dilettant verliest in Goudenraak met 3-2.
1: Dankjewel. En nou ja, volgende week start de competitie. Laten we hopen dat ze zich weten te herpakken. En dat ze dan goed van leer gaan trekken. Gaan waarmaken wat ze kunnen. Dat hopen we in ieder geval. Gouderup Dilettant is klaar.
6: We gaan nog even naar Bergambacht. Er wordt gespeeld bij Jan.
1: Ja.
2: Ja, inderdaad. Hier wordt nog steeds gevoetbald. Vierde minuut blessuretijd. En scheidsrechter Visser blijft er zin in hebben. En de jongens ook. Het is een... als je behalve achtersporter bent, een leuke wedstrijd om te kijken. Er zijn weinig onregelmatige dingen gebeurd, maar wel doelpunten gezien. In dit geval 5 doelpunten over de hele wedstrijd. En leuke acties van zeker ook de SPV-keeper. Maar daar gaat het ook om ballen tegen te houden. Maar het gaat ook om ballen te scoren. En dat is bij SPV, bij Gambacht nou wel een beetje gelukt. De keeper van SPV die geeft de bal heel lang naar de voorhoede waar Achterberg loopt. Maar de bal gaat over hem heen, stuit het in het stadsgebied van Gambacht. En is het Van der Waals die hem rustig op kan raken. De bal gelijk op rechts aangeeft. Dan Bouwman, die geeft hem in het middencirkel naar Barendrecht. Barendrecht die speelt hem naar Zeeuw. Zeeuw die geeft hem naar... Even kijken hoor, Barendrecht. En die speelt dan helemaal links in de hoek naar de Graaf. De linksback. Maar die wordt tegengehouden door de nummer 2. En dat is Wiltenburg. Kent Wiltenburg van SPV. Daarvoor krijgt hij een vrije trap mee. Laten we die nog uiteraard ook meenemen. Het is Barendrecht die de bal gaat spelen. De bal is halverwege de helft aan de linkerkant. Daar is Smit. Smit die kijkt wat hij kan doen. Die speelt hem naar de Graaf. De Graaf die gaat hem wordt op zijn huid gezet door de Achterberg. Die even mee komt verdedigen. Maar het is weer Barendrecht die de bal bezit is. Naar Veerman. Die kaatst hem door naar Ballado. Ballado die geeft hem wel botter. En die tikt hem weer terug naar Ballado. En zo is Bergambacht nog wel in bal bezit. Veerman die hem rechtdoor speelt naar Smit. Maar die kaats komt niet helemaal aan. En in eerste instantie in de voeten van Achterberg... van SPV, maar de scheidsrechter zegt, ik vind 5 minuten een verschrikkelijk mooie tijd om extra in te vullen. En die fluit voor het laatst op zijn, bekende fluitje. En einde wedstrijd, de handbacht verdiend met 4-1 geworden. En Ilja, ik kom dadelijk nog even terug. Ik zal wel even vragen hoe laat.
1: Dat is helemaal goed, Jan. Dank je wel. Ik ga ondertussen hier even aan het rekenen wat dat betekent voor de stand in die pool. Het lijkt erop dat Bergambacht daar dan nu poolwinnaar is, want die heeft wel heel veel doelpunten voor en maar heel weinig tegen. Dus ik verwacht dat Bergambacht inderdaad daar de poolwinnaar is. En een nabeschouwing is hier natuurlijk altijd welkom. Dat geldt ook voor de andere verslaggevers. Maar dat denk ik dat dat niet gaat lukken.
6: Had je daar uitslag van Spirit al?
1: Ik weet niet of dat al een einduitslag is.
6: Dat weet ik ook niet. Dat heeft hij er niet bij gezet.
1: Dat denk ik niet, want die zijn om 3 uur begonnen. Dus ik denk dat dat nog loopt.
6: Misschien, die lopen nog wel.
1: Dan, daar is het nu 4-1. Ja. Dus Spirit heeft wel gescoord, maar moet nog behoorlijk aan de bak. Wil het nog kans maken om door te gaan in die bekerwedstrijden. Voorlopig ziet dat er niet goed uit. Afhankelijk van wat Berkel doet. Maar daar kan ik geen uitslagen van vinden. Ik kan niet vinden waar dat eventueel wordt bijgehouden. Dus het blijft voor Spirit spannend of ze doorgaan naar de volgende ronde. Dat hangt echt helemaal af van de wedstrijd Berkel anti-Barbari. En als we daar wat van horen, dan melden we dat uiteraard.
7: Sportartiest van de week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de week.

0: Misschien wel een van de mooiste nummers van Fleetwood Mac. Sarah.
1: Ja, ik vind dit ook een betere nummer dan.
0: Ja.
1: Hoewel Dreams vind ik ook wel.
0: Ja.
1: Heel goed. Dus,
0: we moeten nog even discussiëren wat straks in het laatste.
1: Hele slechte nummers hebben ze volgens mij niet.
0: Nee.
1: Dat althans, vind ik.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Eigen.
0: Ja. Nee, ik ben het volledig met je eens. Dus we zitten weer volledig op één lijn. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik heb ondertussen ook een uitslag gevonden van Stolwijk. Die was op bezoek bij ZBVH. Zit in dezelfde pool als Lekkerkerk. Dat nu uitspeelt tegen NOC Kralingen. Stolwijk stond na twee wedstrijden bovenaan in de pool. Heeft nu verloren met 2-1. Maar Lekkerkerk, die staat op verlies ook. Die staat 4-0 achter. En als ik dan goed reken, en dat hoop ik, dan heeft Stolwijk net een iets positiever doelsaldo dan ZBVH. Namelijk 1 doelpunt meer in de positieve, in de plus. En dat zou betekenen dat Stolwijk doorgaat in de bekerwedstrijden. Ondanks dus het verlies van vandaag. Verder begint zich al het een en ander af te tekenen. Ik meldde helemaal aan het begin al dat Donk in de pool waar Benschop en Schoonhoven ook spelen, dat Donk daar poolwinnaar is en doorgaat in de beker. Pacau hebben we natuurlijk gehoord. CKC stond bovenaan na twee wedstrijden, maar Pacau heeft CKC volledig afgedroogd op hun eigen veld in Berkenwoude. 7-1 werd het daar maar liefst. En dat betekent dat de Pacauwenaren doorgaan. Bergambacht die stond ook tweede achter SPV 81, maar in het rechtstreekse duel wat gespeeld is hier in Bergambacht won de thuisploeg met 4-1 en pakt daarmee ook de pool. De pool waar Cabau in zit, daar heb ik nog geen berichten over. Daar ga ik nog even achteraan. Cabau was al uitgeschakeld. Maar wie gaat daar dan winnen? Is dat Woerden of is dat VEP? Dat is nog even de vraag. Goudrak Dilettant, een verdiende 3-2 voorsprong winst voor Goudrak. En is daarmee duidelijk en overtuigend poolwinnaar geworden. Haastrecht uiteindelijk toch nog wat tegenwicht geboden bij Civeo. Maar het mocht niet baten. En daardoor door de winst daar op eigen veld is Civeo ook poolwinnaar. En dus zoals gezegd, Stolwijk ziet er nu naar uit dat hij dus ook poolwinnaar is. In de pool waar ook Lekkerkerk speelt. En daar op dit moment geen deuk in een pakje boter lijkt te maken. Op basis van alleen de doelpunten die ik hier zie. Ik weet natuurlijk niet hoe de wedstrijd geweest is. Maar dus nou ja, dat zo'n beetje. Dus veel krimpenwaartse ploegen toch wel door, ook in de bekerwedstrijden. En ik denk dat we daar gewoon hartstikke trots op mogen zijn, lijkt mij. Nog geen reactie van Jan Ooms voor eventueel een nabeschouwing vanaf de velden hier. Dus dat houden we zeker nog te goed. Misschien dit uur en anders het volgende uur. Komt vanzelf een keertje goed.

0: Een bijzondere versie van Walk Like an Egyptian van de Bengals. Laatste update, de pool waar Cabau in speelt. Daar was een stadsderby, dorpsderby van Woerden, stad. Tussen Woerden en Vep, dat is geëindigd in 2-2. En dat betekent dat op doelsaldo Woerden daar poolwinnaar is. En wij gaan naar Jan Ooms, die iemand bij zich heeft. Waarschijnlijk een ongelooflijk trotse trainer. Want Bergambacht heeft het toch maar even geflikt vandaag.
1: Ja, inderdaad. Welkom terug hier op Sportpark de Hofkamp in Bergambacht met de trainer, een van de twee trainers, Wilfred Vat. Wilfred, gefeliciteerd.
2: Dank u wel.
1: En eigenlijk gedaan wat je moest doen. Winnen.
2: Ja, klopt. Alleen ik had meer gehoopt. Zeker na die gale voorstelling van vorige week. Het is wel een hele andere tegenstander. Maar ja, eerst kwartier goed. Toen een half uur minder en tweede helft was gewoon een stuk beter.
1: Is dat lastig als je de week daarvoor met 7-0 gewonnen hebt om dan de kopjes extra gespannen strak te krijgen voor deze wedstrijd? Of was de uitdaging moeilijker? Al de motivatie.
2: Nou ja, dat sowieso. Ik hou van winnen, dus dat is altijd wel een motivatie. Alleen, ik vond de warming-up was goed. Alles was goed. Alleen, we beginnen een beetje slordig spelen. We kwamen natuurlijk snel 1-0 voor, via Kiem. En dan zie je dat we dan toch een beetje gemakzuchtig worden. Ik vond het slordig. En hun blijven drijven met die lange spits. Is natuurlijk altijd, Stijn is altijd wel een wapen.
1: Stijn Achterberg, die werd ook wel gezocht. Een beetje met de counter. Ja. Dennis, CQ, Stefan hadden hem redelijk onder controle, maar toch, hij blijft een goede voetballer. Ja, en 1-0 met rust. Dan ga je de kleedkamer in.
2: Ja.
1: En dan?
2: Ja, toen hebben we eventjes gezegd hoe we eigenlijk willen voetballen.
1: En dat was?
2: Ja, wij willen gewoon met 3 opbouwen. Dus er zat er eentje tussenin, de 6. En dan 2 hoger. En dat gebeurde niet. De backs moesten hoger.
1: Haastrecht luistert ook bij, hè?
2: Oké, ja, dat is... Maar we spelen volgende week iets anders. Haastrecht spelen weer een ander spelletje. Maar jullie spelen 4-2. Dus dan weet je, dan moet je met z'n drieën gaan bouwen.
1: Snelle rechterkant, zeker in de tweede helft. Bellado op rechts. En de rechtsback. En dan het Thijsseeuw rechtsbuiten. Even in de oude setting woorden gebruiken. Te weinig gebruik van gemaakt?
2: Ja, weet ik niet. Ik vond dat we ze juist te snel zochten. Hè. Twan was niet ook te snel de diepte zochten. Daar ging het een beetje fout. Ik vind dat je altijd moet proberen te blijven voetballen. We gingen ook heel veel achteruit voetballen. Ik heb een hekel aan. In Nederland zelf kijk ik ook niet. Omdat ik daar ook helemaal broed van word. Die tikje beter, tikje achteruit. Dus ik wil wel de oplossing naar voren zien te zoeken.
1: Dynamisch pas je middenveld in de eerste helft. Maar dat verzaakt dus in de tweede helft. Wat je ook zegt, balletje breed, balletje achteruit. Ja. Is dat moeilijk om met trainingen erin te slijpen?
2: Nou, ik vind ons positiespel wordt wel steeds beter. Alleen het blijft toch altijd lastig om het vol te houden. Weet je, het vertrouwen. Het spelletje wat we vroeger hier speelden. Dat was vaak de lange bal. Hè. Rennen op Twan Smit en dat was met 5 achterop, herinner ik mezelf nog. En dan met veel lopende mensen dan de lange bal. Ja, maar wij willen echt bouwen.
1: We zijn nu competitie 2026, 2027. Ik heb begrepen vorige week toen we het interviewtje hadden met Stefan de Man en met Rodi Bezemer, dat hun ook de groep en de trainers met elkaar gesproken hebben om een bepaalde invulling van training, maar ook tactiek in de wedstrijd.
2: Ja, dat klopt. En dat zagen we niet altijd terug. En dat hebben we in de rust weer hersteld. En dan zie je dat de opbouw wat makkelijker loopt en we dan wel beter aan voetbal komen. Jij vond de eerste helft beter en ik vond de tweede helft iets beter.
1: Ja, nou ja, maar goed, ik ben wel verslaggever.
2: Ja, dat is ook zo. Dus dat maakt er ook 4 bij, dus dat scheelt ook niet.
1: Ja. De eindpas, is dat nog iets waar je aan moet werken? In de combinatie, want combineren doe je wel. Je hebt bepaalde driehoekjes, zag ik.
2: Zeker.
1: En die kantelen, Martijn, laat ik niet te technisch doen.
2: Ja.
1: En de tweede helft was dat een stukje minder.
2: Ja, maar ook niet helemaal. Want toen Luc erin kwam, begonnen wij ook weer dat korte spel te spelen.
1: Ja.
2: En dan zie je het wel terug. Alleen het komt niet altijd even aan. En hun spelen natuurlijk gewoon met z'n allen achter op één lange voorop. En gaat er maar door voetballen.
1: Je hebt nu de bekercompetitie achter de rug. Je hebt, als ik het goed onthouden heb, 6 punten behaald. Op doelgemiddelde ben je door.
2: Ja.
1: Heb je SPV 81 verslagen. Staat de handmacht waar Jordi en jij hem willen hebben?
2: Nou, laten we eerlijk wezen, we hebben aan creativiteit iets verloren. En dat is doordat Roel en Belieu zijn vertrokken. Maar aan de andere kant vind ik wel dat we echt een team zijn nou. Hè. Met mindere voetballers moet je echt een team vormen. Dus daar zijn we hard aan het werk. En daar zie ik echt verbetering. Het voetbal moet gewoon altijd nog beter. Haastrecht is voor mij in deze competitie denk ik de favoriet. Die hebben een hele goede trainer aangetrokken.
1: Kouver Soest.
2: Ja, dat is een ervaren jongen.
1: Bij Unio en ja, Esto gezeten en Esto. Waar niet meer.
2: Ja, precies. Hij is een hele ervaren gozer. En die is een hele ervaren man. Ik ben ook wel wat ouder tegenwoordig, dus ik mag wel gozer zeggen. Maar die snapt het spelletje. Zijn broer ook. Die hebben bij Donk gezeten.
1: Ja, ja.
2: Daar ken ik hem ook een beetje.
1: Maar van. Even naar Behandag terug. Ja. Er klaar voor de competitie?
2: Ja, dat had ik wel gehoopt, maar ik ben er nog niet overtuigd van.
1: Nee. Zullen we daar volgende week een vervolg aan geven?
2: Ja, als we volgende week een resultaat zetten, dan zeg ik tegen jou, we waren absoluut er klaar voor. Ja, ik weet het niet. Nee. Het is moeilijk. We spelen hier tegen Pacau. Ja. Hebben oefenwedstrijd gehad, dus een derde klasse. Hebben 20 minuten moeilijk gehad. En daarna hebben we het omgezet. En toen konden we met hun mee. Dus ja, zeg het maar.
1: Even een laatste vraag. Ben je er klaar voor? Heb je antwoord opgegeven? Je hebt nog twijfel, maar dat kan nog groeien. Waar verwacht je dat Behandag staat aan het eind van de competitie?
2: Ja, ik hoop natuurlijk bij de eerste vier, want dan ga je na komen de eerste drie. Maar dat weet ik niet. En Jan, vorig jaar heb ik tegen jou vorige keer ook gezegd, er waren echt kansen. We hebben een paar wedstrijden waren we gewoon niet thuis. En als we dat eruit halen, ja, dan gaan we meedoen. Maar ik weet ook niet, in Rotterdam zitten 6 Rotterdamse clubs in. Ga mij maar vertellen hoe die zijn. Ik weet niet.
1: Je selectie, is die zo groot en ingevuld zoals jullie hem hebben willen? Of ga je nog in het begin nog selecteren?
2: Ja, het is heel simpel. We hadden alles dubbel bezet. Dus we hadden 2 keepers en hele tellers hadden we dubbel gedaan. Maar er gaven wat jongens, Björn, die heeft het tot nu toe heel goed gedaan in voorbereiding vorige week ook. Maar die is nou licht geblesseerd. Die zat in 2 op papier. Bas hadden we ook op papier in 2.
1: Zijn ze in achternaam? Vanuit?
2: Ja, Vanuit, Bas Vanuit en Björn en Van Rijswijk.
1: Van Rijswijk.
2: Van Rijswijk. Ja. En die hadden we eigenlijk voor 2 staan en in een tussengroep. En Björn heeft het gewoon fantastisch gedaan. Bas vorige week ook. Vandaag vond ik wat minder.
1: Dus alles is nog niet met inkt ingevuld?
2: Nee.
1: Alles is nog niet met inkt ingevuld?
2: Nee, zeker niet.
1: We gaan het zien. Ja. Wilfred, dank. Dat je zo snel bij de microfoon wilde komen. Hier vanaf Sportpark de Hofkamp. Volgende week een eerste competitiewedstrijd. Behandag heeft thuis Haastrecht, zoals we al een paar keer gememoreerd hebben als gast. En dan gaat het echt beginnen. Hier vanaf Sportpark de Hofkamp. Tot horens. Tot Jan.
0: Ja, tot Jan, dank je wel. En dank ook voor deze mooie analyse. Ik denk dat de trainer het goed zegt. Je kan heel blij zijn met wat er vandaag gebeurd is. Maar ben je er dan al? Nou ja, dat kan je volgende week dan pas zeggen. Dus voorlopig staat dit resultaat er wel. En lijkt Behandag wel klaar voor de competitie. Dus dat is hartstikke mooi. Ik ben ondertussen enorm aan het zoeken gegaan. Voor uitslagen. Dat valt echt helemaal niet mee. In de pool van Pacau heb ik wel inmiddels gevonden SSS tegen Excelsior 20. Dat was dan nog een soort van spannend, want als SSS ook zou winnen, wat doet het dan met het doelsaldo? Maar SSS heeft met 2-4 verloren van Excelsior 20. En dat maakt Pacau toch overduidelijk en overtuigend poolwinnaar in die pool voor de bekerfase. En dat is gewoon totaal niet in gevaar geweest. Dat blijkt wel. Pacau lijkt me ook wel klaar voor de competitie.
3: NAC Kralingen 6-0.
0: Oh.
3: Ja, en ze zijn nog aan het spelen. Dus tussenstand.
0: Tegen Lekkerkerk?
3: Ja.
0: Jeetje.
3: Dus daar, ze gaan helemaal onderuit.
0: Lekkerkerk wordt afgedroogd.
3: Ja.
0: Ja, nou, dat belooft ook wat voor de competitie dan daar. Ja, goed, het is wat het is. Waar was het verder nog spannend? Ja, in de pool van Spirit. Daar is een einduitslag 4-1, heeft Spirit verloren. Nou ja, goed, wat betekent dat dan? Wat betekent het als Berkel tegen Anti Barbari, als daar de uitslagen van binnen zijn? Voorlopig lijkt de BVCB daar poolwinnaar. Vijf punten uit 3 wedstrijden. Dus afhankelijk van wat Berkel gedaan heeft, is BVCB daar de poolwinnaar. Maar ja, wie wordt dan tweede? Dat is nog even spannend. Maar we hebben nog een uur, dus dat scheelt.

0: RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB Vans en Trucks. Meester Veel, de slimme afvaloplossing. En tot slot Multi Bijou.
5: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
6: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Met Ilja Bakker.
7: Welkom in het laatste uur Krimpenerwaard Sport, aflevering 649. Nog 1 uurtje te gaan en we wachten vooral nog op wat uitslagen in de pool van Spirit. Want die zitten nu nog nagels te bijten in de kleedkamer, kan ik mij zo voorstellen. Zijn zij wel of niet door? Want in die pool gaan er 2 van de 4 door naar de volgende bekerronde. Dus dat is echt nog even heel spannend. Ondertussen kijken wij ook Formule 1. Wordt ook het wielrennen beslist in de Vuelta? Kijken we alvast vooruit naar het tennis. En heb ik straks een interview met Robert Noble van de Silvertown Lions uit Schoonhoven. Dat komt allemaal voorbij in dit uur. Dus blijf er vooral nog even lekker bij. Tot 6 uur is dit Krimpenerwaard Sport.

0: Ja, het heerlijke candy. Er gebeurt ongelooflijk veel op het gebied van sport. Zojuist is de kwalificatie van de Formule 1 van de Grand Prix van Spanje gereden. In die kwalificatie is heel verrassend Lando Norris de snelste gebleken. Hij vertrekt morgen vanaf pole position. Hij is geschokt en verbaasd, zo zegt hij zelf, heel blij. Het waren een van de beste kwalificatieronden ooit die hij gereden heeft. Dus hij is gewoon echt super blij. Antonelli die start vanaf de tweede plek en Verstappen die pakt plek 3. Dus dat zijn de eerste 3 voor morgen. En dan ga ik zo meteen natuurlijk even uitzoeken hoe laat er dan gestart gaat worden. Verder word ik door mijn grote vriend Google op de hoogte gehouden van een uitslag Berkel anti-Barbari. Maar daar is nog. Die zijn echt net klaar. Die zijn om 3:15 pas gestart. Dus dat is echt nog wel even wachten op een einduitslag daar. Ik heb wel van onze collega Rick Winkelman een verslag gekregen van de wedstrijd die Schoonhoven afgelopen donderdagavond speelde tegen Donk. Helemaal aan het begin van deze uitzending heb ik wel al de uitslag natuurlijk genoemd. Maar we hebben nu ook het verslag van hem. En hij zegt Schoonhoven begon echt weer slecht aan de wedstrijd. Dat was niet voor het eerst. Donk was in alles beter. Kwam ook al in de 7e minuut op 1-0 voorsprong. Na een assist van de Vrijter en weifelend optreden van keeper Reichelt. En daardoor schoot Bottinga de bal in een leeg doel. Donk bleef ook aanvallen. Het was echt wachten op de 0-2. Dat duurde dan nog best wel even tot de 74ste minuut. Toen lukte het dan eindelijk om die tweede goal ook achter Reichelt te leggen. Maar Donk was toch echt in alles de betere ploeg. Schoonhoven die heeft het zwaar. Ze hebben nog wel geprobeerd om een eretreffer te maken. Maar dat is helaas niet gelukt. En het is hopen dat de start van de competitie wat beter zal zijn. Komende zaterdag, dan is Schoonhoven vrij. Volgende week start de competitie. Schoonhoven heeft dus nog een week om zich te herpakken. Om het beter te gaan doen. Donk dus daar verdient gewonnen en ook verdiend poolwinnaar in de bekerwedstrijden al daar. Tot zover de berichtgeving over Schoonhoven. Check ik hier nog een keertje alle websites die ik open heb staan. Maar ik heb nog steeds geen einduitslag van Berkel tegen anti-Barbari. Dus wij gaan nagels bijten samen met Spirit.
1: De Formule 1 begint morgen om 3:00.
0: Nederlandse tijd.
1: Ja.
0: Fijn hè, dat het in Europa is. Ja.

prachtig liedje van Ilse de Lange, Miracle. Er wordt nu geklommen in de Vuelta. Nog een kilometer of 6 totdat ze boven zijn. Inmiddels is het behoorlijk geschift, geschud. Er zijn de kaarten herverdeeld daar. Er is nu een groep van 3 die voorop rijden. Nee, met dat ik dat zeg, is Mikel Landa, die demareert op dit moment uit die kopgroep van 3. Probeert dus in zijn eentje de top te bereiken. Vlak daarachter zitten Ramses de Bruyne en Tobias Johannessen. Op 20 seconden, nou dat is bergop inmiddels toch best wel een aardig stukje. Daar zit achter nog een eenzame Spanjaard, Pau Miquel. Dan een groepje met daarin onder andere Sepp Kuss, die denkt van ik ga er gewoon voor.

Want ik wil hoger eindigen dan waar ik nu sta. Maar in de groep daar weer achter, het is echt volledig uit elkaar getrokken, het hele peloton. Maar in die vijfde groep, daar rijden Mas, Roglic en Gal, alle drie. Dus die houden elkaar scherp in de gaten. Enric Mas, die natuurlijk de rode trui een beetje in zijn schoot geworpen kreeg. Helaas door een nare val van Pogacar. Maar hij heeft nu echt zoiets, ik ga hem niet meer weggeven. Dus die houdt daar natuurlijk de boel goed in de gaten. En dat hij dan deze etappe niet wint, ja, dat zal hem dan even worst wezen. Het lijkt er voorlopig op dat Mikel Landa goed wegspringt uit die kopgroep. En alleen op weg is naar de top. Nou, we gaan het meemaken. We houden het hier allemaal in de gaten. En dan morgen is de laatste etappe natuurlijk. Een stukje muziek. En dan gaan we misschien wel even naar het interview met Silvertown Lions. Eerst die prachtige van Danny Vera. Dit is Rollercoaster. MUZIEK

0: Voetballen, dat kan je in de Krimpenwaard zo'n beetje in elk dorp of stad wel. Maar basketbal, daarvoor moet je naar Schoonhoven. De Silvertown Lions doen het goed. Maar wie zijn zij nou eigenlijk? Hoe werkt dat nou? En aanstaande dinsdag hebben ze iets heel leuks. Van de week sprak ik Robert Nobel, want daar is de competitie begonnen. Dus hij was vandaag onderweg met zijn ploegje voor de eerste wedstrijd. Dus we hebben het opgenomen en daar gaan we nu even naar luisteren. Robert Nobel is hier bij mij in de studio en hij is van de Silvertown Lions. Robert, welkom.
1: Dank je.
0: De Silvertown Lions, wat voor club is dat?
1: We zijn een basketbalvereniging in Schoonhoven. En het grootste deel van onze leden zijn jeugdleden. Een combinatie jeugd en senioren.
0: Ja. Yeah. En hoe lang bestaan jullie al?
1: 1969 opgericht. Dus okay. Al stiekem een hele tijd.
0: Dat is misschien al een heel klein beetje nadenken over een jubileum, of niet? Over 3 jaar.
1: Ja, nou ja, er zijn wel jubilea die inderdaad al gevierd zijn en gevierd worden. Yeah. Dus dat staat zeker op de agenda.
0: Ja. En een club voor alle leeftijden eigenlijk, zeg je. De jeugd en senioren.
1: Ja, klopt.
0: Hoe is dat ongeveer verdeeld?
1: We hebben in basketballand verschillende leeftijdscategorieën. En bij ons de jongste is eigenlijk rond de 7.
0: Ja.
1: Maar de meeste teams, het eerste competitieteam wat we hebben is onder 12.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat betekent dan 10 en 11 jaar.
0: Ja.
1: Die daarin in meespelen. En soms zijn ze ook wel jonger. Want jonger mag altijd. Alleen de ouderen, die moeten dan natuurlijk per leeftijdscategorie wordt je gewoon ingedeeld.
0: Ja, want dan heb je onder 12 en wat krijg je dan?
1: Normaal gesproken onder 14, maar die hebben dit seizoen niet. Dus er zijn een aantal onder 14 leden die dan bij de onder 16 meedoen. Dus we hebben onder 12, onder 16 en onder 18.
0: Ja.
1: En daarna dan de senioren.
0: Senioren, ja.
1: Dus dat is, en ons seizoen is eigenlijk in 2 helften. Dus vanaf de schoolvakantie, nu na de schoolvakantie, tot aan de kerst.
0: Ja.
1: Dat is 1 deel. En vanaf de kerst tot de volgende.
0: Tot de zomer.
1: Tot de zomer is inderdaad deel 2.
0: Ja.
1: Dus we kunnen dan wel per seizoenshelft kunnen we teams inschrijven, zeg maar, bij de NBB. Dus bij de Nederlandse Basketbalbond.
0: Ja.
1: Dus we kijken gewoon per periode natuurlijk. Puzzelen we eigenlijk zodat iedereen gewoon lekker kan ballen.
0: Kijk, qua voetbal zitten we hier enorm in de regio. Hè? Of hoe hoger je komt, hoe verder je moet reizen. Maar het niveau van de meeste clubs in de Krimpenerwaard, die zitten allemaal wel gelijk. En dan speel je redelijk in de regio. Hoe is dat voor basketbal? Want binnen de Krimpenerwaard zijn jullie de enige vereniging. De eerstvolgende zit in Krimp aan de IJssel.
1: Ja, Krimp aan de IJssel inderdaad. En dan anders zit je inderdaad richting Utrecht.
0: Ja.
1: Of Gouda.
0: En hoe is die competitie dan samengesteld? Moet je dan het hele land door?
1: Nee, ja, wij zitten als vanuit Schoonhoven natuurlijk best wel regionaal in het midden.
0: Ja.
1: Dus we hebben verschillende regio's. Rotterdam, regio Den Haag, regio Utrecht. Ook richting Overkant. Dus het is eigenlijk net per seizoenshelft waar de bond ons het beste heen kan indelen.
0: Ja.
1: Dus dat verschilt eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen moet je zeggen dat het verste is Almere. Dus we dan ben je wel anderhalf uur aan het rijden, maar dat is wel een stukje. Maar dat is echt wel het allerbeste. Normaal een uurtje in de auto, dan ben je weer de meeste clubs.
0: En wat zijn jullie speeldagen? Is dat ook op de zaterdag? Of is dat ook door de weeks?
1: De jongste jeugd is eigenlijk altijd op zaterdag. En uitwedstrijden soms op zondag. Maar dat is vaak eigenlijk als je in Utrecht... Daar hebben ze zoveel teams dat ze eigenlijk ook op zondag moeten spelen om dat te kunnen plannen. En onze senioren spelen eigenlijk altijd op de vrijdagavond in de Nieuwe Meent. We hebben natuurlijk een spliksplinter nieuwe sporthal in Schoonhoven waar we heel trots op zijn en blij mee zijn.
0: Ik, ja.
1: Dus wat we dit seizoen gaan doen is dat de senioren op vrijdagavond spelen. Maar ook samen met de onder 14 en onder 16. Om ook gewoon alles op 1 dag te hebben qua logistiek. Maar ook dat je met elkaar echt het verenigingsleven kan ervaren.
0: Ja.
1: Voorheen was de jeugd altijd op zaterdag en de senior op vrijdag.
0: Ja, dan krijg je die klik niet, hè?
1: Nee, dan heb je...
0: Nee, en jullie zijn niet zo heel groot. Want je vertelde vooraf al, we zijn een vrij kleine vereniging.
1: Nee, kleine 100 leden inderdaad. Of onder de 100 sowieso.
0: Ja.
1: En we zijn nog steeds groeiende, want daar komen komt eigenlijk altijd wel jeugd bij. En de trainingen zijn nu net weer begonnen natuurlijk, na de schoolvakanties.
0: Ja.
1: En dan zien we toch ook al dat er elke week komt er wel weer een nieuwe aanwas.
0: Ja.
1: En zeker ook vriendjes en vriendinnetjes, ze nemen elkaar natuurlijk mee. Dus dat is fijn.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: En op 15 september, de dinsdag, dan hebben jullie ook een soort van open training.
1: Klopt.
0: Eigenlijk om kinderen, jeugd, nog een extra trigger te geven om een keertje langs te komen.
1: Klopt, ja.
0: Ja, wat gaan jullie doen die dinsdag?
1: Wat we inderdaad, kijk, ik zal van tevoren zeggen, iedereen is altijd elke week op dinsdag. Dinsdag is onze vaste trainingsavond. Vanaf 5 uur begint de jeugd met trainen. Je mag altijd elke week instromen en meedoen. En je kan je altijd aanmelden via website. Maar wat met die 15 september proberen we echt wel nog laagdrempeliger aan te geven. Je komt gewoon een keer proberen. En dan. Dan gaan we op, we hebben inmiddels 3 velden in de Nieuwe Meent. Voorheen waren het 2, maar nu hebben we 3 velden. En dan maken we gewoon per basket maken we een stationnetje. Dus dat ze op alle vlakken en alle gebieden van het spelletje wat meekrijgen.
0: Ja.
1: Het is een uurtje.
0: Ja.
1: Per leeftijdscategorie hebben we een aantal dingen ingedeeld.
0: En het begint bij dribbelen, hè?
1: Dribbelen is een basis natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar zeker bij de allerjongste jeugd moet je ook wat tikspelletjes en zulke dingen erin brengen. Dus ze schieten. Als ze komen willen ze graag schieten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Op die basket schieten is natuurlijk logisch. Maar dribbelen is wel de basis. Ja,
0: En hangt hij... hij zal de jeugd wel lager hangen dan... Stel dat ik weer zou gaan willen... Dat ik zou willen gaan basketballen.
1: Ja.
0: Ik heb het wel altijd heel leuk gevonden op de middelbare school. Ik was een van de weinigen die stond te juichen als we weer gingen basketballen. Maar die basket die hangt wel ook op een acceptabele hoogte. Hè, dat het ook wel lukt voor die kids.
1: Ja, dat klopt. Ja. Yeah. Nee, dat is, bij de senioren hangt hij op ruim 3 meter.
0: Yeah.
1: Maar bij die kinderen hangt hij op 2,60 meter. Yeah. Dus dat is wel echt wel een stuk lager. Maar alsnog, die kids zijn ook een stuk kleiner. Dus voor hen is het alsnog weer een hele hoogte.
0: Ja, ja, ja. En stel nou dat ik wel... ik ben senior.
1: Ja.
0: Toch wel inmiddels. Stel dat ik zou willen gaan basketballen. Kan ik dan ook bij jullie instromen of wordt dat lastiger?
1: Nee, dat is zeker niet lastig. We hebben sowieso als heren senioren een competitieteam. De dames spelen op dit moment geen competitie. Maar die doen wel mee aan een 3-3 competitie.
0: Oh, ja. Ook helemaal hot natuurlijk op het moment.
1: Dat is in die zin hot. Plus dat het, dat wordt tegenwoordig wat praktischer gezien. Want een 5-5 competitie is vaak toch elk weekend of om het weekend een wedstrijd. En die 3-3 competitie is 5 zaterdagen.
0: Oh ja.
1: Dus dat is wel
0: wat behapbaarder. Ja.
1: Wel heel dynamisch, heel leuk. Maar dus we doen wel eens wat. De laatste training bijvoorbeeld van het vorige seizoen hebben we afgesloten met een 3-3 toernooi.
0: Leuk.
1: Maar het is wel een ander deel van het spel.
0: Yeah.
1: Maar wel heel dynamisch. Dus dat is wel leuk. En, maar senioren inderdaad, als je zegt, ik wil een keer komen ballen als recreant. Dat kan ook. Het dames recreantenteam hebben een fors team. Volgens mij iets van 15 dames die elke week op de dinsdag dan lekker met elkaar een potje basketballen.
0: Ja. 15 september, dan is iedereen welkom sowieso op de open trainingen.
1: Klopt, ja.
0: Moeten ze zich daarvoor aanmelden?
1: Ja, het liefst wel, want we willen natuurlijk een beetje weten wat komt er op ons af.
0: Ja.
1: Om de staf goed op orde te hebben. Want, dus een aantal aanmelden kan. En op de website staat sowieso een QR-code en alle inschrijflinks. Staat op de Silverton Lions website.
0: Nou, noem als afsluiting de website even.
1: Ja, silvertownlions.nl.
0: Silvertownlions.nl. Kan niet missen.
1: Nee, zeker weten.
0: Ik wens je een heel mooi seizoen.
1: Dank je wel.
0: En ik hoop dat er heel veel mensen bij jullie langskomen.
1: Bedankt dat ik hier kon zijn.
0: Ja, goed zo.
1: Dank je.
2: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

Ja, de artiest van de week, Fleetwood Mac. Elk uur hebben we van ze kunnen genieten. En deze waren we het eigenlijk samen ook wel enorm over eens dat het Tusk moest worden in het laatste uur. Wat een heerlijke, fijne, ja, toch iets andere plaat is dat in ieder geval. We hebben nog steeds geen uitslag van Berkel tegen Antibarbari. Dus Spirit, ja, misschien bij Spirit wel, maar ik hoor daar helemaal niks van. Ja, dus dat is gewoon echt nog hartstikke spannend. Verder nadert de etappe van de Vuelta zijn ontknoping. En dat probeer ik via onze collega's van de NOS te volgen. Maar dat valt ook nog helemaal niet mee. Ik snap ook best, het is een enorme klus om het allemaal live in een blog meteen aan te geven. Achteraan, want kijk, vooraan lijkt het wel gedaan. Het lijkt erop dat Landa echt wel gaat winnen. En in de groep met de top drie, daar doet Felix Gal nu toch nog een kleine aanval. Hij wil Roglic proberen van die tweede plek te duwen. Moet 1 minuut 24 goed maken. Ja, kan dat nog in dat laatste stukje? Dat is de vraag. En deze pagina is nu leeg. Dus is de vraag, zijn ze dan inderdaad geëindigd? Waarschijnlijk, maar het is nog niet bijgewerkt. Het blijft allemaal een beetje moeilijk nu natuurlijk, hè, als het allemaal zo op het laatste moment gaat. Nog wel eens even terugkomend op dat interview met Robert Noble. De Silvertown Lions, basketbal dus in de Krimpenerwaard. Op dinsdagavond wordt er getraind en aanstaande dinsdag zijn dus die speciale open trainingen voor de jeugd. Maak daar gebruik van, ga erheen en meld je even aan, want dan weten ze dat je komt. Hartstikke leuk. Wat is er verder te melden? Basketbal. De 3x3 basketballers die zijn bezig. Vandaag spelen de dames. Die hebben hun eerste wedstrijd tegen Azerbeidzjan gewonnen met 21 tegen 12. En vanavond spelen ze hun tweede wedstrijd tegen Oekraïne. Dus dat kunnen we dan ook nog gaan zien. Dat is vanavond om 9:15. De mannen die spelen morgen. Die, even kijken, die plaatsen zich voor de kwartfinales. En daarin is Duitsland morgen de tegenstander. Dus basketbal zit echt wel in de lift. En het is een ongelooflijk leuk spelletje. Dus vind je het leuk, ga dan vooral langs bij die Silvertown Lions in Schoonhoven. Wij zoeken ons voorlopig nog even suf naar die uitslag. Want wij willen ook alle fans van Spirit natuurlijk van dienst zijn. Gaan zij nou door of gaan zij nou niet door? Het is nog steeds niet bekend. Ik hoop dat dat nog gaat lukken voor zessen. We houden goede hoop.

En op de tonen van Creedence Clearwater Revival hebben wij de einduitslag van Berkel tegen Antibarbari gevonden. Dat is 1-3 geworden. En dan gaan we zitten rekenen. En dan komt Antibarbari ook op 4 punten uit 3 wedstrijden. Net als Spirit. Beide hebben 5 doelpunten gemaakt zelf. Spirit heeft 6 doelpunten tegengekregen en Antibarbari 5. En als ik dan goed gerekend heb, en ik denk het wel, dan op doelsaldo gaat Antibarbari dus door in de beker en ligt Spirit uit het bekertoernooi. Dus de nummers 3 en 4 uit die pool worden nu 1 en 2. En dan zie je maar hoe raar het kan lopen. Het is wel even garantie tot de deur van de studio hier. Want ik ben natuurlijk niet de aangewezen analyticus om dit allemaal goed te bekijken. Maar volgens mij heb ik goed gerekend en vrees ik voor Spirit dat ze deze teleurstelling moeten gaan slikken. En dat ze zich moeten herpakken om volgende week met die competitie te starten. Het is wat het is, zo gaat dat af en toe. Dan wordt er gefinished in de Vuelta. Mikel Landa, die komt inderdaad alleen over de streep. En maakt er dus een Baskisch feestje van. Als tweede komt binnen Tobias Johannessen op 47 seconden. En dan daarachter Ramses de Bruyne. Dan is ook de volgende groep is al binnen. En de groep waar Roglic, Mas en Gal in zitten, die zijn nog bezig. Maar Gal is echt wel een soort van los ineens toch. Die denkt, ik ga het gewoon proberen. Hij heeft ook Mas en Enrico Mas nu gelost. Ze zijn nog niet binnen. Dat kan binnen nu en een paar seconden natuurlijk voor elkaar zijn. En inderdaad, daar komt het. Gal is inderdaad ook binnen op 6.38 achterstand op Landa. Vlak daarachter komt Mas binnen op 6.56. En als er morgen niks geks gebeurt, dan wint Enrico Mas dus de Vuelta 2026. Roglic die verliest weer bijna 40 seconden op Mas. Hij zal morgen nog wel knokken, maar goed. Het is moeilijk. Hij blijft wel tweede in het klassement. Dat is, hij blijft Gal net voor. Maar morgen wordt een wat vlakkere route. Dus de vraag is of er dan nog vuurwerk te verwachten valt. Voorlopig ziet het er dus uit dat Enrico Mas de rode trui tot aan het eind kan dragen. Dagwinnaar is in ieder geval Mikel Landa. En dat is zeer verdiend en hartstikke leuk voor hem.

En zo is de tijd omgevlogen. Is het 6:10? Hebben wij nog 10 minuutjes om een beetje misschien alvast vooruit te kijken. Morgen dus om 3:00 de Grand Prix in Madrid. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om naar te kijken. En dan hebben we morgen ook de laatste etappe in de Vuelta. Van Granada naar Granada, maar dan wel over 112 kilometer. Dus het is geen klein rondje. Verder vanavond alweer atletiek. De Ultimate Championship. Er is best wat over te doen. Maar goed. Onze kanjers staan er vanavond, zometeen al om 6:06. De finale op de 400 meter vrouwen met daar dan natuurlijk Lieke Klaver die daar acte de présence geeft. En Femke Broeders-Bol die is om bijna 9:50 aan de beurt. Dan is de finale van de 800 meter. Dus dat zijn nog echt wel hele mooie dingen om te doen. Vandaag de finale rolstoeltennis op de US Open en in het dames enkelspel ook de finale. En morgen dan natuurlijk de finale van de mannen. Dan is de US Open ook weer voorbij. Verder wordt er ook overal en ergens natuurlijk nog wel gevoetbald in de eredivisie en in de eerste divisie. Op dit moment leidt Twente zojuist met 1-0 tegen ADO Den Haag in de eredivisie. En in de eerste divisie leidt Roda JC met 1-0 tegen Vitesse. Nou, zijn we weer helemaal bij. Gaan we hier langzaam maar zeker alles een beetje uitzetten, opruimen. Maar muziek, dat houden we er natuurlijk nog wel heel even in.

0: Oh, wat een heerlijke plaat van Direct. Geweldig. Color hoor je niet heel vaak, maar hier wel bij RTV Krimpenerwaard Sport. Het zit erop. Het is 5 voor 6. Wij gaan afsluiten. Ik ga wat mensen bedanken. Allereerst mijn partner in crime vandaag, Ed Koning. Techniek, regie, muziek. Manisje van alles.
1: Doe maar wat.
0: Je doet maar wat, maar het is weer een prachtige uitzending geworden. Dankzij jouw vindingrijkheid. Om toch een beetje om de Lucie heen te gaan breien. Dank je wel, ook weer voor de goede muziek. Samenstelling en eindredactie van het programma Hans Paling. Dank weer daarvoor, ook voor jouw verslag. Vanaf de velden van FC Perkouw natuurlijk. En andere verslaggevers, dat waren Arie de Notter, die met Dilettant mee was in Gouderak. Jan Ooms, hier op Bergambacht. En John Jansen, die meegereisd was met Haastrecht. Dank jullie wel allemaal voor jullie bijdragen. Mijn naam is Ilja Bakker. Ik ben er over 4 weken weer. Ik vond het weer heerlijk om te doen. Straks vrolijk weekend met Wim van het Zuiden. En de volgende week aflevering 650. Dat is een feestje waard, toch?
1: Taart hoorde ik. Taart. Ja. Oh, en nog dank voor de redactie die thuis zit.
0: Zeker. Iedereen, dank je wel voor het spammen van uitslagen, et cetera, et cetera. Mooie verslag
1: zijn we
0: ook.
1: Heel blij mee.
0: Daar zijn we echt super blij mee, inderdaad. Wij maken er een eindje aan. Wij gaan op de chauffeursstoel zitten. Samen met Sniffende Steers. Maken nog een mooie zaterdagavond van. Fijne zondag. En graag weer tot volgende week. Doei.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké. Okay.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpen Urwaard.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen Urwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: de 70s om precies te zijn, uit 1973. Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction, Quenty. Dat was een nummer natuurlijk die destijds zeer populair was in de discotheken. Jawel, het is weer zaterdagavond. Dat betekent weer tijd voor de zinderende zaterdagavond.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, hartelijk welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Dit is de start van de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krimpenerwaard. Met de aftrap van de Sound of Disco. Alleen maar de beste discoparels uit de discotheken van weleer. Van Donna Summer tot Michael Jackson en van Ghoul the Gang tot Bonnie M. Vanaf 8 uur tot 11 uur hebben we nog de Powdance Hits. Dit zijn de zaterdagavondgebeurtenissen op RTV Krimpenerwaard. Let the music play. Met de Amerikaanse discoformatie uit de jaren 70 en 80. Dit zijn de Trends met Hold.

Ja, heerlijke muziek van Ottawen in 1980. Hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. En ook zeer toepasselijk voor mijn programma uiteraard. DSCO, oftewel Disco. En dit is ook een formatie die weer veel draaien in de Sound of Disco. Uiteraard hier op RTV Krippenwaard. Dit zijn de Bee Gees met Tragedy. Als je naar ben ingeschakeld, we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En tot 8 uur de Sound of Disco. Met alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s.

The Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

Naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. De Sound of Disco. Elke zaterdagavond. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.

0: En nog eens muziek.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpen-Neuwaard. Dit is Vrolijk Weekend. Weekend. Weekend. Weekend.

Alleen maar veel cute music hier in de Sound of Disco. Elke zaterdag tussen 6 en 8 uur. Jongens, juist Best Love van Ross Royce. En deze heerlijke muziek uit 1979. The Spinners, Walking My Way Back to You. Als je het bent ingeschakeld, we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En deze gaat door tot vanavond 12 uur hier op de zender RTV Krimperdewaard.

Gribbeloid. Het wordt uit 1984. Sister Sleds. Het is inmiddels bijna 7 uur geworden. We gaan er even uit voor nieuws en de reclame. We zijn zo meteen terug met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. Tot 8 uur, de Sound of Disco. Na 8 uur krijgen we de Pow Dance Hits. We gaan er even uit met de Deathband. Let It All Blow.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpen Urwaard.
8: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen Urwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12.

0: zaterdag. Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
1: Hey luisteraars, welkom terug bij deel 2 van Vrolijk Weekend. We zijn bezig met de Sound of Disco. En deze gaat door tot vanavond 8 uur. En welke muziek hebben we nog klaarstaan? Onder andere Shirley & Company, Chic, Kelly Marie, Windjammer, William Pitt, G. Chandler, de SOS Band, The Witchy Family, Barry Ward, George Moroder. En deze plaat even terug naar de jaren 80. Dit is Imagination met Just an Illusion. Welkom bij de Sound of Disco.

0: Krimpenerwaard.
1: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
0: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

of disco. Het was ook het grote doorbraak van Chic in 1978. Je hoorde zojuist Dance, Dance, Dance. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Waar hoor je deze plaat eigenlijk nog? Alleen hier in de Sound of Disco. Dit is Shirley & Company, de nummer 1 uit 1975. Shame, shame, shame. Zometeen op het herenpodium in de Double Disco, Barry White.

0: Italiaanse producer Giorgio Moroder. Ook bekend natuurlijk van heel veel muziek van Donna Summer. Je hoorde From Here to Eternity. En daarvoor nog de dubbel disco voor deze zaterdagavond. Back to the 70s met de zoele stem van Barry White. We draaien You're the First, My Last, My Everything. En daarna het heerlijke nummer What Am I Gonna Do With You. Ja, tot zover de Sound of Disco. Inmiddels 2 minuten voor de klok van 8 uur geworden op de studioklok van de RTV Krimpermaat. Gaan we snel uit. Zometeen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. En hij is weer aanwezig hoor. De man die de dancemuziek hier op de kaart heeft gezet. Yes. Onze eigen dansgoeroe Hans Jong met de Powdance Hits. Wat mij betreft tot volgende week. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt weer voor je bijdrage met de zinderende zaterdagavond. Het was weer een enorm lekker programma met lekkere disco classics. De Zandtent vanaf 8 uur gaan we doen. Afsluiting van Rippen van de Zomer na 12 weken. We doen de Rippen van de Zomer top 72.
2: Ritme van de zomer, top 72.
1: Dus tot en met 12 uur kan je genieten nog één keer van de lekkerste, de meest zonnige zomerhits.
3: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is om te zo heel goed te minderen. Dus ik dacht, dom hè. Ik vind het wel lekker.
1: Tot zo, 8 uur, ben ik er.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Hey, hallo!
6: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond!
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond. Saturday.

0: En die zegt een heel hartelijk welkom. Welkom bij de laatste aflevering van Rip van de Zomer. En net zoals vorig jaar sluiten we hem af met een top 72. Zometeen krijgen we nummer 71 Alice DJ, DJ Jurgen, Ben Overloon. Maar eerst op 72, Pitbull, I Know You Want Me.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: over. En ja, hij moet eigenlijk in de lijst. Hij staat ook in de lijst. Maar ik had het wel hoog verwacht. Nummer 71 blijft ze staan. DJ Jurgen samen met Alice DJ. En Better Off Alone.
1: Ritme van de zomer, top 72.
0: Ja, en daarvoor hadden we Pitbull. I Know You Want Me, ook een zakker in de lijst. Vorige week, vorig jaar 67, deze dit jaar 72, 5 plaatsen verliest. I Know You Want Me, hoor hier. We gaan het doen tot en met 12 uur. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Rippen van de zomer, top 72. En dit is de volg erop. Na 12 weken rippen van de zomer 26, krijg je vanavond weer een overzicht. En vanavond hebben we in de show 27 zakkers, 27 stijgers, 10 zittenblijvers en 8 nieuw binnenkomers. Dat kan je verwachten tot en met 12 uur. Rippen van de zomer, top 72, deel 2, vorig jaar deel 1. Dus veel plezier zou ik willen zeggen. En ja, er zijn natuurlijk ook platen verdwenen, want we hebben 8 nieuwe binnenkomers. ABBA is verdwenen met Summer Night City. Guru Josh Project met Infinity 2008. Madonna met Holiday vinden we ook niet meer terug. Too Unlimited met The Real Thing hoor je ook niet meer. Koto Dwijkens Legend is er ook uit. Fancy met de Bolero. En Baltimore en Matasha Boy, die zijn ook allebei verdwenen. En Dr. Alban, It's My Life. 8 nieuwe binnenkomers. En dit is een van de 8 binnenkomers. De eerste op nummer 70 in de lijst. Uit de zomer van 2005. De heren van Accent. Door in de rippen van de zomer top 72 op 70. Nieuw Kylie.

Het is een van de 27 zakkers in deze lijst. Een top 72. Maar liefst 21 plaatsen verlies. Vorig jaar 48, deze week 69. Eiffel 65 en Blue WDWD. De zomerrit uit de zomer van 1999. En de voor nummer 70, de eerste binnenkomer van een achttal van vandaag. Uit de zomer van 2005, Accent. En ze scoorde een hit met Kylie. Was een beetje de opvolger van die monsterhit van Ozone uit het jaar 2004. Van het jaar daarvoor. Een beetje ook die Roo Mason stijl, zeg maar. 600ste aflevering van de Power Hits. En de jonge vrouw met een top 72 overzicht van de beste zomer is Rippen van de Zomer aan. Hits op de

2008 kwam daar een nieuwe remix. Ian Carey. Twee plaatsen winst. Vorig jaar 69. Dit jaar 67 genoteerd met Keep On Rising. En die hoorde in de Rippen van de Zomer top 72. Top 12 uur zitten wij de lekkerste zomer in zo'n rijtje. Dus wat je doet, hou je radio gewoon lekker aan, zou ik willen zeggen. Daarvoor een zakker, 22 plaatsen verliest. Raoul Lana samen met Justin Bowen, Gibson Willem. Vorig jaar 46, deze week 68. Als je blijft luisteren, hoor je zo meteen die waanzinnige lekkere zomerplaat van het Duitse duo Rio, oftewel When I The Sun Goes Down On Me. Zakt 4 plaatsen, vorige week 61, vorig jaar en dit jaar 65. Minus van 66, Gloria Estefan, Miami Sound Machine.

0: Dat mogen ze graag draaien in de Power Hits sinds Ritme van de Zomer. De Duitse heren van Rio. Liz Sunshine, dit draaien we ook regelmatig. Like, I love you. En dit is ook zo'n plaatje. When the sun goes down. Power Hit Radio. Vier plaatsen verlies voor dit Duitse duo. Rare Yo, When the Sun Goes Down. Vorig jaar 61, dit jaar op 65. En de vorige mensen hebben zou misschien Gloria Estefan. Die zakken, die gaan vier plaatsen omhoog. Vorig jaar 70, dit jaar op 66. Met Rhythm Is Gonna Catch You. En dan is het tijd voor de tweede binnenkomer in de lijst. Op nummer 64 uit het jaar 1985. Silver Patsoni.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En die grote zomer met Rama Dream. En die hoor je nu in de ritme van de zomer tot 72. Ze komen binnen inderdaad, wat ik zei, de tweede binnenkomer. Veel plezier met Silver Patsoni op de radio nu.
2: Rama Dream around my sweet desire.

zijn tweede hit, single kwam eind 1985 uit. En die even heette Step by Step. En die werd begin 1986 in Nederland. Niet zo groot als deze. Uit de zomer van 85, Around My Dream, Silver Bazzoni was de tweede binnenkomer op 64 in de strippen van de zomer tot 72. Het is zomer op je radio. Dit is het ritme van de zomer tot 72.

Dat is een plaatje uit mijn schoolperiode. Toen de tijd zat ik op school, in de laatste middelbare schooljaar. En het was in het examenjaar 1988 een van de zomerhits. Debuut is waar hij vijf plaatsen winst. Vorig jaar 68, dit jaar 63. Met Neurde voor die. Zo'n deed de Bengal Boys. 29 vorig jaar, dit jaar gezakt naar 61. Dat betekent 32 plaatsen verlies. Maar ja, ze staan er ook een tijdje in natuurlijk.

Nog één keer alle zomeris op een rijtje. De beste zomeris die we het meest hebben gereid. De rippen van de zomer. En de top 72 doen we vanavond. En dit was een plaatje van de Beggar Boys uit de jaren 90. Jawel, ze stijgen, zakken. 32 plaatsen. Vorig jaar 29, dit jaar 61. En dan is het zometeen tijd voor de volgende nieuw binnenkomen. Maar eerst op 60. De plaat die 6 plaatsen voor winst heeft. Vorig jaar 66, dit jaar 60. Melanie is hier uit de zomer van 2000. I Turn to You.

0: Avicii, High to You. Is opgenomen, de clip in ieder geval, op het eiland Ibiza, San Antonio. Je hebt in discotheek Esparani. Daar heeft ze deze clip 26 jaar geleden opgenomen. En 26 jaar geleden was het ook een dikke, dikke top 5 in Nederland. En elke zomer komt weer aan de kast bij de Ribben van de Zomer. Draaien we een aantal keren. Ze gaat 6 paas omhoog, vorig jaar 66. En dit jaar nummer 60 in de Power Spotify Dance Lijst. Dat wil zeggen, en Ripper van de Zoog, top 72. Met weer een binnenkomer op 59. Passion Fruit en Ring a Ding a Ding Song.
1: Dance It. Nog één keer alle grote zomerhits. Dans met ons mee. Dit is het Ripper van de Zomer, top 72.

Lekker dat ik de tekst altijd, dat zijn die zomerhits. Dat was de derde binnenkomer in Passion Fruit op nummer 59... met een Ding Ding Ding Song uit de zomer van 1999. Zometeen op 57, Mocho Lady Human Tonight uit de zomer van 2000. Vijf plaatsen winst. Weer op 58 blijven staan. Imani, don't be so shy.

beide meisjes die gaan op avontuur. Dat zie je in een videoclip voorbij komen. 26 jaar geleden een groot hit van Mojo en Lady Hibbertonite. En ze gaan 5 plaatsen omhoog. Vorig jaar 62, dit jaar nummer 57 van Lady Hibbertonite.

0: Franse plaatjes zijn goed vertegenwoordigd in onze lijst. Want er staan een flink aantal in. We hadden al eerder dit uur Neudefonie van de Ebbe de Soirée. En dit is een van de binnenkomers op nummer 56 uit Frankrijk. En 1984 in dit. Perros Latino en Bandalero hoor je hier op de radio. Dit uur nog één zomerhit, 24 plaatsen verlies voor Ricky Martin. Vorig jaar 31, dit jaar 55. Leppa! Dit is Un Dos Tres Maria.
1: Dit is het rippen van de zomer, top 72.

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Hey, welkom bij deel 2.
5: Hey, daar hebben we onze Hansie.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
6: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond. Saturday night.

Maar top 72. En ze staan weer voor je klaar. Lekkere zomerhits. De komende twee plaatjes. Dat is Dr. Kutsch op 53 en op 54. Nelly Kane, dit is Beachball. Yeah, let's go to the beach.

0: lekkerste zomerhits uit het jaar 2007. Ja, hij gaat 6 plaatsen omhoog. Vorig jaar 59, dit jaar 53. Dr. Cujo, Lies to Yourself. En de vorige plaat die 4 plaatsen zakt. Vorig jaar stond hij op 50 en dit jaar gaat hij naar 54. Nederland 1 uit de jaren 90, het origineel, de Beachball. Welkom bij 2 uur van de Rippen van de Zomer, top 72.
1: De zomer is nog 1 keer. Dit is de Rippen van de Zomer, top 72.
0: En in dit uur kan je 6 zakkers verwachten, 8 stijgers. We hebben 2 zitten bij. We zijn 2 nieuwe binnenkomers die binnen de lijst verwelkomen. En de eerste zit in een plaat die 5 plaatsen winst heeft. Vorig jaar 57, dit jaar 52. Uit de jaren 90, die zomer is van Jam & Spoon, Ride In.

0: Zijn winst voor haar meer van Buren en Josh Cambé met Sunny Days.
1: Zon, zee, strand. De warmte knalt uit je speakers. Dit is het ritme van de zomer.
0: Ja, die plaat die stond vorig jaar op 54 en deze dit jaar op 51 genoteerd. In onze ritme van de zomer top 72. En daarvoor hadden we ook een plaat die stijgt. Vijf plaatsen winst voor Jam & Spoon. Ride the Night, vorig jaar 57 en dit jaar 52. En dit is een zakker. Ja, zes plaatsen verlies. Uit het jaar 1985 mag gaan draaien.
1: Dit is het ritme van de zomer. Met Hans de Jong.
0: En dit is Ivan op de

onderweg naar de nummer 1. Dit is het Ripper van de Zoom. Top 72. Je radio lacht. Met de hit van RTV Knipperwaard. De zinnen zaterdagavond.

0: twee plaatsen winst voor dit plaatje uit 2001 naar de zomer toe de tijd. Mooi Lolita, Franse zangeres Alizé, vorig jaar 51 en dit jaar 59 genoteerd.
1: Power Hit Radio.
0: En dan voordat er zes plaatsen verlies voor Ivan, bijna vorig jaar 44 en dit jaar 50. En het is tijd voor de vijfde binnenkomerlijst.
1: Power Dance Hits. De Power Dance Hits.
2: Doet het op zaterdag.
0: En die vijfde binnenkomer vinden we op nummer 48. Het is de hoogste, de ene hoogste binnenkomer, dat wil zeggen. De een van de zomer is van dit jaar 2026. Uit de Hoge Scandinavische Noorden, de Bouwzaad.

Het voorjaar. En nu 26 weken later staat hij nog steeds op nummer 2 genoten in de NL Zinlijst. Jawel, hij mag het hier al breken in ons ijs. Daarom komt hij op als vijfde binnenkomer in de lijst terecht. Rippen van de zomer, top 72. Dan vonden we op nummer 48 de Bauza, de grote zomer van dit jaar. Dat heette McNerrick. Als je blijft luisteren, hoor je zo meteen Mr. President Coco Jumbo. Die staat op 46 genoteerd. 9 plaatsen verlies, want vorig jaar stond ze op 37 en dit jaar op 46. De eerste op 47 zitten blijven. Een zomerplaat uit de zomer van 1982. En die was warm, die was heet. Net zoals het jaar ervoor, het jaar daarna, 1983. En dit hoorden we vervolgens op de radio. We blijven staan op 47 uit Nederland. De Chaplin Band. Heel video in de rippen van de zomer tot 72.

0: van de zomer is uit het jaar 1995. Die zong er massaal mee. Waar je ook was, op de camping, in de discotheek. Op een tuinfeest of wat een schuurfeest, zong het allemaal mee. Coco Jumbo, 9 plaatsen verliest. Want vorig jaar stond ze op 37 en dit jaar op 46. Mr. President, Coco Jumbo, hier een rippen van de zomer. Top 72.
1: Dit is het rippen van de zomer, top 72.
0: Dat zeg ik ja. En er staat er weer een klaar. Een flinke stijger, 20 plaatsen winst. Uit de zomer van 1999, een flinke stijger. 65 vorig jaar, dit jaar 45.

Wat hebben we dit veel gedraaid? In de zomer van 1994, 1999 was dat. Plaat die we toen de tijd bij een ander radiostation, Friesland Radio, veel hebben gedraaid. Miranda Bamba Zaplaya, 20 plaatsen winst. Vorig jaar 65 en dit jaar gaat zij naar de 25e plaats met Bamba Zaplaya. Niet te verwarren met Richard, die komen we later nog in de tegen, kan ik er vast verklappen. Deze plaat heeft 6 plaatsen verliest, vorig jaar 38, deze week 44. Elvis Crespo, Suavemente. Dat zingt hij zelf.

Tellen af naar de nummer 1. Typische lippen van de zomer. Top 72.

0: 36 plaatsen verliezen voor deze plaat. Underdog Project, vorig jaar op 6. Deze week, dit jaar op 42. Met inderdaad Summer Jam 2003, de uitvoering van de...
1: Dit is het ritme van de zomer, top 72.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: En daarvoor hadden we nog een aantal plaatjes. Op 44 van 38, oftewel 6 plaatsen verlies. Elvis Crespo, Zwarte Mente. En 43 bleef 43. Safari Duo, Play It Alive. En dan is het nu tijd voor de stijger. 11 plaatsen winst worden daarmee 86 neemt. Want die

0: Kan zijn dat je de radio nu ineens aanzet. Dat je denkt van wat hoor ik voor lekkere zomer is op rijtje. Nou, we zijn bezig na 12 weken Rippen van de Zomer met een overzicht. Rippen van de Zomer tot 72. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. En dit is het vervolg erop met de verschuiving en dergelijke. Nou, deze plaats van Matthieu Bazar, 11 plaatsen ging ze omhoog.
1: Hallo.
2: Hey.
1: Hallo.
3: Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Vorig jaar 52, dit jaar 41, 10 cent. Het is tijd voor de hoogste binnenkomer. En die vindt het, nou dat wil zeggen, nee. De zesde binnenkomer, zo moet ik het zeggen. Een boze had 48. Dus Sunshine, hoor je nu op de radio.

maar jullie kunnen zeggen dat het de hoogste binnenkomer is. Ik wil dat de hoogste binnenkomer komt. Nou, dat is hem niet hoor. En dit is de zesde binnenkomer. De hoogste binnenkomer kan ik hem verklappen. Die vinden we het laatste uur in de top 10. Jawel, dit was in ieder geval de zesde binnenkomer uit na 1995. Een boza. Op nummer 40 vinden ze nieuw in de lijst. In het kader van Zomba. En laat sunshine. Drop it like it's hot. Yeah. En nog meer zomer is op de radio. 5 plaatsen winst. Vorige week 44, dit jaar 99.

0: Het is een van de zes zakkers in dit uur. Ja, helaas, kan niks te doen. Ze kunnen niet allemaal zijn, gelukkig. Vijf plaatsen verlies van Justin Timberlake en Jordi. Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en baard. Vorig jaar stond in onze ritme van de zomer top 72 op nummer 33 genoteerd. Deze week, dit jaar, vijf plaatsen verlies naar een 38e plaats. Justin Timberlake. De zomer is in 2016 Kent Stop the Philly. En daarvoor hadden we vijf plaatsen winst van Dance Nation uit 2001. Vorig jaar 44 en dit jaar 39. Jawel. Hey, RTV. Knipper en baard. Dan gaan we weer een stijger dragen. 12 plaatsen winst inderdaad. Ja, ja, lekker. Op 37 Basic Element Defects.
1: Touch. You.

0: is het nieuws. Het is 10:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
3: En welkom bij derde uur.
4: Doe hem maar uit!
3: Nee, laat hem aanstaan hoor.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
7: Saturday.

zomer is bijna afgelopen. Dus wij gooien nog één keer de zomer in, de eten in. In de ritme van de zomer tot 72. Smeer nog één keer lekker goed in. En luister naar de hits. Joe van Otti staat op 35. Die komt eraan. Libera Anima is op 36. Bob Marley in de Fox Ten Hoek.

0: Spaans weer. En dat noemt zich Jovanotti. En had één grote hit te pakken in 1995. 96, dat was alweer. Met Libera Anima in 1992. Inderdaad. Hij verliest 9 plaatsen. Vorig jaar 26 en dit jaar 35. En de voordeel had ook een zak. 14 plaatsen verlies van Bob Marley. Frank Stadeloos. Zomer in 99. De Sanishari. Vorig jaar 22 en dit jaar 36. Dus een flinke stijger zakken naar beneden, zeg maar. We hoorden wel Ripper van de Zomer tot 72.
1: Meter hoogte, de grootste is Hans de Jong.
0: Daar hebben we de jingle voor.
2: Alle grote zomerhits nog één keer. Dit is de Ripper van de Zomer, top 72.
0: In dit uur hebben we 10 zakkers, we hebben 6 stijgers, 1 zittenblijver en 1 nieuwe binnenkomer. En dit is een van de zakkers die we gaan draaien. 5 plaatsen verlies, een paar naar 1987. 28 vorige week en dit jaar 33. Dit is Desireless met de stopklok in de haar. Voyage, voyage.

dat klopt inderdaad. Niets houdt er tegen. 28 plaatsen winst voor Samantha Fox. Hit in 1987. En ja, ze gaat flink omhoog. Vorig jaar 60. En dit jaar in de lijst op nummer 32. Naar Samantha Fox. Ja, en dit is de 600ste uitzending van de Power Dance Hits. En dit gewoon rippen van de zomer. Ja. Dus... Inderdaad, de 600ste uitzending van de Power Dance Hits. We doen dan de rippen van de zomer. Top 72 als hoogtepunt van de rippen van de zomer uitzendingen. Daarvoor hadden we de Silas, 5 plaatsen verlies. Vorig jaar op 28 en dit jaar op nummer 33 met Voyage Voyage. Zometeen Bellini, die schijft flink door. 25 plaatsen wint op 30. Met 31, 1 plaatsen. Plus erbij, Alexander Stan uit de Zeros. Dit is Mr. Sexy Beat op.

krijgen dit jaar op nummer 30 groot in de lijst. Dat wordt allemaal Alexander Stan, Mr. Sexabeer. Die ging vijfplaats omhoog in de lijst. Vorig jaar 30 en dit jaar 31 groot weer. Jawel. Zomer is op de radio. Dat kan je verwachten worden met 12 uur. Ritme van de zomer, top 75, top 72. En deze plaats gaat vier plaatsen onderuit. Vorig jaar 25, dit jaar 29. De Kipse Brothers. Dit is Kipse.

0: Zijn verlies voor Maitland Beckham. En Beckham, 21 vorig jaar, dit 28. Met die lekkere zomerlaat. Je voelt je zo.
1: Dit is het wippen van de zomer. Top 72.
0: Ja, en het is er weer tijd voor. We gaan er weer even een stijger draaien. We zitten blijven draaien, moet ik zeggen. Superfly Inc. Fishbowl, Let's Get Down. Blijft dit jaar, net zoals vorig jaar, op 27 staan.
1: Power Dance Hits.

0: Clip de Waard.
1: Even lekker zijn zomerplaten uit. De Zero's uit 2006-2005 volgens mij. Superfly Hick. Fishball, Let's Get Down. Blijf staan in onze Power Spotify. Nee, ga ik weer. Rippen van de zomer top 72. Het is tijd voor weer een binnenkomer. De 7e binnenkomer op 26. Kelvin Harris, Clementine Dockers.

Het is hem dan de ene hoogste binnenkomen, dan kan ik het eigenlijk zeggen. Want, nummer, kijk hoor, dat was het in de lijst. Nummer, oh god, ik ben even de tel kwijt. 26, daar staan ze. Clementine Douglas en Calvin Harris en Blessings. En ja, daarmee hebben we er nog één nieuwe binnenkomen. En die hoor je dan in het volgende, in het laatste uur voorbij komen. In de top 10, kan ik je vermelden. Zo meteen de Two Brothers hadden voortvallen op 24. Vier plaatsen verlies, maar is op 35. Op 25 van 35. 10 plaatsen winst voor de Belgische zangeres Paradiso. En zomerrit in de jaren 90. Paradiso.

0: Voor de Two Brothers. On the fourth floor met Dream Single All My Life. Het is zomer 1994. Ze zakken 4 plaatsen. Vorig jaar 20, dit jaar 24. Paradiso ging 10 plaatsen omhoog van 35 naar 25. Met Bailando.
1: RTV.

Sabrina met Bol is 6 plaatsen verlies. Die hoor je zo van 16 vorig jaar naar 22 dit jaar. Meneer is een flinke stijger. 22 plaatsen winst. 45 vorig jaar. Dit jaar 23 in de ritme van de zomer. Top 72. Jean Madès, Camila Cabello, Senorita.

0: klassieker van de zomer, top 72. Jij weet het, wij weten het, 100% hits.
1: Hit Radio.
0: Power Dance Hits, Power Hit Radio.
2: Bon, bon, bon.

0: zie je bos daar.
1: Je radio lacht en straalt. Dit is het ritme van de zomer, top 72.
2: Het is het ritme van de zomer.
0: Ja, inderdaad, ja. Sabrina, ze zakt inderdaad. 6 plaatsen verlies, vorig jaar 16. Dit jaar op nummer 22 in onze ritme van de zomer, top 75. 72. En daarvoor Shawn Mendes, 22 geraakt, ze winst op 23. Zometeen hoor je Counting Down the Days op nummer 20 van Superfix, Fitzway en Dio Bitten. Maar is op 21 van 40, 19 plaatsen winst. Spiller en Sophie Ellis-Bexter. Groove Yet is 1 is laat.

0: Je voelt de warmte bij deze. De hitte, de zomerhitte. Als ik deze draai, dan is het echt dik 30 plus graden. Hebben. Rippen voor de zomer, echt een plaatje. Maar we kunnen hem ook in de winter draaien. Dat gaan we ook doen. Char, de Sunfix, André Britten. Koud en Noord Airs. Eén plaatje verlies. Vorig jaar 19, dit jaar 20. Heerlijke, lekkere zomer.
1: Het is Hans de Jong op RTV Krimpenwaard.
0: Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik zal hem nog maar een keer draaien. Maar ik ga hem binnenkort in de winter wel draaien. En ervoor Spiller, 19 plaatsen winst. Vorig jaar 40, dit jaar 21.
2: Power Hit Radio.
0: Met Groovejet is één dislaaf. En dan gaan we nu naar een flinke zakker. 11 plaatsen verlies. Vorig jaar 8, dit jaar 19. La Bouche.
2: Power Dance Hit.
0: See my lover.
2: Dit is het ritme van de zomer. Top 72.

maar alsjeblieft. Inderdaad, vorig jaar nummer 8 en dit jaar nummer 19 genoteerd. Labouze en Be My Lover. En deze plaat, die had ik al eigenlijk als derde plaat moeten draaien. Maar die ben ik vergeten. Dus die ga ik nog even draaien. De laatste 3 minuten Culture Beat. Die staat op nummer 34 van 24 vorig jaar afkomstig. Dus 10 plaatsen verlies. Mr. Veen, zometeen deel 4 van het Rip over de Zomer Top 5 in 72. Hou me hier aan.

0: Amerikaanse.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: En hebben we zin in 18 nog lekkere zomerrits?
5: Ja!
4: Blijf luisteren, die komen eraan.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

En het laatste uurtje, het vierde uurtje, Rippen voor de Zomer top 72. Afsluiting van deze zomer. Dat doen we met zometeen op 17, Dario D. Sunshine. Deze op 18, blijven staan, Red Velvet, Jenny B, Lady Don't Cry.

plaats op verlies voor Dario D en Sunshine. Vorig jaar stond hij op 14, dit jaar op 17. En daarvoor 18 blijven staan. Red Velvet, Jenny B, Lady Don't Cry. Lekkere zomerplaat om te draaien. En dit is nummer 16 van 17. Eén plaatsje winst, Energy 52.

0: geen verliesje voor corona. 4 plaatsen verlies, vorig jaar 11 en dit jaar op nummer 15. The Rhythm of Tonight en Energy 52, die ging 1 plaats omhoog. Van 17 naar 16 dit jaar.
1: Fijn dat je luistert.
0: Ja, en in dit uur heb ik 5 zakkers, we hebben 7 stijgers, we hebben 5 zittenblijvers en 1 hoogste nieuw binnenkomen. Die horen straks voorbij komen. Maar eerst een flinke stijger, 25 plaatsen winst. Vorig jaar op 39 en dit jaar op 14. 1999 zomerrit van Schaap. Het is Mucho Mambo, rippen van de zomer, top 72.

0: De lekkerste zomerhits. Dit is het ritme van de zomer.
1: Het is een van de vijf zittenblijvers in dit uur. Kate Ryan, Ela en haar op nummer 13. Dan verder voor 14 hadden wij Shaft, Mucho Mambo. En zo meteen heb ik er voor je klaarstaan. Yves Strado, Rise Up van 23 naar 11. 12 plaatsen winst. Maar eerst 2 plaatsen verlies voor Sars en Ecuador.

0: Het is nog één keer zomer op je radio. Ja, met lekker maat van Yves en Rock, Rise Up. Vorig jaar stond hij op 23 en dit jaar op 11. Dat betekent dus 12 plaatsen winst. En 2 plaatsen verlies voor Sars, die ervoor hoorde Ecuador. Vorig jaar op 10 en dit jaar op nummer 12 in een ritme van de zomer top 72. Zometeen onderweg voor jou de hoogste binnenkomer. Die heb ik voor je klaarstaan. Die komt eraan op nummer 7. Maar voor de tijd is van een aantal plaatjes. Zometeen Bob ze klaar op 9 blijft staan. Love Generation.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En Ryan Paris op 10 van 12. Dat betekent 2 plaatsen winst. Een grote zomerrit in het najaar van 19.

everyone.

later, 1998, was het de Nederlandse zangeres Luna die daarmee een wereldhit scoorde, een Bailando. Ja, die vinden we terug in onze lijst. Ze zakt één plaatsje. Nee, ze gaat één plaatsje omhoog. Van 7 naar 8. Ja, Luna Bailando. En daarvoor dan op Bob Sinclair en Love Genovese. En die blijft staan op nummer 9. Het is er tijd voor. Het is er tijd voor de hoogste binnenkomer in onze lijst. De Power Spotify. Nee, Lippen van de Zomer, top 72. Op nummer 7.

0: Dus daarmee ook de hoogste binnenkomer in onze ritme van de zomer. Top 72, editie 2026. Inderdaad, dat was UKL, Salto en Jamaican. Bam, bam, bam. Hoogste binnenkomer op nummer 7 in onze lijst. Wat een zomer is. Wat een hete zomer hebben we gehad. Zeggen heerlijk. Power Dance Hits. En nummer 6 die komt eraan van 15 vorig jaar. 9 plaatsen winst inderdaad. Die grote zomer is van Mohammed. Nog een keer op de radio. Dit is de Bumpy Ride Here.
1: Dit is het rippen van de zomer. Top

0: 14 plaatsen verliest voor WM. Vorig jaar stonden ze op nummer 4 en dit jaar nummer 5 met de Club Tropicana. Die hoorde hier, ritme van de zomer. Top 5 in 72. Hoor. 72, ja, ja.
1: Dit is het ritme van de zomer. Top 72.
0: De nummertjes worden steeds kleiner en de hits worden steeds groter om het Daniel Dekker term erin te gooien. Zo meteen de top 3, maar eerst op nummer 4 van 2. Gezakt, jawel. Ozon, draak het in de 2. Staat op 4 in de lijst.
1: Power, power, power, power, dance, hit, power, hit.

0: naar de nummer 1. Dit is het ritme van de zomer. Top 72.
1: Was twee plaatsen verlies. Vorig jaar stonden ze op nummer 2 en dit jaar nummer 4 genoteerd. Ozone Douglas in het ei uit de zomer van 2004. Ja, en de top 3, daar zijn we nu bij aanbeland. Zou dezelfde nummer 1 zijn als die van vorig jaar? Of hebben we een totaal andere nummer 1? Nou, je hoort het binnen 10 minuten voorbij komen. In ieder geval 3 blijft 3.

Sierra Bamos a la Playa. Je hoorde in de Ripper van de Zomer, top 72. We zijn bijna aan het eind. Wat zou de nummer 1 zijn? Oh, ben jij ook zo benieuwd? Nou, je kan het eigenlijk wel een beetje raden, want we hebben nog één plaat niet gedraaid.

0: strand. De warmte knalt uit je speakers. Dit is het ritme van de zomer. De lekkerste zomerhits. Dit is het ritme van de zomer.
1: Het is zomer.
2: De zinderende zaterdagavond.
1: Op je radio.
2: RTV Klippen de Vaart.
3: Zomer. Zomerhits.
2: De zinderende zaterdagavond van

0: Turn up the summer. Turn up the feel good.
1: Power dance hits. Nou, dat was het. Ritme van de Zomer, editie 2026. 12 weken lang heb je kunnen genieten van de lekkerste zomerhits. En de lekkerste, ja, gouden oude nieuw plaatjes en dergelijke. Ik hoop dat je volgend jaar weer bij bent. Dan gaan we het weer doen. In tegenstelling, dit jaar hadden we er 12. Vorig jaar hadden we er 14. Dus dat was wel ietsje minder. Maar ja, we hebben wel enorm genoten natuurlijk. Vanaf volgende week gaan we gewoon verder met 601 uitzending. Want dit was vandaag de 600ste uitzending van de Power Dance Hits. Hier bij RTV Knipperenwaard. We zijn elke zaterdag van 8 tot en met 11 uur sowieso. En als we een special hebben, dan trekken we hem door tot en met 12 uur. Ik bedank je voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Nogmaals, een fijn weekend. En graag de volgende week met een nieuwe aflevering van de Power Dance Hits. Power Hit Radio. En mevrouw, komt dus even bij de microfoon. Het is wel iets over tijd. Wat vond u van de show van vanavond?
2: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
1: Mooi zo, tot volgende week dag.
0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Trio-info.
1: Na zomerfestival in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimp aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Hey, Jan! Wakker worden?
8: Hé, wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké.
8: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimprewaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist. I'm gonna get tough.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhouders.